0: sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. En president Trump is vandaag 80 geworden en dat is geen gemiddelde verjaardag. Eerder vanavond kondigde hij een vredesbestand aan met Iran en rond deze tijd begint in de achtertuin van het Witte Huis een MMA-kooigevecht. Ook worden er motorstunts gedaan, vliegen er straaljagers over en is er een vuurwerkshow. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: drie uur.
1: Goedenacht. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered. Dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer opengaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is de stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan, omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De FIFA heeft laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is...

0: Goedemorgen, de Koen en Sander Show gaat beginnen met het nieuws van 6 uur. Mart Gol.
1: Goedemorgen. Een gelijkspel. 2-2 tegen Japan. Dat is de eerste uitslag van Oranje op het WK-voetbal. Twee keer kwam Nederland op voorsprong, maar de Japanners scoorden ook. Bondscoach Koeman is bij de NOS toch tevreden.
2: Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb een elftal gezien wat alles heeft gegeven en bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. We denken vaak dat wij Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal.
1: Oranje speelt zaterdag de volgende wedstrijd tegen Zweden. Er lijkt een eind te komen aan de oorlog tussen Amerika en Iran. De twee landen zouden volgens bemiddelaar Pakistan gaan stoppen met vechten. Ook zou de geblokkeerde zeestraat van Hormuz weer open moeten gaan. Vrijdag dan moeten in Zwitserland de handtekeningen worden gezet. Duizenden mensen in het wit gekleed hebben in Axel in Zeeuws-Vlaanderen meegelopen met een stille tocht. Drie kinderen en de directrice van een school in het dorp kwamen er vorige week om toen een auto inreed op fietsers van een schoolkamp. De NOS sprak deelnemers aan de stille tocht.
3: Ik ben gekomen omdat het belangrijk is om bij elkaar te komen en in situaties waarin het nodig is.
4: Dochtertje van een collega is overleden in dit ongeluk. Het is heel belangrijk om bij te zijn, ja.
1: Ja, veel emoties daar in Zeeland gisteravond. Drie gewonde kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit nog vast. En nog even terug naar het WK voetbal. Want trots, dat is wat de fans van Curaçao zijn. Ondanks het 7-1 verlies van grootmacht Duitsland maakte Curaçao een debuut op het WK. En dus zijn fans positief, hoort NOS.
5: We hebben een goal gescoord tegen een van de zwaarste, grootste teams van de hele wereld.
1: Glas zit half vol daar op Curaçao.
0: Ja, de mannen, terecht.
1: De mannen van bondscoach Dick Advocaat die spelen dit toernooi ook nog tegen Ecuador en Ivoorkust.
0: Toen ze die 1-1 maakten, dacht ik bij mezelf, ja, ik bedoel, het WK is nu al geslaagd voor Curaçao.
1: Zeker.
0: Ja, geweldig.
1: Er is gewoon gescoord.
0: Prachtig.
1: Het weer van de Weerplaza. Vanochtend bewolkt, vanmiddag meer zon en het is 16 tot 21 graden.
0: Dankjewel, Mart.
6: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Voor de eerste van de werkweek. Sander, goedemorgen.
7: Een hele goedemorgen.
0: Michael Jackson om te beginnen. Hier is Billie Jean. Ja!

0: hé, dan is het alweer maandag 15 juni, the day after natuurlijk. En met een beetje kleine oogjes zitten we hier gewoon in de studio. Goedemorgen, Sander.
1: Een hele goede morgen.
0: Mart Grol.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Goedemorgen. Zo, hoe is het?
1: Nou, ik schiet meteen vol. Nee, ja, het gaat goed hoor. Ja, de kleine oogjes. Ik denk dat iedereen wel gedeeld heeft gekeken. Of helemaal de wedstrijd. Ja, dus dan is het maandag altijd toch even letterlijk en figuurlijk de wonden likken.
0: Even een beetje...
1: Ook qua slaaptekort.
0: Een beetje schakelen is het, hè?
1: Ja. Ja.
0: Hoe is je gevoel na de wedstrijd, Sander? Jij bent natuurlijk altijd toch een beetje de analyticus van ons.
1: Ja. Nou, ik mag zeggen dat ik vind hele WK eigenlijk tot nu toe geen hol aan. Nee, ja, je krijgt er gewoon niet genoeg van mee.
0: Nee, dat vind ik ook.
1: Het is, je wordt wakker en je kijkt even snel op je app, welke dat ook is, welke wedstrijd je hebt gemist. Ja, en dan ga je toch of het even terugkijken. Het komt gewoon niet zo helemaal binnen bij mij daardoor. Het is gewoon, dan zit je in alle vroegte of juist heel laat naar zonneschijn. Ik weet wel, het is altijd wat leuk aan de andere kant van de wereld. Maar gek genoeg, met de Olympische Spelen heb ik dat dan wel heel erg. Dat vind ik het heel bijzonder dat het aan de andere kant van de wereld. Maar ik weet het niet. Nee, en dan is het toch ook, de Qatar, Zwitserland. Ja.
0: Nee, maar de krakers moeten natuurlijk ook allemaal nog komen.
1: Ja, dat wordt allemaal volgende ronde. Maar ik krijg er nu, laat ik het zo zeggen, nog niet zo heel veel mee. Het kwam Nels elftal, denk ik, het was beter dan dat zei Koeman ook, dan de eerste twee wedstrijden, die oefenwedstrijden. Maar ja, ik ben nog steeds niet, dat ik denk, overtuigd. Dat notabene Zweden, dat is net klaar. Dat zit ook in de pool van Nederland, waar niemand een stuiver voor geeft.
0: Vertel eens even.
1: 5-1 gewonnen.
0: Oh!
1: 5-1 gewonnen
0: van Tunesië.
1: Van Tunesië, die staan nu bovenaan in de pool. Ja, en daar moeten we nog tegen. Dus die hebben zeg maar wel even de wind in de rug weten.
0: Maar nu, kijk, nu hebben we dan dus, houden we 1 punt over, want we hebben gelijk gespeeld. Ja. Stel nou dat je dan in ieder geval van Tunesië wint. Ja. Dan ben je er toch eigenlijk.
1: Dan moet je in principe, dan ben je er al wel.
0: Dat is een handje.
1: Niet zoveel aan de hand. Nee, sterker nog, het is ook tegen Japan. Er zijn ook geen koekenbakkers. Maar gewoon, het komt nog.
0: Maar Sanne, even Japan. Ik dacht op een gegeven moment op 3/4 van de wedstrijd. Dat Japan zou toch gewoon een ontzettend heel goed elftal zijn. En ze waren zeker niet slecht. Maar hier hoef je het Nederlands elftal had ze toch gewoon de pan in moeten hakken.
1: Ja, alleen ze spelen gewoon ontzettend ruk gewoon. Dat gaat gewoon als RBC met z'n allen op een kluitje staan. Ja. En dan moet je, maar goed, dat vind ik wel, dat weet je. Dan moet je er gewoon doorheen kunnen voetballen. En dat lukte ze ook gewoon niet. Ja. Dus wat dat betreft ben ik nog niet helemaal overtuigd.
0: Nee. Maar ik kan me ook voorstellen dat je nu zit te luisteren dat je misschien helemaal niet gekeken hebt. Dus, Mart, jij hebt niet gekeken, hè?
2: Ik heb de samenvatting vanochtend gezien, inderdaad. Nee, ik werd net na middernacht wakker en toen was het net klaar.
1: Ja.
0: Oh ja, daar sta jij op. Dat is
2: ik sta rond middernacht op, inderdaad, om alles voor te bereiden voor vanochtend. Dus ik heb alles wel gezien. Inderdaad, Zweden net ook nog eventjes een stukje gekeken. Maar het is, jongens, het is niet echt de beste, toch? 2-2.
0: Nee.
1: Ja. Nee, het is vooral ook gewoon de manier waarop je... Want normaal ga je toch met vrienden, een beetje met z'n allen, een beetje leef je naar zijn wedstrijd. Nu als ik om 8:30 denk, ik ben echt aan het wachten tot het een keer 10 uur is. En dan begint het, dan zit je eentje op de bank onder een kleedje.
0: Ik had dus wel, er kwam wel een vriendin langs. En die kwam, om 9:15 ging dan de bel.
1: Denk
0: dat is
1: leuk.
0: Dat is ook gek eigenlijk. Ja, dat is helemaal heel raar. Maar laat ons even weten, heb je gekeken? Of heb je zoiets van, kan mij allemaal gestolen worden de hele week? Ik weet niet eens waar jullie het over hebben. Laat het even weten in de app van Joe. Vindt altijd leuk om iets van onze luisteraars te horen. Berichtje inspreken mag, berichtje sturen mag. Kijk maar even wat je doet. Maar...

0: maandagochtend 15 juni. Met heel veel mensen in de app die wel of niet gekeken hebben naar de wedstrijd. Nou, Danielle bijvoorbeeld heeft niet gekeken, maar kreeg je toch het nodige van mee?
1: Goedemorgen. Nou ja, onze buren hebben aan de overkant een grote tent over de voortuin gezet. Helemaal oranje, supergezellig. Ik geef er helemaal niks om. Dat hele voetbal kan me gestolen worden. Maar toen ik gisteravond op bed lag, kon ik dankzij hun wel horen wat de einduitslag was.
0: Ah ja, ja. Ja,
2: twee keer gejuichen, twee keer. Oh.
0: Ja, dan weet je het precies, ja.
2: Dan weet je het wel.
0: Ja, en Walter gaat er even op de stoel van de bondscoach zitten.
3: Mannen, goedemorgen. Gisteren lekker op het bankje naar de wedstrijd zitten kijken. En mijn bek viel open van verbazing over het wisselbeleid van Koeman.
0: Nou, kom maar.
3: Je weet dat als je met 2-1 voor staat, je ruimte gaat krijgen. En wat doen we? We halen onze snelle spelers eruit. En we zetten een Hondspieren, Probi en De Pai in de spits. Koek, koek.
0: Ja. Ik ben het er wel mee eens, moet ik eerlijk
2: zeggen. Ja, Walter heeft wel gelijk. Ja. We gaan over een uur of anderhalf uur bellen met Kees Kwakman. Die heeft de wedstrijd ook gekeken. Die heeft er echt verstand van. Maar over het wisselbeleid is nog wel wat te doen, inderdaad.
0: Ja, zeker. Ja. Goed, laten we het even over andere zaken. We gaan even achterover leunen, want het is weer 6:20. Het is weer tijd voor de spreuk van Sander.
2: Wie de vuile was buiten hangt, moet echt een beter wasmiddel kopen.
0: Ja,

0: 70s, 80s en 90s. En daar zit Mart Grol. En die heeft straks het nieuws van 6:30.
1: Zeker, goedemorgen. Met natuurlijk veel voetbal. Oranje op het WK-voetbal. De start natuurlijk het gelijkspel. En je hoort waar en met wie de koning heeft gekeken.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional, de tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
18: ANWB en gaan.
19: Pakken ze podium.
20: Pakken ze podium.
19: Pak zelf eens een podium.
21: Pakken ze podium.
22: Pakken ze podium.
23: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
24: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. We gaan.
25: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
28: Choose premium. Choose Napoleon.
29: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
30: Juich mee met Oranje.
0: Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo bereken

0: als supersterpakket met Bluetooth speaker. De Joe Singalong. Tussen 9 en 10 in de Koen en Sander Show.
1: Ook deze ruitschade is vaak verzekerd.
2: Opgelost. Autotaalglas.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina.

0: de ochtendspits nu 10 vertragingen. De langste op de A4 Den Haag in richting Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp staat een kapotte auto. 10 kilometer file, vertraging 15 minuten. Dit is Het is 6:30. Goedemorgen, de Koen en Sander Show. Het nieuws krijg je van Mart.
1: Goedemorgen. We beginnen met Oranje op het WK voetbal. Een gelijkspel, daar is het mee begonnen voor ons land. 2-2 werden tegen Japan. Nederland stond steeds voor in de wedstrijd, maar de Japanners die kwamen terug. En bondscoach Koeman noemt het na afloop bij de NOS toch een topwedstrijd.
2: Uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Oranje mag zaterdag weer aan de bak, dan is Zweden de tegenstander.
0: Mag ik nog even zeuren?
3: Maar dat is het sentiment in het land een beetje.
0: Ik ben, was vroeger altijd een beetje fan van Koeman. En nogal, want ik vind het... Maar dit is wel, denk ik, wat er een beetje mis is met Nederland. Dat je gewoon genoegen neemt met een gelijkspel. Je moet toch gewoon zeggen, we hadden gewoon moeten winnen, punt.
3: Nee, en ik ben ook, kijk, we hebben, als we één ding van Dick Advocaat hebben geleerd... dat was toen tegen Tsjechië, de robbenwissel. Als het goed gaat, moet je het gewoon even lekker laten staan. Ja. Nog twee keer scoren en dan kan je eens een keer gaan nadenken. Maar je staat 2-1 voor, dan ga je weer je beste mensen eraf halen.
0: Ja, dat was jammer, ja.
3: En zo, je ziet Duitsland, die staan 2-1 voor, die pakken even door. Amerika staat 2-1 voor, die pakken door, wordt het 4-1. Zweden stond net 2-1 voor, die pakken door, wordt het 5-1. Wat gaan wij doen? Ouderwetse gedachte. Wij gaan dan het middenveld op slot zetten met defensieve spelers. Ja, dan is in één keer het hele momentum weg.
0: Overigens, Dikke Advocaat was wel mijn favoriete moment eigenlijk van de hele avond. Gewoon, die was gewoon bijna de hele wedstrijd aan het janken.
3: Ja, die zag zijn bankrekening.
0: Ja, maar die man is dan zo geëmotioneerd. Is natuurlijk al een hele emotionele man.
3: Ja.
0: Dat vind ik dan echt schitterend. Vind ik prachtig.
3: Oudste bondscoach ooit op een WK. Heerlijk. Met het kleinste land. Leuk. Ja.
1: Er is ook niet voetbalnieuws vanmorgen. Want Iran en Amerika lijken vrede te gaan sluiten. Volgens bemiddelaar Pakistan worden vrijdag in Zwitserland handtekeningen gezet onder een plan om te stoppen met vechten. Zodat de landen daarna verder kunnen praten om alle puntjes op de i te zetten. Ook zouden er weer schepen moeten gaan varen door de nu geblokkeerde zeestraat van Hormuz. Dan is actrice Letty Oosthoek overleden. Zij speelde in Flodder de rol van de bekakte buurvrouw Neuteboom.
4: Het is schorrie mooi.
5: Wat zeg je, schat?
4: Die nieuwe buren van ons. Dat is toch niet te geloven?
1: Naast de vlotte series en films was Oosthoek ook te zien in onder meer de film Amsterdam. Ze was 88, waaraan ze precies is overleden, dat is nog niet bekend. Nou, toch maar even terug naar het voetbal dan maar, want het gaat er toch vooral over, denk ik, vanmorgen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die keken de wedstrijd tegen Japan samen met de Japanse keizer en keizerin. Zij zijn hier in ons land voor een staatsbezoek, begint later deze week, en logeren op kasteel Het Loo in Apeldoorn. Die twee stellen zijn ook goed bevriend met elkaar. Ze zijn dus al een paar dagen eerder gearriveerd. Op social media zien we onder meer een selfie gemaakt door de koning en ze hebben sjaals om van Japan en Nederland om de nek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis erbij.
0: Ja, je weet dat zij natuurlijk al wel genoegen nemen met de gelijkspellen. Kunnen ze elkaar een hand geven en zeggen ze, nou, ja, hè, we delen de punten.
3: Ja, ja, lekker sushi met mayonaise eten.
0: Mart, dankjewel.
1: Tot zo.
0: Voor het nieuws van deze maandagochtend. Waarin wij natuurlijk ook gewoon de beroepentest gaan spelen. Probeer het beroep te raden van een van onze luisteraars. En die luisteraar, dat is Carola. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Hey Carola, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wij hebben 7 vragen voor je om achter je beroep te komen. Hier is alvast vraag 1. Daar komt-ie.
3: Carola, wat voor kleding draag jij tijdens je werk?
6: De ene keer een spijkerbroek, de andere keer een werkbroek. Dan heb ik uiteraard mijn t-shirt. Die is verplicht. Dat is gewoon mijn standaard werkkleding. En schoenen, veiligheidsschoenen.
3: Veiligheidsschoenen.
0: Oh, veiligheidsschoenen. Oh, ja. Oh, okay,
3: okay. En een zakdoek misschien.
0: Ja, Carola klinkt een beetje verkouden. Ja.
6: Klopt.

0: Simply, the best. Goedemorgen, ochtendshow van Joe.
1: Conducteur, de chauffeur of stewardess. Koel en Sander spelen de beroepentest.
0: En we gaan even aan wat hersengymnastiek doen, want daar is de beroepentest voor. Iedere ochtend iets na 6:30. Dan trachten wij het beroep te raden van een van onze luisteraars. Dat is Carola deze ochtend. Goedemorgen, Carola.
2: Goedemorgen.
0: Snipverkouden ben je, hè?
2: Oh, hou op, schij uit. Dat is echt niet normaal.
0: Nee, ja.
3: Kan
0: ja,
3: dat goed, zo midden in de zomer? Heb je een pollenallergie?
2: Nee, helemaal niet. Wij hebben hier in Rotterdam hebben wij die Zuiderparkdagen gehad. Daar heb ik gestaan met een kraampje 2 dagen lang. Maar ja. Het weer is natuurlijk niet echt denderend geweest. Dus jij is dat de hele dag buiten.
0: Ja.
2: Ja, en nou was ik gewoon de sjaak, dus nou ben ik ziek.
0: Nou, we gaan proberen jouw beroep te raden, Carola. Eén vraag is al aan je gesteld. Wat voor kleding je draagt tijdens je werk? Nou, dat is dan de ene keer een spijkerbroek, zei je. De andere keer een werkbroek. T-shirt is verplicht en je draagt veiligheidsschoenen.
2: Klopt.
3: Nou, dan gaan we door met vraag 2, Carola. Wat heb jij nou vaak in je handen tijdens je werk?
2: Een pen.
0: Een pen?
3: Een pen?
2: Ja, een pen.
0: Oké.
3: Zeg, ze lacht.
0: Ja. Carola, werk jij elke dag op dezelfde plek? Of ga je een beetje, nou ja, het land door, wou ik zeggen. Dat is misschien een beetje overdreven.
2: Nee, ik werk wel gewoon op één plek.
0: Eén plek, oké. Okay.
3: Kan je zeggen dat je met je handen werkt?
2: Ja. Ja, ik werk met mijn handen.
3: Ja.
0: Je draagt veiligheidsschoenen, ja. Welke. Met welk materiaal werk je?
2: Oeh, dat is heel verschillend. De ene keer heb ik. Boutjes, boetjes. Dan heb ik weer leidingen in mijn handen. Wat hebben we nog meer?
0: Boutjes, boertjes, leiding. Ik vind het al heel wat.
3: Ja.
2: Beurschuim heb ik wel in mijn handen.
0: Oh ja.
2: Wat hebben we nog meer? Ladders, stijgers, schagen. Gereedschap. Heel veel gereedschap heb ik in mijn handen.
3: Ga lekker door, hoor.
0: Ja, ga door.
2: Ja.
0: Nee, het is goed, Carola. Dit was al een heel uitgebreid antwoord. We hebben nog 2 vragen.
3: Nou. Al die materialen, boutjes, moertjes, leidingen, peurschuim, ladders, stijgers, schagen, gereedschap. Wat maak je daarmee?
2: Ik niks.
0: Nee, precies. Werk jij in een winkel, Carola?
2: Ja.
0: Het kwam er wat twijfelachtig uit, die laatste.
3: Ja, omdat het zou zo'n groothandel.
0: Ja, goed. Ja. Groothandelwinkel. Ja. Oh ja. Nou, zijn we toch een hoop wijzer geworden.

0: Smith en Bridge to Your Heart. De beroepentest. Kwart voor zeven is het. Wij spelen de beroepentest met Carola. Ze is 55 jaar. Komt uit het mooie Rotterdam. En we zijn aan de hand van zeven vragen behoorlijk wat wijzer geworden over het werk wat ze doet. Ze draagt bijvoorbeeld een spijkerbroek of een werkbroek, een t-shirt en veiligheidsschoenen. Op een werkdag gebruikt ze heel vaak een pen. En ze werkt ook iedere dag op dezelfde plek. Nou, ze heeft heel veel in haar handen. Bijvoorbeeld boutjes, moertjes, leidingen, peurschuim, ladders, stijgers, schagen, gereedschap, van alles wat. En met die materialen maakt ze zelf niks. Daar doet ze niks mee. En toen vroegen we, werk je in een winkel? Toen moest ze er even over nadenken, zei ze uiteindelijk ja.
1: Ja, dat komt, nou ja, goed, dat wijst allemaal een beetje dezelfde kant op. Maar goed, geef het beestje maar een naam. Jorin denkt dat het onderhoudsteam van IKEA is. Assemblage, medewerker, service medewerker bij de Hornbach. Gewerkt bij de Gamma, zegt Sam gewoon recht toe, recht aan. Ik denk dat ze bij een warmteservice werkt. Orderpicker met betrekking tot bouwmaterialen, zegt André. En Jan zegt, ze werkt in een bouwmarkt.
0: Ja. Ja, kijk, ik denk inderdaad ook dat het een soort groothandel is, omdat ze zo lang na moest denken over die vraag, werk je in een winkel? Ik zou zeggen, orderpicker in een gereedschapswinkel.
1: Nou, dan ga ik daar helemaal in mee.
0: Gereedschappenwinkel. Vind je dat, is dat wat?
1: Ja hoor.
0: Oké. Okay. Carola. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nu begin ik in één keer te twijfelen over het woord orderpicker. Of moeten we gewoon medewerker zeggen?
1: Ik zou medewerker zeggen.
0: Ja. Ja. Oké, okay, Carola, ben jij medewerker van een gereedschappenwinkel?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Of, en was orderpicker ook goed geweest?
2: Ja, enigszins wel, ja. Want wij doen ook wel de orderspieren. Wij krijgen ook click and collect binnen. Okay. En die moeten wij dan ook gaan pakken. Dus dat klopt ook wel. Dus ja.
0: En welke winkel is het, Carola?
2: De Toolstation.
1: De Toolstation.
0: Nou, de lekker. Toolstation. Nou, daar hebben we het er goed van afgebracht, Carola. Ik denk dat je vandaag niet gaat werken, of wel?
2: Nee, sowieso nee. Ik heb toen geen muziek gebeld. Want ik voel me echt zo'n beroerd in de hond. Maar goed.
1: Daar merk je niks van.
2: Nee, hè? Nee.
0: Ik zou zeggen, lekker weer onder de wolk, Carola. En een veel beterschap, hè. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Doei, doei.
2: Doei, doei.
0: Straks de drie noten hier. Bob Marley en de Wailers.

0: dat is een voorzichtig vooruitblikken qua weerbericht. Dan gaan die zomerse dagen er echt wel aankomen.
1: Ja, die komen vanaf woensdag, toch?
0: Ja, gaat niet lang meer duren. Een paar dagen nog. Straks het nieuws van 7 uur. Mart Grol.
2: Met veel voetbal. Goedemorgen. Bondscoach Koeman vond de eerste wedstrijd van Oranje op het WK een topwedstrijd. Maar hoe ziet aanvoerder Van Dijk dat?
0: Ja. Hoor je zo meteen over een paar minuten. Wat je straks ook hoort is deze grote hit waar ik nu één nootje van heb. Maar welke hit is dit?
1: Ja, dat is I'm Still Standing.
0: Ja hoor. Elton John komt eraan.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Oh,
14: wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
17: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
18: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
22: Hebbes.
21: Kijk op ben.nl.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is Jumbo. En de ochtendshow voor de maandag. En het nieuws van 7, Mart Grol.
3: Goedemorgen. De kop is eraf. Voor Oranje op het WK voetbal 2-2 werd het tegen de eerste tegenstander dit toernooi, Japan. Vlak voor tijd maakten de Japanners gelijk. Bondscoach Koeman was tevreden. Aanvoerder Van Dijk vond het lastiger, zei hij tegen de NOS.
4: Het was een hele moeilijke wedstrijd, omdat je tegen een heel stug Japan speelt die het heel compact houdt, heel gedisciplineerd speelt. Het is nu wel zuur omdat je het zo laat nog tegenkrijgt.
2: In dezelfde pool heeft Zweden Tunesië ingemaakt met 5-1... en Oranje speelt zaterdag tegen Zweden. Dan lijkt vrede tussen Iran en Amerika steeds dichterbij te komen, zegt bemiddelaar Pakistan. Details zijn er nog niet, maar er zouden in ieder geval ook weer schepen moeten gaan varen door de geblokkeerde zeestraat van Hormuz. Vrijdag is de planning dat er in Zwitserland handtekeningen worden gezet onder de afspraken die uiteindelijk voor een vredesdeal op de lange termijn moeten gaan zorgen. Een drukke, stille tocht in het Zeeuwse Aksel. Duizenden mensen liepen gisteravond mee. Drie kinderen en de directrice van een basisschool in het dorp kwamen vorige week om het leven toen ze op de fiets werden aangereden door een auto. Ook dit kind was bij de stille tocht, hoort de NOS.
5: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. Voor mij is het belangrijk vooral zodat ik kan zien dat er liefde wordt getoond en zo. En dat ik dat ook doe voor die kinderen en voor de directrice.
2: Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog steeds niet duidelijk. De bestuurder van de auto zit nog vast. En president Trump heeft zijn 80ste verjaardag gevierd. Dat was geen klein partijtje. In de achtertuin van het Witte Huis vond een kooigevecht plaats. Ook worden er motorstunts gedaan en vliegen er straaljagers over. En er is ook nog een vuurwerkshow. Het weer van Weerplaza. Vanochtend grijs, lokaal een spat regen. Vanmiddag veel zon en tot 21 graden.
3: Dankjewel, Mart. Dan de verkeerssituatie. Er zijn 9 vertragingen op de weg. Op de A15 Gorkum richting Ridderkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer verder. Je bent daar 10 minuutjes langer onderweg.
6: Dit WK voetbal kleurt Joe Oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
3: Sander, goedemorgen.
7: Een hele goede morgen.
3: Ja, een beetje kleine oogjes hier natuurlijk. En straks blikken wij nog even terug.

0: Show met Koen en Sander. De Koen en Sander Show.
1: I'm still standing. Goedemorgen, maandagochtend 15 juni. The day after. De wedstrijd.
2: Ja, the day after. Ja, wij zijn natuurlijk allemaal een beetje nog zo tussen hoop en vrees in. Natuurlijk, een kort nachtje hebben we ook gehad. Want het laatste fluisterjaar was na 12. En ja, toch een beetje onrustig ook gaan slapen daardoor.
1: Ja, hè?
2: Ja, en dat heb ik zo met het WK. Want ik heb wel het idee, als ik in bed lig, dat er van alles gebeurt. Een beetje FOMO heb ik dan ook.
1: Ja, en dan nu doel je dan op die wedstrijd die vannacht nog werd gespeeld. Twee anderen natuurlijk uit onze pool. Tunesië en Zweden.
2: Ja, nou, gisteren om 6 uur begon Duitsland. Dat was echt een vroegertje voor daar. Dan volgens mij was het 6 uur 's ochtends in Amerika.
1: Ja, nou,
2: gevoelsmatig.
1: Bij wijze van.
2: Ja, bij wijze van.
1: Ja, ja, ja. Ja, god, ja, god, wat is het gevoel na afloop? Ja, toch een beetje jammer natuurlijk. Al moet ik zeggen, laten we er even iets positiefs uithalen. Die Somerville, is toch hartstikke leuk om die te zien voetballen natuurlijk. Die scoorde gewoon even zijn eerste doelpunt voor Dallas elftal.
3: Probeert die Somerville te bereiken, dat lukt ook. Somerville in 16 meter, die Somerville met links in de goal!
1: Hoppa!
3: Dat is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Somerville. En de voorsprong weer hersteld. En hij rent naar de bank. En wie omhelst hij daar?

0: Helaas werd het weer bijna in de laatste minuut toch weer 2-2.
1: Vanaf de rechterkant, die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben. Weer een corner, nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker.
2: Ja, die commentator zegt toch ook... Ja, die corner is helemaal niks opgeleverd. Want ja, die Japanners die hebben de lengte niet. En dan gaat de notabene, een kopbal gaat er nog in.
0: Uit een corner, het zijn geen lange mensen. En toch kop, ja, dan gaat er toch van alles... Of nou, van alles, dan gaat er toch het een en ander fout bij Nederland. Dat is zonde, want je kan je hier juist tegen wapenen, denk ik dan.
2: Hoe ben jij deze ochtend wakker geworden? Heb je überhaupt de wedstrijd gekeken? Of niet? Kan natuurlijk ook. Je mag het ons even laten weten in de app van Joe. Sander, jij toch een beetje feest gevierd als het gaat om sport, denk ik, afgelopen weekend. Want jouw New York... Nou ja, jouw New York niks, maar...
0: Mijn NBA.
2: Jouw NBA.
0: Het mooie is, in Amerika is natuurlijk het WK begonnen. Een van de drie gastlanden. Maar daar heeft niemand het over het voetbal. Daar waren alle ogen, zeker dit weekend, gericht op de NBA. De basketbalcompetitie. En voor het eerst in 53 jaar... En het is natuurlijk een stad die tot de verbeelding spreekt. New York, met de New York Knicks. Die pakte het kampioenschap.
2: Ja.
0: Ja, en dat was wel heel bijzonder. Want ze hebben echt 53 jaar lang behoorlijk slecht gebasketbald.
2: Nou.
0: En in één keer viel alles goed. En gingen ze echt als een speer.
3: It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended. Go ahead and cry. After 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
0: Ja. En natuurlijk wonen heel veel sterren in New York. En heel veel sterren die hebben iets met New York. Dus het komt veel eerder bij je. Kijk, Kim Kardashian gaat liever naar New York dan dat ze naar Oklahoma City Thunder gaat natuurlijk.
2: Ja.
0: Dus die vorig jaar kampioen werd. Dus ja, het spreekt enorm tot de verbeelding. En dat is ook wel leuk voor de New York Knicks.
2: Ja, maar ik zag ook wel, geloof ik, een heleboel successupporters. Want dan denk ik, zie ik Taylor Swift daar op de tribune.
0: Ja.
2: Nou, die heb ik in de afgelopen 53 jaar nog nooit gezien, hoor.
0: Donald Trump ook.
2: Ja. Oké, okay, Sander.
0: Ja.
2: Ja, je mag weer aan de bak zometeen, want tijdens dit WK ben jij onze Inspector Gadget.
0: Ja.
2: Jij test gadgets, de allerhande oranje artikelen die overal te krijgen zijn. Afgelopen donderdag heb jij jouw nummer 1 ontvangen.
0: Ja, ik vind het leuk. Ja, nee, ik denk dat dit over Bas en Aden heen gaat.
2: Nee!
0: Ja!
2: Dit echt?
0: Ja!
2: Dit is groot nieuws.
0: Ja, maar dit brengt mensen samen, toch?
2: De WK's plank wordt jouw nieuwe nummer 1. Ja, ik zag hem even niet aankomen.
0: Nee.
2: Maar de WK's plank die wij hier weggeven bij Joe... want aanstaande vrijdag hebben we weer een oranje dag... staat op dit moment op nummer 1.
0: Ja, maar ik mag hopen dat ik vandaag een nieuwe gadget mag testen.
2: Hij krijgt over enkele minuten een nieuwe gadget. Want ik denk dat het misschien wel eens een potentiële nummer 1 zou kunnen gaan worden. Speelt hij de WK-kaasplank weg of niet? Hoor je zo meteen.

0: onze Inspector Gadget.
1: Ja, dat ben ik.
0: Ja, het is toch wel lekker, want je hoeft maar een pak appelsap te kopen. En je krijgt daar, of je koopt daar, want soms kost het nog geld ook, een oranje gadget bij. Er zijn echt tientallen, het is ongelofelijk. En jij geeft dat overzicht in moeilijke oranje tijden. Dus jij test al die gadgets. Ja. En ik heb er weer eentje voor je. Kijk eens.
1: Kom maar door.
0: In een grote doos, alsjeblieft. Je kunt hem om je nek slaan.
1: Ja.
0: Je kunt hem ook boven je hoofd houden. En als het even moet, kun je jezelf er zelfs mee afdrogen. Sander, ik heb voor jou de Schreeuw van de Leeuw handdoek van Prijsvrij.
1: We gaan wel door de ondergrens, hè? Jezus, dat is met John de Wolf, denk ik, hè? Die reclame.
0: Jazeker, ja. Ja.
1: Zo, hier heb ik zo geen zin in. Niet.
0: Die moet even een zakcentje bijverdienen, denk ik, hè? Nou, je zet...
1: Wat moet ik hier nou mee?
0: Nou, daar kun je jezelf mee afdrogen. Je kan hem boven je hoofd houden. Nou, ik
1: doe hem even op.
0: Je doet het op je hoofd.
1: Eigenlijk? Kijk, ja, zo. Het is een oranje handdoek. Badlaken. Met een soort van kap. Waar zeg maar de monnikskap. Maar dan in de vorm van een leeuw. Nou ja, nu heb ik hem zo gewoon om. Ja, jongens, ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Wat is uw oordeel?
1: Ja, wat moet ik... Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen...
0: Oh, er komt iets positiefs.
1: Nou ja, kijk, het is wel handig. Laat ik het zo zeggen, het is geen shirt. Het is gewoon een handdoek met een stukje leeuw erop. Maar wat doe je er nou mee? Je gaat er niet mee in de kroeg staan, lekker juichen.
0: Nee.
1: Nee, dat Koen staat 2-1, pak even je oranje leeuwenhanddoek erbij. Nee, dat gaat niet over de WK-splank heen.
0: Nee, de WK-splank staat op 1.
1: Maar ik vind de beweegdvertuis wel geinig. Ja, ja. Leuk.
0: Ja. Nou, sorry, je begint hem helemaal af te kraken en nu zeg je eindigt, want hij is wel geinig.
1: Ik snap de gedachte erachter en ik vind de uitvoering gewoon rete slecht.
0: maar als je dit nou mee naar huis neemt, je hebt 4 kinderen.
1: Ja.
0: Worden je kinderen daar blij van?
1: Nee. Nee, die denken, wat een stomme handdoek. En ja, die denken dat het een pleetje voor op de bank is.
0: Ja. Dus papa wordt niet blij, mama wordt niet blij.
1: Weet je wat ik doe?
0: Nou?
1: Doe hem gewoon terug in de doos.

0: Tropicana en straks hier bij Joe. Het nieuws van 7:30. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Reacties zo op het gelijkspel van Oranje tijdens de eerste wedstrijd op het WK. En hoe lang nog met een vette hap de trein in?
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl. Ja!
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
8: ANWB en gaan.
9: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis. Ook tijdens het WK.
7: Kippie. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
18: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Dit WK voetbal. Kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster. Let's
4: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn.

0: deze ochtend.
1: Ja, ja, ja. En het kan ook dus klaar blijven allemaal.
0: Nou ja, dat verbaast mij wel een beetje.
1: Ja.
0: Dat, ik denk, ja jongens, de economie moet toch ook gewoon door. Het is nou ook weer geen nachtwedstrijd. Ik vrees voor de derde wedstrijd in de pool. Want dan moet het Nederlands elftal echt midden in de nacht spelen.
1: 1 uur 's nachts.
0: Ik weet niet wat er dan de volgende ochtend
1: is. Ja, maar dat is de nacht van donderdag op vrijdag. En op vrijdag is toch al 80% van het land vrij.
0: Ja, ik denk dat vrijdag...
1: Dat wordt die 100%. Ja.
0: Goed, 19 vertragingen. 2 daarvan zijn ietsjes langer, maar het stelt echt weinig voor, hoor. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken 10 minuten. En de A32 in het noorden Heerenveen Meppel bij Steenwijk Noord. Ook daar 10 minuten. En dan gaan we snel door naar de man die altijd werkt, hè. Mart Grol, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, ja. Voetbal of geen voetbal, maar we beginnen wel met voetbal. Gelijkspel van Oranje op het WK, daar wordt er vanmorgen natuurlijk over nagepraat. 2-2 werd het tegen Japan, last minute scoorden de Japanners. Bondscoach Koeman is tevreden, Oranje-fans bij NH reageren gemixt.
3: Ze moeten heel even vertrouwen hebben en even tik, tik, tik.
4: Ik denk dat het nog wel goed komt.
5: Nou, wel dat we de poolfase doorkomen, maar daarna moeten we maar even kijken.
6: Dus volgende week zaterdag gaan we weer en dan moeten ze winnen.
0: Ja, dit zijn wel de voetbalkenners, hoor.
1: Ja,
2: zeker.
0: Ze moeten gewoon een beetje tik, tik, tik.
1: Iets meer vertrouwen krijgen dan tik, tik, tik. Ja.
2: En een klein slokje op, zo te horen ook wel aan het begin. Maar goed, in ieder geval zaterdag spelen we weer tegen Zweden. Die ploeg heeft inmiddels gestund tegen Tunesië door met 5-1 te winnen. Na maanden onderhandelen lijkt er vrede te komen in het Midden-Oosten. Volgens bemiddelaar Pakistan hebben Amerika en Iran afgesproken om te stoppen met vechten. Ook in Libanon, details moeten nog verder naar buiten komen. Maar komende vrijdag moet er worden getekend, is het idee. Dan zouden er ook weer schepen moeten gaan varen door de zeestraat van Hormuz die nu geblokkeerd is. Dan nieuws over de drugscrimineel Bolle Jos, de bijnaam van de voortvluchtige Jos Leidekkers. De druk wordt opgevoerd om hem op te pakken. Brussel wil actief meedoen met de jachten op hem, staat vanmorgen in de Telegraaf. De EU zou de geldkraan naar Sierra Leone kunnen dichtdraaien, zolang Bolle Jos zich daar verschanst in kringen van de president. En later deze week gaat het daarover op een EU-top gaan ze het daarover hebben. En als je met de trein gaat, dan is het natuurlijk verleidelijk, hè? Eventjes wat te snacken halen voor onderweg. Haarlem heeft straks het eerste station zonder vette hap. In een nieuw te bouwen woonwijk is straks geen plek voor fastfood, dus ook niet op het station wat daar ligt. Volgens het AD wil de gemeenteraad ervoor zorgen dat mensen niet te dik worden, want een sausijzenbroodje of een frietje is natuurlijk zo gehaald.
0: Ja.
1: Mogen die mensen dat misschien zelf even?
0: Nou, dat denk ik dan ook, ja.
1: Ja.
2: Ja, of je haalt het een wijk verderop. Maar in ieder geval, bij deze wijk is dat het plan om die mensen een beetje gezond te laten wonen.
0: Dat is in Haarlem?
2: In Haarlem, in een nieuw te bouwen wijk, ja.
0: In die hele wijk is dan ook geen snackbar te vinden, bijvoorbeeld?
2: Dat is het idee, om dat helemaal een beetje...
0: Helemaal
2: een beetje
0: vetvrij.
2: Vrij te halen.
1: Ja, ja. God, jongens, hé. Ja.
0: Jij zegt tuttelend. Ja.
1: Nou, ik zeg dan wel een stapje verder. Dat is toch, ja, ik snap dat je meedenkt, hoor. Maar om nou te gaan bepalen voor mensen... Ja... En toch, in alle eerlijkheid, dikke mensen, corpulente mensen... als ze vet willen, krijgen ze vet.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is altijd wat te halen. Dus denken ze gewoon een gevulde koek in een achterzak.
0: Ja, ja, zo is het ook weer. Maarten, dankjewel voor het belangrijkste nieuws. Yes, straks meer nieuws. Straks natuurlijk ook onze favoriete voetbalanalist Casey Kwakman. Hij heeft gisteren ook naar de wedstrijd gekeken. En gaat er straks zijn analyse op loslaten.
3: Ze moeten heel even vertrouwen hebben. En even tik, tik, tik.
0: Ja. Ik hoop dat hij wat verder komt dan dit. Kees Kwakman, hoor je zo meteen hier in de ochtendshow. Een hele goede morgen.

0: Springsteen.
1: Hey, baby.
0: Hey, baby. Dancing in the Dark. Goedemorgen. Het kan maar zo zijn dat je net bent wakker geworden. Ik denk dat een hoop mensen misschien nogal eventjes een beetje aan het uitslapen zijn deze maandagochtend.
2: Ja, die hebben zich misschien een beetje ziek gemeld. Of, tussen de aanhalingstekens, verslapen.
0: Ja, ik ben iets later vandaag.
2: Ja, de hond die zat vast tussen de deur.
0: Ja. Ja, het is de day after natuurlijk. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK voetbal in Amerika, Mexico. En Canada natuurlijk ook. Wij speelden natuurlijk in Amerika gisteren. Eens even kijken of hij wakker is. Natuurlijk, onze voetballist mag niet ontbreken deze ochtend. Hallo Kees.
3: Goedemorgen.
0: Ah, hij is er. Oh, gelukkig. Onze favoriete voetballist van de ESPN natuurlijk. Daar is hij. Kees

0: Zo, Kees.
1: Yes. Ja.
0: Ja.
2: Oh jee.
1: Moeten we hier nou, van zeggen?
2: Nou, ja, wat, nou, zeg maar wat je, erover wil zeggen, Kees.
1: Nou ja, ik heb er toch niet helemaal een lekker gevoel bij.
0: Nee.
1: Ik was het wel eens met de spelers en de trainers hoor, en met Koeman hoor, dat het echt een hele moeilijke wedstrijd was. Omdat die Japanners, ik vond ze heel verdedigend spelen. Die Japanners, die hadden echt wel ontzag voor Nederlands elftal, dat zag je. En dan dacht ik op een gegeven moment, ja jongens, als je dan gewoon 2-1 wint, dan is dat gewoon prima. Ja. Want dat is gewoon, en het was allemaal niet zo sprankelend, dat willen we natuurlijk allemaal. Maar ja, dan win je gewoon en je hebt niet veel kansen weggegeven, prima. Dus ik zat er eigenlijk wel lekker in. Ja, en dan valt die onnodige tegengoal in de laatste minuut. En dan heb je toch, ja, dan heb je een kater en dan is er slecht gewisseld. Hè, dan is dat natuurlijk meteen weer het geval.
0: Nou, Kees, maar even daarover. Ja. Want deze ochtend in de app van Joe, we krijgen natuurlijk veel luisteraars die ook meningen geven over de wedstrijd. Bijvoorbeeld hier Walter.
3: Ja. Gisteren lekker op het bankje naar de wedstrijd zitten kijken. En mijn bak viel open van verbazing over het wisselbeleid van Koeman. Je weet dat als je met 2-1 voor staat, je ruimte gaat krijgen. En wat doen we? We halen onze snelle spelers eruit. En we zetten een Homspieren, Probi en Depay in de spits. Koek, koek.
0: Ja.
1: Ik kan hem niet bellen, of?
0: Hey, maar er zit wel wat in, toch? Of niet? Wat
1: hij heeft helemaal gelijk. Ja. En kijk, het is natuurlijk wel vaak, als het 2-1 blijft, dan hoor je hier natuurlijk bijna niemand over. Maar het blijft natuurlijk wel apart dat op het moment dat je dan voor staat en je weet dat die Japanners gaan komen, want dat deden ze toen ze 1-0 achter stonden, deden ze dat ook. Ja. Toen ze 1-1 maakten. Daarna gingen ze weer terug. Nou, dan weet je dat ze komen. Ja, en dan blijft het apart. En dan zie ik Memphis Koopmeiners Timber klaarstaan langs de zijlijn. Ja. Ja, ik word daar dan niet vrolijk van, als ik heel eerlijk ben.
0: Kees, je zit daar met een blikje bier op de bank. Wat roep jij dan zo naar die televisie?
1: Nou, dan zeg ik eigenlijk, ik was met de buurman aan het kijken. En dan zeggen we wel gelijk van, jeetje, wat zijn dit nou voor wissels? En waarom nou Malen eruit, hè? Die weliswaar de tweede helft niet zoveel speelde. In de groepschats gaat dat ook wel een beetje rond. Dus ja, van tevoren zagen de meeste mensen dit wel een beetje aankomen. En helaas werd het waar. En dan denk ik ook wel een beetje terug aan zo'n Frimpel, hè?
2: Ja.
1: Toch wel lekker geweest als je die nu had kunnen inbrengen met zijn snelheid. Ja.
2: Ja, nee,
1: maar weg was mee. Rechts buiten. Jongens, ja.
2: Ja, maar even Kees, wat in alle eerlijkheid, het deed mij een beetje denken aan Dik Advocaat, de wissel met Robben, weet je wel. Het ging best goed, je staat 2-1 voor. Kijk naar Amerika, kijk naar Duitsland, kijk naar Zweden vandaag, die staan ook 2-1 voor en die drukken door. Wij gaan meteen, op het moment dat je voor staat, ga je verdedigend wisselen.
1: Ja, alleen vond ik nou ook niet wat ik net al zei. Was nou niet dat Malen, hè, dat die nou net als Robert toe zo geweldig speelde.
2: Nee, oké, ja.
1: Maar ik denk, ja, weet je hebt toch weer die Memphis. Daar is hij natuurlijk helemaal hoog op de botel van. En dan denkt hij toch, ja, die moet ik een half uur laten spelen. Want hij moet wedstrijdritme opdoen. Maar volgens mij zei Wim Kiefters ook na afloop. Dan laat hij hem maar even een oefenwedstrijdje spelen vandaag. Als hij een minuut wil maken.
2: Ja.
1: Het gaat om de knikkers op het WK.
2: Nou ja, en wat ik nu misschien nog het meest gevaarlijke vind, Kees, is dat Koeman in een interview zei dat hij een topwedstrijd heeft gezien.
1: Ja, hij vond het een topduel. Dus ik denk dat hij daar vooral ook mee bedoelde dat die Japan gewoon een hele goede ploeg vinden. Dat heb ik gisteren ook wel iets te vaak gehoord.
0: Ja.
1: Dat Japan ook wel heel goed is.
0: Ja.
1: Want ik vond ze eigenlijk helemaal niet zo goed.
0: Nee, ik ook niet. Blij dat je het zegt.
1: Ja, dus we hadden gewoon, nu ik er zo met jullie zo over praat, dat is een soort therapie ook voor mij, hè?
2: Ja.
1: Dan word ik er wel een beetje. Ja,
0: maar Kees, je wilt toch van de bondscoach horen. Wij zijn toch op elke positie zijn wij beter dan de Japanners. Nou, dan moet je toch gewoon zeggen, wij moeten winnen van Japan, punt. En als dat dan niet lukt, er is niks verloren, we hebben gelijk gespeeld.
2: En dan heb je een kutwedstrijd gezien als 2-2 wordt.
0: Nou ja.
2: Ja, dat mag je best zeggen als coach.
0: Ja.
1: Nou, je moet natuurlijk ook wel eventjes de jongens aan boord houden, hè, want we hebben nog een tijdje te gaan als het goed is.
2: Ja,
1: nou, het was allemaal niet zo slecht.
0: Nee,
1: want waar ik al mee begon, het had echt wel een prima overwinning geweest. En het was gewoon, en ook de keeper helft ook niet mee, die tweede goal. Ook een beetje half-half. We zijn van start, maar we zijn nog niet
0: van. De Japanners zijn allemaal 1,20 meter en toch een kopbal tegenkrijgen. Het is toch een beetje lullig natuurlijk, maar goed. Zaterdag, Kees, dan wacht Zweden. En van Zweden werd natuurlijk altijd gezegd, zakkenbroeder, weet je wel. Stelt niet zoveel voor. En die winnen dan gewoon met 5-1 afgelopen nacht van Tunesië.
1: Ja, het is ongelooflijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik die even heb overgeslagen. Ja. Maar ik zag dat net.
0: Ja.
1: Daar schrok ik me helemaal een hoedje van. Dus.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja. Dan denk je van de pool is niet zo moeilijk. Maar opeens is die wedstrijd zaterdag toch wel heel belangrijk om gewoon bij de eerste twee te eindigen. Dus, maar misschien ook wel goed, hè? Dat we wel even weten dat de Nederlanders, die worden ook wakker nu en die denken. Ah, Zweden. Ja. We moeten toch wel gewoon even aan de bak zaterdag. En niet te makkelijk erover denken.
2: Nou, we moeten gewoon bij de 8 beste nummer 3 horen, dan komt het helemaal goed.
1: Ja, jongens, als dat niet lukt hoor, dan. Ja. Echt, daar komen ze het lang niet in.
0: Heb je nog een voorkeur, Kees? Eerste worden in de pool of tweede worden in de pool?
1: Ja, ik denk dat je dan beter maar Brazilië kan hebben dan Marokko. Dat klinkt misschien gek, maar ik vond Marokko echt wel leuk spelen.
2: Zo, die waren goed, ja.
1: Ja, en die zijn fysiek ook goed. En daar zit dan ook een beetje in iets. Ja, natuurlijk Nederland-Marokko, er zit iets. Doe maar Brazilië. Ja. Beter.
0: Goh. Had je toch een paar jaar geleden ook niet gedacht dat je dat zou zeggen?
1: Nee, ongelooflijk.
2: Nee, maar goed, als je derde wordt, bestaat de kans dat je tegen Qatar moet. Nou ja.
1: Nou. Ja, dat kan. Dat kan inderdaad dat je tegen Amerika of zo moet. Maar kan ook dat je tegen Frankrijk moet.
0: Ja.
1: Dan ben je meteen. Dan kun je de tickets bestellen.
0: Kortom, we moeten gewoon winnen zaterdag.
2: Nee, gaan we de paai natuurlijk.
0: Hey, niet cynisch worden, jongens. Nou, kom op.
1: Nee, kom op. We zijn helemaal onderkomen. We worden wereldkampioen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Tuurlijk.
2: Hoe is het met de klaagmuur?
1: Ja, die hangt nog. Nee, het was een klein geintje. Ik kreeg wel veel reacties. Trouwens, mensen dachten het echt dat hij stuk was.
0: Ja, je was jarig vorige week. We hebben een stukje gehad. Kees, je houdt natuurlijk van een klagerijtje links en rechts. Een stukje klaagmuur gegeven. En toen heb jij een heel mooie AI-afbeelding gemaakt. Waar we toch even 25 seconden van dachten dat het echt was.
2: Ja.
0: Alsof die uit elkaar was gespat op de grond. Maar hij hangt gewoon bij jou. Hartstikke mooi.
1: Zeker, hij staat zelfs in de huiskamer. Kijk, zeker, jongens.
0: Kijk. Ja. Kees, het was ons weer een waar genoeg. Wij houden contact natuurlijk ook richting zaterdag.
1: Uiteraard,
0: weer.
1: Is goed.
0: Kees, fijne dag, hè.
1: Fijne mazzel.
0: Met Koen en Sander.

0: tijd voor mijn lieve dochter Cato. En ze heeft ook vandaag weer een mopje voor ons in petto.
1: Bram en Jantje zitten naast elkaar te vissen. Na een tijdje zegt Bram tegen Jantje: mag ik jouw dobber lenen? Die van mij is stuk, want hij gaat steeds onder water.

0: lang geleden is dat Herman meedeed aan Idols?
1: Nou, was seizoen 1 was dat, dus dat is 26 jaar geleden. Of 25 jaar geleden, ja.
0: Dat kent iedereen. Ken jij dat nog, Mark?
2: Zeker.
0: Ja, toch?
2: Ja, ja, dan ging hij zo'n pirouette draaien, toch?
0: Ja, ja. Geweldig.
1: Had hij maar daarbij gelaten.
0: Ja. Madonna Into the Groove en zometeen het nieuws van 8 uur, Mart Gol.
2: Goedemorgen met reacties zo op het gelijkspel van Oranje tegen Japan op het WK voetbal. En je hoort ook waarom de Japanse fans niet meteen het stadion verlieten.
0: Ik laat een snippet, een heel kort stukje horen van een liedje. Snippet, komt-ie. Nou, dan moet je weten welk liedje dit is.
1: Dat is Fleetwood Mac, Everywhere.
0: Helemaal goed. Ja hoor. En Everywhere, hoor je zo.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Odido. Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
15: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
16: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
15: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie, olifant!
21: Hey, Remon!
22: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
23: Hey,
22: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: 10:15 in de Koen en Sander Show bij Joe.
1: Auto-inbraak en ruitschade? Wij regelen het met je verzekering.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu.

0: dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Maandagochtend, de ochtendshow, en hier is het nieuws van de 8 uur. Krijg je van Mart Grol?
11: Goedemorgen. Zometeen oranje op het WK. Eerst vrede lijkt dichtbij. Want er lijkt een einde te komen aan de oorlog tussen Amerika en Iran. De twee landen zouden volgens bemiddelaar Pakistan gaan stoppen met vechten. Ook zou de geblokkeerde zeestraat van Hormuz weer open moeten gaan. Vrijdag dan moeten in Zwitserland de handtekeningen worden gezet. Duizenden mensen in het wit gekleed hebben in Axel in Zeeuws-Vlaanderen meegelopen met een stille tocht. 3 kinderen en de directrice van een school in het dorp kwamen vorige week om toen een auto inreed op fietsers van een schoolkamp. De NOS sprak deelnemers aan die stille tocht.
12: Wacht. Komen omdat het belangrijk is om bij elkaar te komen en in situaties waarin het nodig is.
13: Dochtertje van een collega is overleden in dit ongeluk. Het is heel belangrijk om bij te zijn, ja.
11: Veel emoties daar bij die stille tocht. 3 gewonde kinderen liggen nog in het ziekenhuis en de bestuurder van de auto zit nog vast. Dan dat WK-voetbal. Oranje-fans die worden wakker met kleine oogjes na de late eerste WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Het werd 2-2, gelijkspel dus. Bondscoach Koeman is bij de NOS toch tevreden.
14: Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb een elftal gezien wat alles heeft gegeven en bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. We denken vaak dat wij Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal.
11: Door het hele land keken fans, zoals in een kroeg in Groningen, hoorde RTV Noord.
15: Het ging prima, maar volgende keer moet het eten.
16: Niet best. Enorm bittere pil.
17: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
18: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens.
11: Ja, de moed zit er nog in daar. Zweden is zaterdag de volgende tegenstander. Ze hebben inmiddels Tunesië trouwens verslagen met 5-1. En de voetbalfans van Japan gingen trouwens niet meteen het stadion in Amerika uit na die wedstrijd tegen Oranje. Ze begonnen met opruimen. Binnen de Japanse cultuur is netheid heel belangrijk. Ze hadden dus vuilniszakken bij zich en stopten daar alle troep in.
10: Nou ja.
11: Ook tijdens het vorige WK lieten Japanners de boel netjes achter. Zo verzamelden spelers in de kleedkamer toen alvast alle was netjes.
10: Ik ben nog nooit in Japan geweest, maar alleen al om deze reden zou ik daar heel graag een keer
11: naartoe. Ja. Geweldig.
19: Ja, ja, dat is echt discipline, dat is het daar.
10: Orde en netheid.
19: Ja, keurig, heerlijk.
10: Geweldig.
11: Weer van de Weerplaza naar Grijze Stad start vanmiddag meer zon. 16 tot 21 graden.
10: Ja, en dan heb jij het over de kleine oogjes, Mart, deze ochtend.
11: Ja, bij ons allemaal.
10: Bij ons in ieder geval, ja, sowieso. Dat was een heel kort nachtje inderdaad. Maar kijk ik even naar de weg, dan zie ik toch dat een hoop mensen aan het uitslapen zijn. Want er zijn echt maar 23 vertragingen. Dat is echt heel weinig. Het stelt echt weinig voor. Het positieve is lekker doorrijden op heel veel plekken. Niet op de A2 Utrecht Den Bosch, want tussen Geldermalsen en Kerkdriel daar 35 minuten vertraging. Dat is meteen ook langste vertraging op dit moment. En de A32 Heerenveen Meppel voor Steenwijk Noord. 20 minuten extra.
20: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
10: En dan zijn we de ochtendshow elke ochtend tussen 6 en 10. Sander, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
10: Ja. Goedemorgen.
19: Ja, vorige week, Koen, heb ik jou natuurlijk een beetje, nou ja, lekker gemaakt met dat het feit dat ik een verrassing heb.
10: Ja.
19: Een verrassing der verrassingen. En ja, het is een puzzel die wordt gelegd. Maar ik kan je vandaag een heel groot, concreet stukje erbij doen.
10: Oh.
19: Misschien kom je dan een beetje dichter bij het oordeel.
10: Ja, je hebt me wat hints gegeven vorige week. Ik heb er van het weekend over nagedacht. Ben niet veel verder gekomen.
19: Nee, nou, vandaag kom je wel verder.
10: Oh, leuk. Ja. Leuk. En puzzel lekker mee straks. Dan kom je misschien wel te weten wat dan die grote verrassing is. Straks betekent naar Fleetwood Mac en Everywhere. Can you

0: Fleetwood Mac en Everywhere, goedemorgen. De ochtendshow van Joe. Met toch een conclusie die wij hier aan het trekken zijn. Maar misschien zijn we te kort door de bocht. Maar even afgaande op de ochtendspits van deze ochtend, die echt gewoon ontzettend rustig is, kunnen wij concluderen dat heel veel mensen toch aan het uitslapen zijn of aan het thuiswerken zijn.
1: Pak in plaats van de vrijdag de maandag eventjes. Daar maken we een lang weekend van. Ja, laat even weten of er aangepaste werktijden van jou toepassing zijn.
0: Ja, dat vinden we leuk. Laat het inderdaad even weten. Stuur even een appje. Via de Joe-app kan je natuurlijk ons altijd bereiken. En het aardige is, je kan ook iets inspreken natuurlijk. Dan kunnen we je even laten horen op de

0: Joost Vijnenberg.
1: Sander.
0: Een nieuwe week. Ook letterlijk nieuwe kansen. Ik ben bezig met... Ik heb iets voor jou.
1: Ja.
0: En ik heb, zoals een goed radiomaker betaamt, dat een beetje uitgesmeerd over de afgelopen dagen. Het is een verrassing voor jou, omdat je natuurlijk vaak verrassingen krijgt. Zoals een boek, of een banjoles, of een vliegtuigovernachting, of weet ik veel wat, een personal trainer. Niet alle verrassingen vallen in goede aarde. Maar nu heb ik, misschien om alles een beetje goed te maken, echt voor jou een hele leuke verrassing. Het is voor veel mensen een droom. En het is wel iets, denk ik, waar jij ook heel blij van wordt.
1: Nou, precies. En als jij begint over een verrassing, dan word ik al direct een beetje achterdochtig. Ja. Maar je bent de afgelopen dagen wel zo volhardend geweest dat ik nu denk dat je echt iets leuks voor me hebt geregeld.
0: Zeker. Nou, we begonnen natuurlijk vorige week woensdag. Toen gaf ik jou een soort van eerste hint in de vorm van 3 noten.
1: Ja, een soort van getik. Waarvan mijn eerste ingeving was, het lijken drumstokjes die je zo hoort.
0: Ja, dat was een onderdeel van de verrassing. Met een zeer kritische hintvorm. Nou, toen kwam er een tweede hint. Dat was namelijk het feit van... Ik heb een stukje uit ons gesprek. We hebben het er namelijk een keer op de radio over gehad.
1: Toen dacht ik, zal ik het doen? Zal ik het doen? Maar ik dacht, kom, ik doe het.
0: Ja,
1: hier heb ik dus het hele weekend over nagedacht.
0: Ja.
1: Ik heb het de notabene zelf over gehad.
0: Dit leidt al tot de ontknoping. Alleen je weet natuurlijk niet waar het over gaat.
1: Ik weet niet waar het over gaat, nee.
0: Nou, vandaag heb ik 2 dingetjes voor je.
1: Oh.
0: We pakken hem gewoon even door. Laat ik ten eerste zeggen dat er een rol is, hetgeen wat we gaan doen, voor je honden.
1: Voor mijn honden?
0: Ja.
1: Voor Olly en Tedje?
0: Ja.
1: Voor mijn honden?
0: Voor de honden. De honden zijn onderdeel van de verrassing.
1: Hè?
0: Ja, de honden.
1: Die moet ik dan meenemen?
0: Die krijgen absoluut een soort van erepodium.
1: Oh jee.
0: Ja. En als extraatje heb ik onze collega's, Timor, Guido, Edwin en Kai...
1: Ja?
0: Verteld, ik heb dat aan ze verteld, wat de verrassing is. En dit was hun reactie.
2: Wat een goed cadeau.
3: Ja, dit is waanzinnig. Dit is zo bizar. Maar dat je dit ook voor elkaar krijgt en dat die anderen daar ook mee akkoord gaan.
2: Ja, dit gaat hij leuk vinden natuurlijk. Dit is heel tof. Dan kan hij niet meer normaal over straat zelf en zijn hond ook niet meer.
4: Oh, nou ja. Nou, oh, dat staat hem ook helemaal goed. Geweldig. Ik ben eigenlijk wel een beetje jaloers.
0: Hè? Ja.
1: Dat staat hem ook heel erg goed.
0: Ja.
1: En het heeft met mijn honden te maken?
0: Ja.
1: En nu moet ik het weten?
0: Nou, niet per se, maar laat ik dan nog dit zeggen. Morgen meer.
1: Nee!
5: Nog een dag.
0: Ja.
1: Oh. Oh. Ik ben heel benieuwd, want het is hier dus op de radio al een keer over gegaan.
0: Ja.
1: Als er nou luisteraars zijn die een idee hebben... Ik moet hier nog even een beetje op broeden, maar laat het even weten in de app natuurlijk. Ik wil graag geholpen worden.
0: Hoor het enthousiasme, hè?
1: Van jou bedoel je?
0: Van iedereen, ook van de DJ's.
1: Ja, daar word ik altijd een beetje zenuwachtig van.

0: Ace of Base komt uit Zweden.
1: Oh, ja.
0: Onze tegenstander zaterdag is natuurlijk Zweden.
1: Oh, dus jij pleit voor een heel Zweedse boycott?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dan moet je opstaan, want je zit alleen maar achter IKEA-meubilair.
0: Dat is waar, ja. Nee, gekkigheid. Zweden, prachtig land, leuke mensen. En leuke muziek ook, Ace of Base, All That You Want.
1: Ze kan alleen niet voetballen.
0: Nou, ze hebben met 5-1 gewonnen.
1: Nee, Ace of Base kan niet voetballen.
0: Oh! Sander, ik ben aan het nadenken.
1: Ja.
0: Ik ben echt mijn brein aan het breken over een verrassing die jij voor mij hebt geregeld. Morgen krijg ik het te horen.
1: Ja.
0: Tenminste, dat heb je mij vorige week gezegd.
1: Morgen is de ontknoping. Ja, en ik weet niet veel dingen zeker in het leven. Getuigen mijn voetbalpool bijvoorbeeld. Maar als ik van één ding wel zeker ben, is dat je dit dat je eerste reactie, dat zal op zijn Koen Swijnenberg zijn. En dan in één keer valt dat 10 seconden het kwartje en zeg je, ja, eigenlijk wel heel, heel, heel leuk.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb ook luisteraars gevraagd, want je hebt wat hints gegeven natuurlijk. Zeg bijvoorbeeld hier Jeroen. Volgens mij krijgt Koen als verrassing een tatoeage van zijn hondjes.
1: Nou, hoe weet hij dat nou?
0: Oh. Wilbert, die zegt dit.
2: Is het misschien dat hij mag meelopen met een hondenshow? Of wellicht een fotoshoot samen met de honden?
1: Ja, sepia. Op blote voetjes op een melkfles.
0: Sepia.
1: Dan kom je in de etalage van zijn foto's. Dat is ook een hele aparte beeld. Jij was van die familiefoto's en zo. Hoe gaat dat dan dat zo'n fotograaf zegt, ik vind zo'n leuke foto, mag ik deze ook meteen als voorbeeldfoto in de etalage zetten?
0: Ja, ja, ja. Oh ja, dat is een goeie.
1: Hoe komt, wie is dat? En dan zeg je toch gewoon ook nee?
0: Nou, Sander, ik zal jou vertellen. Weet je dat wij ooit een fotoshoot hebben gehad en dat wij ook in een etalage hangen?
1: Ja, dat weet ik. En
0: daar hebben wij nooit toestemming voor gegeven, hoor.
1: Maar dan hang je tussen de miljoenen anderen. Dat is denk ik Volendam geweest.
0: Volendam. Ik weet niet of we er nog hangen. Misschien als er mensen binnenkort eens naar Volendam gaan. Bekijk even, maar dan kun je natuurlijk in Volendam een klededracht op de foto.
1: Ja.
0: Heb je met klompen en alles erop en eraan. Hebben wij ooit ook gedaan, jaren geleden. En die foto hing inderdaad in de etalage.
1: Ja, nou, een goede vriend van mij, Pieter Bas, die heeft een broer en een broertje. En die gingen dan alle drie in hetzelfde kostuumpje. Want zijn moeder had een kostuumpje voor ze laten maken. Zoals de Daltons op lengte stonden ze voor een scherm. En toen moesten ze op de foto met alle drie hetzelfde vlinderstrikje. En die fotograaf heeft dat dus op geen zonder toestemming die foto in de etalage gezet.
0: Ja, oei.
1: En die moeder was zo trots dat hij daar stond, dat ze van die foto in de etalage een foto heeft laten maken.
0: Hey, maar even terug naar de verrassing. Ja. Petra, die vult nog even aan als het gaat om foto's.
3: Zijn het niet die hondenpakjes in het oranje met zo'n bijpassend oranje shirt voor Koen zelf bij de plus vandaan?
1: Nee, dat is het niet, Petra. Nee, dat is
0: het. Het heeft iets meer met de honden te maken.
1: Absoluut.
0: En die moet ik ook meenemen, die hondjes.
1: Die hoorden het. Ja, nee, meer mag ik niet zeggen. Maar die krijgen een net zo groot aandeel als jij.
0: Goed, wordt vervolgd, lieve mensen, in de ochtendshow. Hier is Genesis tot het nieuws van 8:30.

0: Invisible Touch. Goedemorgen, bijna 8:30. Dit is Joe met al die lekkere hits die je kent natuurlijk. En het nieuws komt eraan straks.
1: Goedemorgen, reacties zo op de vredesdeal die eraan lijkt te komen in het Midden-Oosten. En de tip ook zo voor iedereen die nog eventjes moet opstarten naar de wedstrijd van Oranje.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
5: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
11: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
12: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
15: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
16: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
17: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
18: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
19: Oh, wat een goal!
20: Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
22: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd

0: kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Pakken ze podium?
2: Pakken ze podium?
1: Pak zelf eens een podium.
3: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer.

0: bedreigingen zijn er op de weg. Dat is inderdaad heel weinig. Het zal iets met een voetbalwedstrijd van gisteravond te maken kunnen hebben. Eén lange vertraging wel te melden. Die is op te vinden op de A2 Utrecht in de richting van Den Bosch. Tussen Geldermals en Kerkdriel, 11 kilometer. Vertraging daar is 50 minuten. Dit is dan gaan we naar het belangrijkste nieuws van deze maandag. Bart Gol.
1: Goedemorgen. Volop reacties vanochtend op de aangekondigde vredesdeal tussen Iran en Amerika. Volgens bemiddelaar Pakistan wordt er vrijdag getekend. Details die moeten nog worden uitgewerkt. Europese kopstukken zijn blij dat er straks niet meer wordt gevochten en er weer schepen gaan varen door de zeestraat van Hormuz. Althans, dat wordt gezegd vanochtend dat dat gaat gebeuren. Ook vanuit de VN positieve reacties, maar er is ook voorzichtigheid. Want eerst zien, dan geloven is het idee. Alcohol zorgt regelmatig voor problemen op militaire kazernes in ons land. Blijkt uit geheime stukken waar Trouw over schrijft. Vooral tijdens feestjes op militaire terreinen gaat het mis. Bij vechtpartijen en ongelukken hebben mensen vaak een slok op en daar vallen ook gewonden. Experts in de krant willen dat Defensie meer doet hiertegen. Ruim 4 miljoen mensen hebben gekeken naar de eerste wedstrijd van Oranje. Dit WK-voetbal tegen Japan werd het 2-2. Dat is volgens kijkcijfer-expert Tina Nijkamp vergelijkbaar met de eerste wedstrijd van Nederland op het vorige WK. Ook daar dus een gelijkspel als het daarom gaat. Nederland stond steeds voor, maar Japanners die kwamen terug. Aanvoerder Virgil van Dijk bij de NOS.
2: Het was een hele moeilijke wedstrijd. Omdat je tegen een heel stug Japan speelt die het heel compact houdt, heel gedisciplineerd speelt. Het is nu wel zuur omdat je het zo laat nog tegenkreeg.
1: Bondscoach Koeman die was tevreden na afloop en noemde het een topwedstrijd. Fans reageren wisselend, hoort NH Nieuws.
3: Ja, ik voelde al heel lang dat het misging met Nederland. Ik dacht, jongens, kom op nou.
4: Ja, 2-2, het is net het begin van het toernooi. Dus we moeten ons ook geen zorgen maken.
5: En toch een beetje teleurstelling.
0: Heeft nou die vrouw die je als eerste hoorde een drankje op?
5: Ja, die heeft een drankje op.
1: Ja, misschien wel twee.
5: Het is ook hard.
3: Ja, ik voelde al heel lang dat het misging. Ja.
1: Aan haar water voelde ze dat aan. Ja. Zweden is onze volgende tegenstander, jongens. Zaterdag, dat weten we natuurlijk. Maar dat land heeft inmiddels in onze pool Tunesië verslagen met 5-1.
5: Ja.
1: En voor wie laat naar Oranje heeft gekeken en dat ze vanmorgen nog een beetje voelt misschien aan het opstarten. Koffie gaat je niet helpen, schrijft het AD. Wat moet je nu wel doen als je met kleine oogjes aan de gang bent? Beweeg, even extra wandelen. Dat gaat je goed doen, zeggen experts in de krant. Extra cafeïne helpt maar heel tijdelijk. En blijf je koffie drinken, heb je vanavond weer een probleem met in slaap vallen. Dus beter even een beetje in de benen.
0: We moeten aan de wandel vanmiddag.
1: Laten we gaan.
5: Nou.
0: Ja, let's go. Ja. Dankjewel, belangrijkste nieuws voor de maandag. Iedereen toch een beetje wat opstartproblemen heeft inderdaad. Hey, maar wij helpen je er doorheen. Dit is de ochtendshow met Koen en Sander. Iedere ochtend tussen 6 en 10 te horen natuurlijk bij Radiozender Joe.

Nederlands elftal is in Amerika. Hij is ook in Amerika. Trump wordt vandaag 80. Hij is Trump-kenner natuurlijk. En een deal tussen Amerika en Iran. Hij is Amerika-kenner. Raymond Mens hoor je zo meteen over een paar minuten in de ochtendshow.

0: Eros Ramazzotti.
1: Ma che bello questo amore.
0: Zo, jouw favoriete vakantieland, Italië.
2: Ja, dat, nou ja, ja. Ik heb er wel meer, maar mijn vrouw zei toevallig gisteren nog... toch nog even, we moeten wel even nog een paar dagen Italië erbij pakken.
0: Aankomende zomer bedoel je?
2: Ja.
0: Want dan gaan jullie lekker rondje.
2: Eigenlijk zouden we naar Slovenië en Kroatië gaan, maar dan gaan we toch nog even...
0: Even Italië.
2: Een beetje afwijken en Italië.
0: En als je daar dan op het terrasje zit.
2: Ja.
0: En jij bestelt een biertje of iets, doe je dat dan ook in het Italiaans?
2: Ik probeer het wel.
0: Ja?
2: Un bicchieri betekent een glas of een beker.
0: Oké.
2: Okay. Ja, of espresso doppo. Niet van met espresso doppio.
0: Ja, doppio, dat is weer wat.
2: Doppio of doppo, ja, dat is een ja, ancora, altre, zo. Ja, ik vind het altijd leuk om te proberen en dat wordt ook gewaardeerd.
0: En wat betekent make bello quest'amore?
2: Je moet je bek houden.
0: Ja, zo, heel raar. Amore zal iets met liefde zijn. Ja. Goed, ja, lieve mensen, er is veel aan de hand in de Verenigde Staten. Nou, ten eerste een WK-voetbal wat daar plaatsvindt. Gisteravond natuurlijk Nederland zelf al speelde in Texas, in Dallas. Natuurlijk nog wel bekend, hè, Dallas van de serie van vroeger.
2: Ja.
0: Maar ook nieuws waar we mee wakker worden gisteravond laat, werd het ook bekend. Er zou een akkoord op handen zijn tussen Iran en Amerika. En hij zit nu in Amerika. Raymond Mens, Amerika-kenner. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren. Goedemorgen.
0: Waar in Amerika, Raymond, zit je precies?
3: Ik zit in Hollywood, dus er zijn slechtere plekken om te verblijven.
0: Okay.
2: Ja. Welke voetbalwedstrijden zijn daar?
3: Nou, momenteel geen één. Ik kan je wel zeggen, in ieder café is het WK te bekijken. Alleen, ja, ik was bijvoorbeeld zaterdag even een wedstrijd kijken hier... en iedereen zit op allerlei grote schermen naar basketbal te kijken... Ja. En dan ergens in een hoekje zie je nog wat voetbal. Maar ja, dat is Amerika.
0: Ja, New York Knicks natuurlijk kampioen geworden. Groot nieuws natuurlijk. Absoluut, daar, ja, in Amerika. Ja, er is een hoop te bespreken. Donald Trump vandaag 80. Hij heeft natuurlijk een feestje gegeven in de achtertuin van het Witte Huis. Maar laten we even beginnen met de belangrijkste wereldnieuws. Natuurlijk. Er lijkt echt een akkoord te zijn tussen Amerika en Iran.
3: Ja, nadruk op lijkt. Hè. Trump zegt we hebben een akkoord. Ik moet zeggen, Iran heeft de afgelopen weken dat ontkend. Zegt nu ook er is een akkoord. Maar de vertaling daarvan, wat er precies in staat, dat hangt er nog maar vanaf naar wie je luistert. En ja, dan moet ook nog eens Israël ermee akkoord gaan. En als het allemaal al lukt, dat zou dan vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden. Ja, wat voor akkoord is er dan? Hè? Dan hebben we in ieder geval een staakt het vuren. En men gaat dan de straat van Hormuz weer vrijgeven. Dat betekent dat Iran stopt met het beschieten van boten. Amerika heeft dan de blokkade op. Ja, daarna gaan ze pas, en dat willen ze doen in een periode van 60 dagen... praten over de reden waarom deze oorlog überhaupt begonnen is. Namelijk, kan Iran een nucleair wapen hebben? Dus dat zal nog heel erg moeilijk worden.
2: Ja, maar je zegt het lijkt een akkoord. Ik hoor toch wel ook wel gereden twijfel bij je.
3: Ja, omdat onderdeel van het akkoord bijvoorbeeld is dat Israël alle acties in Libanon staakt. Nou, Israël zegt zelf, wij horen niet bij dat akkoord, dus wij houden ons daar niet aan. Nou, Trump heeft vervolgens vanmorgen in de Amerikaanse kranten Benjamin Netanyahu een beetje lastig genoemd. Nou, dat is een verbetering met knettergek, want zo noemde hij hem 2 weken geleden. Maar ja, er zijn nog allerlei haken en ogen, wil ik maar zeggen.
0: Ja. Juist. Ja, en Trump verandert natuurlijk als een blad aan de boom iedere keer weer. Dus het kan over een paar dagen kan het weer helemaal anders zijn.
3: Ja, andere kant is dat Trump wel de afgelopen weken en maanden heeft gehamerd continu op. Ik wil een deal hebben, ik wil een deal hebben. En ja, critici zeggen, ja, de president heeft te duidelijk laten blijken dat hij die deal wil hebben. Terwijl als je echt Iran onder druk wil zetten, ja, dan moeten zij ook geloven dat je ook van tafel kunt lopen. Terwijl Trump, ja, die wil gewoon die oorlog afsluiten. En Iran dacht, ja, dan kunnen we misschien ook meer eisen. Maar ja, de vraag is natuurlijk, wat gaan ze de komende 60 dagen bespreken? Wat komt daaruit?
2: Ja, nou is de beste man ook nog jarig, 80. Weet je al wat je hem gaat geven? Ja.
3: Nou, ik moet hem sowieso nog steeds een keer een grote bos rode rozen geven. Want hij is natuurlijk heel erg belangrijk voor mijn werk. Door hem gebeurt er heel veel. Ja. Maar verder hoef ik hem denk ik niks te geven. Want hij heeft alles al natuurlijk.
2: Ja, nou heeft hij dus een octagon in de tuin van het Witte Huis. Daar hebben we UFC-gevechten. Maar toch voor zijn doen vind ik het allemaal toch wat aan de bescheiden kant. Ik dacht, deze man die gaat weer 121.000 straten en rotondes staan.
0: Bescheiden kant? Bescheiden kant. Heb je gezien hoe die achtertuin van het Witte Huis eruit ziet?
2: Maar
0: dat is toch niet bescheiden?
2: Nee, vind ik wel, want ik had verwacht met zijn megalomanie dat er veel meer, dat het hele
0: Hij heeft een UFC-gevecht op het terrein van het Witte Huis.
2: Ja, maar ik heb dus toch veel meer nog. Ik dacht, die gaat veel meer doen. Er gaan de straaljagers over. Er gaan
3: die gingen er ook over.
2: Over het hele land.
3: Over het hele land, ja. Nou, misschien komt dat 4 juli nog. Nou ja, het was wel ongekend hoor. Ik bedoel, een kooigevecht inderdaad in de tuin van het Witte Huis. Boxers, vechters die uit het Witte Huis komen. Moet je voorstellen, dat plekje in het Witte Huis waar een paar weken terug nog koning Willem-Alexander en koningin Maxima stonden. Daar kwamen nu bodybuilders vandaan. Dat was natuurlijk wel echt ongekend. En ik moet zeggen, het zag er wel allemaal piekfijn uit. En hoewel wij dat misschien een beetje gek vinden, er is een heel groot deel van Amerika wat graag daarnaar kijkt. Het is ook de achterban van Trump, dus ik begrijp het tot op zekere hoogte nog. Maar ja, als ik dan ook weer beelden zie van één bodybuilder die op dat podium de microfoon grijpt en dan zegt, oh trouwens, Michelle Obama is een man. Ja, dat is natuurlijk niet heel gepast.
0: Oké. Heftig.
3: Het is heftig, ja.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Raymond Mens, dankjewel. Succes daar.
3: Alsjeblieft, dankjewel. Hoi.
4: You to want me.

0: Cheap Trick. I want you to want me. En straks het nieuws van 9. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De zoon van de Noorse kroonprinses is net veroordeeld. Details krijg je zo meteen.
2: De drie noten.
0: Ja, dan gaan we naar ons muzikale spelletje. En ik heb hier heel veel zin in.
3: Ja.
0: Ik weet welke drie noten ik natuurlijk heb klaargezet. En ik denk, Sander, dat jij na één noot zegt... de luisteraars van Joe, die weten het wel.
3: Oké.
0: Maar dan, goed, dan gaan we achterkomen. We hebben er drie, dus je mag natuurlijk een tweede en een derde nootje kiezen. En als je het antwoord weet, titel van dit liedje mag je gaan appen. Te winnen is het Koen en Sander showpakket. En we doen er ook een kussen bij van Beter Bed. Nou, luister goed, hier is dan die ene noot. Welke hit is dit?
3: Oh, ja.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ah, ik sta nog één nootje erbij.
0: Oh.
3: Ja. Maar hij is moeilijk, maar wel heel leuk.
0: Hij is moeilijk?
3: Ja.
0: Oh ja. Dit is echt zo'n meezinger.
3: Ja, maar jij kent hem goed, het liedje. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen hem goed kent.
0: Ja, maar we hebben natuurlijk wel op menig feestje en festival
3: daarom,
0: gedraaid.
3: Daarom. Dus dan gooi ik er nog een nootje bij. En dan denk ik, het kaf van het koor kan zich dan anders schrijven.
0: Oké. Je mag het appen. Hoe heet dit nummer?
3: Ja.
0: Ja?
3: Nog steeds is hij pittig, hoor. Maar we houden het bij twee.
0: Vind je hem echt pittig?
3: Geloof maar waar. Dat het, ja. Ja, zo'n grote mega-hit is er ook weer niet geweest, hè?
0: Ah, ja, oké. Okay. Oké. Nou, we gaan
3: ook niet dat we vaak draaien met Joe.
0: Het hangt af van het aantal appjes wat er binnenkomt. Ja. Als het er heel veel zijn, dan kan ik concluderen dat het misschien wat makkelijker is. Ik laat hem nog één keer horen. Titel van dit liedje mag je nu sturen in de Joe App. Succes.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar €0,99. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram, 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue-prestatie.
2: Choose premium. Choose Napoleon.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
23: Dat gaan we vieren.
22: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
24: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
25: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
23: Dat gaan we vieren.
25: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
26: Hallo.
27: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
26: Ja hoor.
27: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
26: Tuurlijk.
27: En een kwast? Hoi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
26: Ja.
28: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
29: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
30: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
29: Praxis. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
31: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
32: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Dit is Joe. Zometeen hier de Joe Singalong en nu het nieuws van 9 uur. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. 4 jaar cel. Dat is de straf voor Marius Borg Hoiby, de zoon van de Noorse kroonprinses. Hij stond voor de rechter voor meerdere verkrachtingen en mishandeling. Er was dik 7,5 jaar cel geëist, waarom de straf lager uitvalt. Dat wordt straks duidelijk, want de rechter is nog bezig met het voorlezen van het vonnis. Positieve geluiden op de beurs, een lagere olieprijs en blije wereldleiders. De reacties van morgen op het nieuws dat Amerika en Iran een vredesdeal zeggen te hebben. Daarin staat onder meer dat de aanvallen in het Midden-Oosten gaan stoppen en dat ook de belangrijke zeestraat van Hormuz weer open moet gaan. Vrijdag dan zouden de handtekeningen moeten worden gezet in Zwitserland. Vandaag, de dag na de eerste WK-wedstrijd van Oranje, staan de voetballers weer op het trainingsveld. De selectie traint vanmiddag in Amerika en het eerste kwartier mogen daar ook journalisten bij zijn. Een gelijkspel, daar is het de WK voor ons land mee begonnen. 2-2 werd het tegen Japan. Nederland stond voor, maar de Japanners die kwamen terug. Oranje mag zaterdag weer aan de bak, dan is Zweden de tegenstander. En ondertussen zijn fans van Curaçao trots. Ook al was Duitsland duidelijk een maatje te groot en verloor Curaçao met 7-1. Curaçao schreef wel geschiedenis door voor het eerst in actie te komen op een WK en dus 1 goal te maken. Fans zijn dus positief, hoort de NOS.
33: We hebben een goal gescoord tegen een van de zwaarste, grootste teams van de hele wereld.
1: Ja, zij is daar heel blij mee. Mannen van bondscoach Dick Advocaat die spelen dit toernooi ook nog tegen Ecuador en Ivoorkust.
0: Ja, maar het is ook zo. Ze hebben gescoord tegen Duitsland. Dan is dat hele WK dus gewoon geslaagd voor Curaçao.
1: Heel wat waard.
0: Ja, dat is gewoon.
3: Nou, voor de supporters wel.
0: Nee, ja, maar voor de spelers er ook. Ze weten toch...
3: Dat zijn profs. Nee, maar die willen natuurlijk niet 7-1 verliezen.
0: Nee.
3: Die geloven natuurlijk ook niet dat er een stunt in de maak is. Maar die balen toch wel dat het 7-1 is geworden.
0: Ja.
3: Daar ben je prof.
0: Maar je hebt toch gescoord. Je hebt
3: wel gescoord, zeker.
0: Het Curaçao trots gemaakt.
3: Absoluut waar.
0: Ik advocaat in tranen.
3: Ik denk dat als het 3-1 was geweest, dat ze dan... Ja, dan waren ze echt trots. Ja.
1: Het sfeer van Weerplaza. Bewolkt nog, maar vanmiddag meer zon. Dan is het overal droog. Nu kan er nog een lokale spat regen vallen. 16 tot 21.
0: We hebben nog nooit zo'n rustige maandagochtendspits gehad. Dus Nederland slaapt massaal uit of werkt massaal thuis. Dat kan ook de conclusie zijn. 8 vertragingen op dit moment. En er is er maar eentje wat langer. En dat is er een op de A2. Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Daar is de oprit dicht vanwege het wegdek dat in slechte toestand is. Vertraging daar op dit moment is het 3 kwartier. En wij hebben 2 noten laten horen. Ik dacht, Sanne, laat het bij 1. Maar toch ging jij overstag en koos je voor een 2e nootje. Ja. Van een hele grote, bekende, denk ik ook wel, jaren 90.
3: Ja, ik moet je gelijk geven. Er komen heel veel goede antwoorden binnen. Ik moest zoeken naar foute antwoorden, maar die zijn er wel. Jeroen denkt aan Mysterious Girl van de Peter Andre. Linda denkt Return of the Mac. En Henny appt, ik weet de titel niet.
0: Nou, dat is in ieder geval niet goed. Maar ik kan je een tipje geven. Dit zijn de eerste 2 noten. Maak hem in je hoofd af, zing hem mee en dan kom je vanzelf op de titel.
4: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
0: Ja, en als je dan die titel weet, moet je dat natuurlijk wel even appen... want dan win je een leuk prijzenpakket mee.

0: een mooi liedje. Geef mij je angst.
1: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: En daarna nog eens dunnetjes overgedaan door Guus Meeuwis, hè, natuurlijk.
2: Ja, mooi. Ja, mooi liedje.
0: Prachtig. Begonnen aan de Singalong. Goedemorgen, maandagochtend 15 juni. De dag waarop Nederland nou massaal wat rustiger aandoet in de ochtend. Kunnen we wel zien aan de ochtendspits van deze ochtend die alweer voorbij is.
2: Ja, het was, mensen zitten toch thuis of slapen nog. Ik weet het ook niet.
0: Ja. Ja, dan krijg je als je een wedstrijd tot 12 uur duurt. Ik hou me hard vast voor de derde wedstrijd in de groepsfase. Dan spelen we om 1 uur 's nachts tegen Tunesië.
2: Ja, en ik geloof als we eerste of tweede worden. Stel dat, hè, dat weet je ook niet. Maar dan moeten we 1 keer 3 uur 's nachts.
0: Dat is dan wel weer jammer, hè? Kinderen is dat niet te doen,
2: nee,
0: natuurlijk.
2: Nee, is niet te doen.
0: Dat is wel jammer,
2: nee,
0: ja.
2: Nee.
0: Maar goed, laten we hopen dat we ver komen in het toernooi. Nog lang van het NL Elftal kunnen gaan genieten. Ja, we gaan het spelletje spelen. De 3 noten doen we iedere dag. Raymond, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Raymond, hoe is het met jou deze ochtend?
3: Ja, prima. Prima, helemaal fit.
0: Dus
3: ik lag na de wedstrijd gelijk op bed.
2: Juist. Oh, en kon je de slaap vatten?
3: Ja, zeker wel, zeker wel.
2: En ging je vrolijk of chagrijnig naar bed?
3: Ja, ik had hem al zien aankomen, die 2-2.
0: Ja, ik ook.
3: Dus ik denk, we gaan zo de laatste minuten achterin hangen. Dat komt niet meer goed.
0: Nee. En dan notabene ook nog een kopbal van die kleine Japanners ook nog, hè?
3: Ja, jammer. Maar hoop dat we zaterdag de eerste 3 punten gaan pakken.
0: Ja, toch?
2: Ja, zo. Maar jij gaat niet kijken.
3: Zaterdag ga ik wel kijken.
2: Jij viert je verjaardag.
3: Ja, klopt. Ja, we hebben het hele huis vol. Dus mijn vriendin en ik vieren samen onze verjaardag. Dus we kijken met allemaal familie en vrienden.
2: Ja, maar dan sta je toch eerder de kipkluifjes in de airfryer te doen en blokjes kaas te snijden dan dat je voor de tv zit.
3: Ja, vast goede voorbereidingen doen. Hè? Dat scheelt een hoop.
0: Dat is waar. Kijk, leuk. Ja. Leuk. Raymond, zaterdag feest. We kunnen er nu ook een klein feestje van maken als je het goede antwoord gaat geven. Goede antwoord op de vraag welke hit hoor je hier?
3: Ik dacht dat dat Ultimate Chaos is met Casanova.
2: Raymond, dat is het goede antwoord.
0: Ja, helemaal goed. Ook helemaal met de uitvoerende erbij. Ultimate Chaos, inderdaad. Ja, grote hit. Casanova is natuurlijk het juiste antwoord. En we gaan je belonen met het Koen en Sander Show pakket. En een kussen naar wens mag je uitzoeken bij Beter Bed.
3: Nou, super. Hartstikke leuk. Dank jullie wel.
0: Raymond, gefeliciteerd. Maak er een hele mooie maandag van.
3: Dank je wel. Goeie uitzending nog.
0: En meezingen mag

0: Robin Earring. In the Joe Sing-Along met Radar Love.
1: Nou is het natuurlijk een beetje de ochtend van de kleine oogjes. Kort nachtje gehad, zeker in ons geval. Want vanmorgen gewoon om 6 uur aan de start voor de nieuwe ochtendshow. Maar toch, Sander, mogen we onze stembanden gaan schrapen? Want we gaan straks zingen.
2: Ja, ja, de ja, notenraker komt weer aan.
1: Notenraker komt
2: er. Ondanks dat het geen wedstrijd is, nemen we toch tegen elkaar op. Ja. Wie raakt de noten het beste?
1: Ja, het gaat er niet zozeer om hoe mooi we zingen, maar het gaat om timing. Dus op een gegeven moment zingen we het liedje mee. Dan gaat de muziek van het liedje weg, zingen wij door. En als de muziek er weer bij komt, ja, dan moeten we precies op hetzelfde moment uitkomen. Daar gaat het allemaal om. En dat ene liedje wat we vandaag mee gaan zingen, dat is deze. Billy Joel.

0: mooi, maar ik denk ook heel moeilijk.
1: Heel moeilijk. Ondanks een heel bekend liedje is het echt lastig.
0: De vraag is, wie gaat dit het beste doen? Is dat Koen of Sander? We hebben nu een polletje in de app. En daarop kan je gaan stemmen en kun je het Koen en Sander Shoppakket winnen. Succes!

0: Polly Dots met de boys in de singalong van Joe. En straks Mart Grol, en die heeft het nieuws.
1: Zeker. Goedemorgen. De vredesdeal in het Midden-Oosten doet meteen iets met de olieprijs. En hoeveel mensen hebben Oranje in actie gezien? Hoor je zo.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
12: Voel mij zo free.
13: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
14: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
13: Wow, dit is echt nice.
14: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: garantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: het allesnetwerk. Ziggo.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Ik heb het weerbericht voor je. Nu nog bewolkt, ook een spatje regen is er mogelijk. Maar vanmiddag meer zon, droog en 16 tot 21 graden. En verkeersinformatie, nou hou je vast, maandagochtend. Zou wel eens een hele drukke ochtendspits kunnen zijn. Ik heb 1 file van 1 kilometer.
9: Ja,
8: het is echt waar. De A59, Zonzeel, Oss, tussen Oosterhout en Hooipolder. Daar ben je 3 hele minuten langer op.

0: worden nu de zeestraat van Hormuz binnenkort weer open zou moeten gaan voor olietankers. Vrijdag zouden de handtekeningen voor dat akkoord gezet moeten gaan worden in Zwitserland. Honderden schepen met olie liggen al tijden te wachten tot ze door kunnen varen. Ja, de olieprijs daalt dus, omdat tanken nu nog altijd vrij duur is, kwam het kabinet eerder met een speciaal treinticket. Dat is vanaf vandaag te koop en meteen te gebruiken. Voor net geen €50 per maand kun je onbeperkt reizen met de trein buiten de spits. En deze mensen op het station in Den Haag zijn daar blij mee, hoort de NOS.
1: Ja, geweldig.
2: Nou, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
0: Speciale ticket geldt tot eind augustus, dus de hele zomervakantie. Dan is oud-Oranje-voetballer Jerry de Jong overleden. Hij was 61. De vader is het van oud-middenvelder Nigel de Jong. En Nigel die was nog bij de WK-wedstrijd van Oranje tegen Japan afgelopen nacht. Als directeur topvoetbal van voetbalbond KNVB. Waaraan zijn vader is overleden, dat is nog onbekend.
3: Dan zal hij denk ik ook meteen naar huis gaan. Naar Nederland.
0: Dat lijkt mij wel, ja.
3: Oh jeetje. Ik hoop maar niet dat dat dan weer invloed heeft. Want het zal niet, maar toch, het is altijd wel verdrietig.
4: Ja, directeur KNVB is natuurlijk een grote speler. Ja, het is niet iemand die in de kleedkamer staat en zo.
3: Nee, maar wel gewoon af en toe op het trainingsveld. En zich toch wel weer met Koeman direct.
4: Staat hij op de op
3: nou,
4: het
3: gewoon even gedag zeggen. En hij is zichtbaar, laat ik het zo zeggen. Okay.
0: Onderdeel van de ploeg eigenlijk gewoon. Toch? Ja. Dan weten we ondertussen dat ruim 4 miljoen mensen hebben gekeken naar die eerste wedstrijd van dit WK van Oranje. Zij zagen Nederland gelijk spelen tegen Japan 2-2. Oranje gaat vandaag weer trainen. En ondertussen komt op dat WK een van de topfavorieten in actie. Spanje tegen Kaapverdië. Met in dat laatste team ook spelers met Nederlandse roots. En deze fans uit Rotterdam die hopen op een stunt van Kaapverdië, vertelde ze eerder bij Hart van Nederland.
5: Dat zou leuk zijn. We zijn er nu en nu moet je het wel gaan afmaken.
6: Misschien.
7: Spanje is wel goed, hè?
6: Maar niet beter dan Mailand. Ja,
0: daar zijn we er vertrouwen in. Ook België komt vandaag in actie tegen Egypte.
3: Ja, en Koen en ik gaan vannacht om 3:00 gaan wij even goed voor zitten, hè, Koen? Wij.
4: Oh ja, wat is er om 3:00 ook alweer?
3: Iran tegen Nieuw-Zeeland.
0: Ja. Zin in.
3: Ja, daar zet ik de wekker wel
0: even. Dat snap ik wel.
4: Nou, papa, die slaapt nog even door als je erin. Mart, dankjewel. Yes. Zo dadelijk gaan Sander en ik. Ja, dat is toch ook een soort van WK. Het WK zingen. We gaan de notenraker doen. Wij gaan zingen dit liedje van Billy Joel. The Piano Man.
8: De Joe Singalong met Koen en Sander.
4: Maar wie zingt dat beter? Is dat Koen of Sander? Voor het Koen en Sander Show pakket mag je dat nu laten weten. We hebben een poll te vinden in de app van Joe. Straks hier Britney Spears met Crazy, nu Los Lobos. La

0: Britney Spears en Crazy.
1: De Notenraker.
0: Het is tijd voor een heerlijk spelletje. Tenminste, je kan er een Autotaalglas supersterrenpakket mee winnen. En dat kan bijvoorbeeld zomaar voor jou zijn. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Sander en ik, wij gaan allebei ons wagen aan dat prachtige Pianoman van Billy Joel. En we hebben gevraagd wie gaat dat beter doen. Is dat Koen of Sander? En jij zegt dat gaat zijn...
2: Koen.
3: Ja. Koen.
0: Oh, kijk, ja. In mij vertrouwen. Dat is fijn om te horen, ja. Stefan. En waarom heb je mij vertrouwen?
2: Nou, ik hoor het nogal vaak, want ik zit heel vaak in de auto.
0: Ja.
2: Voor mijn werk.
0: Ja.
2: En jij bent vaker raken Sander.
0: Ja. Gewoon,
3: maar vind je ook niet dat Koen, hè, dat je wel gelijk, maar het vaak ook zo overdreven doet allemaal?
2: Ja, nee, ja, weet je, maar als hij dan toch nog weer op het juiste moment goed hebt, ja, dat is dan toch weer, hè?
3: Ja, nee, dat is waar, nee, de inhoudelijk doet het goed, maar over de vorm...
0: Te overdreven, vind je?
3: Ja, daar staat te schreeuwen met die grote gepenkop van je.
0: Slechte verliezer. Maar hey, ja, ja. We hebben even moeten graven, het kostte even wat moeite, maar we hebben toch iemand gevonden die ook in Sander vertrouwen heeft. Ja. Maaike, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, Maaike is mijn zus.
0: Ja, Maaike Lantiga.
3: Maaike Lantiga.
0: Nee, nou ja, Maaike komt uit Utrecht. En denk ik, dus Utrecht is ook mijn stadje. En dan ga je toch voor Sander, Maaike. Waarom is dat?
4: Nou ja, de keer dat ik heb geluisterd, won Sander elke keer.
0: Maar dat heb je niet vaak geluisterd.
4: Ik ben het meest aan het werk op dit tijdstip.
0: Heel goed.
3: Ja, nou, ik moet zeggen, vorige laatste keer was maandag.
0: Was jij heel goed.
3: Toen pakte ik hem per ongeluk, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, jij was echt heel goed. Ja, dat kan niet anders zeggen. Ja, nee, je zit er af en toe gewoon hartstikke goed op.
3: Ja.
0: Dus het wordt een spannende strijd, want Pianoman van Billy Joel is gewoon een hartstikke moeilijk nummer.
3: Prachtig, prachtig, maar ook inderdaad ontzettend ingewikkeld.
0: Oké. Okay. Stefan, Maaike, jullie blijven gewoon aanstaan, dus je mag je er gewoon tegenaan bemoeien als je iets heel goed vindt, of iets heel slecht vindt, mag natuurlijk ook. Uiteindelijk hebben we de meeste mensen vertrouwen in mij, Sander.
3: Ja.
0: 66% van de stemmen. Jij krijgt 34% van de stemmen. Betekent dat jij het spits mag afbij?
3: Nou, ik ga ervoor.
0: Ben je er klaar voor?
3: Jawel.
0: Dan wens ik jou heel veel succes. Het gaat dus, lieve mensen, om timing. De muziek gaat weg, Sander zingt door, komt de muziek erbij en dan gaat het om dat Sander en Billy Joel precies uitkomen. Here we go.

0: gaat best goed eigenlijk.
1: Nou, ik vond ook dat jij goed ging.
0: Ik schrok er zelf een beetje van.
1: Je ging goed en toen versnelde je op het laatst.
0: Ai!
1: Zonde.
0: Dat zei mijn vrouw vannacht ook.
1: Nou, ik denk dat er vannacht... Nou goed, laat ook maar.
0: We hadden het over het spel van Virgil.
1: Maaike, eerste reactie. Ja. Jouw Sander, hoe heeft hij het gedaan?
2: Ja, hartstikke goed. Ik ben super trots op je.
0: Dankjewel, lieve Maaike Lantiga.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nou mag jij, Koen. Het is uit ervaring weet je, het is een lastige.
1: Dit is een moeilijke, ja. Stefan, ben je er nog?
3: Ja, ik ben er zeker nog.
1: Oké, daar gaan we.

0: hoor. Wauw.
1: Zo.
0: Nou, wie zou er hebben gewonnen?
2: Ja, hey. Spannend hoor, jongens.
1: Stefan, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Hey, jij bent de Autotaalglas superster. En wint dan ook het pakket. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, super, dankjewel.
1: Maaike?
3: Ja,
2: gefeliciteerd, Stefan en Koen.
4: Ja, dankjewel.
1: Oh, kijk, zo kan het ook. Verliezen. Zo kan het ook, Sander.
0: Sportief hoor.
3: Ik heb de jury nog niet eens gehoord wie
1: er gaat. Ja,
3: Koen, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Ah, jongens, vrijdag dan doen we het weer natuurlijk. De noten raken. Maar laten we het alsjeblieft nu overlaten aan de man die het beste doet.
3: Zo.
1: Van ons allemaal. Prachtig, hè? Straks nog in de sing-along Sabrina met Boys. Maar eerst Billy Joel. Piano Man.

0: Sabrina. En boys, boys, boys. Nou, één boy is zojuist hier binnengekomen. Timoer!
1: Hey!
0: Straks na 10 dan is hier er uiteraard weer de vertrouwde stem van Timoer en de vertrouwde hits van Joe.

0: Roger Glover, heerlijk. Veel plezier.
1: De Joe Singalong wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas. Ruitschade opgelost.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
8: Choose premium. Choose Napoleon.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
16: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
17: Un helado, por favor.
16: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
18: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.

0: zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal je

0: Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Dit is jouw. Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is het nu.nl nieuws met Mart Gol.
5: Goedemorgen.
4: Een hoopvolle stap. Zo noemt buitenlandminister Berendsen de vredesdeal die Amerika en Iran zeggen te hebben en vrijdag zou moeten worden beklonken met handtekeningen. Minister hoopt dat het snel rustig wordt in het Midden-Oosten. Details van de deal moeten nog worden uitgewerkt, maar er zouden in ieder geval weer schepen moeten gaan varen door de zeestraat van Hormuz. De olieprijs is na dit nieuws in ieder geval gezakt. Weer gedoe rond de toeslagenaffaire. Zeker 20.000 ouders hebben onterecht geld gekregen als compensatie. Zo gaan om bedragen van 30.000 euro of meer, waar ze dus geen recht op hadden, zeggen bronnen tegen NRC. Hoe het mis kon gaan en of mensen het geld moeten terugbetalen is nog niet duidelijk. Volgens het ministerie is meer onderzoek nodig. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius, weet nog niet of hij een hoger beroep gaat tegen zijn straf. Hij wil eerst het hele vonnis lezen, zegt hij. Hij kreeg vanmorgen 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen. Hij werd van meer verkrachtingen verdacht, maar die zijn niet allemaal bewezen. En niet alleen dik 4 miljoen mensen keken hier naar de start van Oranje op het WK voetbal. Het werd 2-2 tegen Japan. Ook in het buitenland is dat gebeurd. En meerdere buitenlandse media zijn kritisch. Ons land gaat geen wereldkampioen worden, schrijven zij vanmorgen. Ze hadden meer verwacht van Oranje. Toch moeten we ons volgens deze fan niet gek laten maken na het gelijkspel, zegt hij bij RTV Noord.
6: Dat is ook geen verliezen dit, hè?
7: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
6: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens. Zeker weten.
4: Ja, glas zit half vol. Nederland speelt zaterdag weer dan tegen Zweden. Ze hebben trouwens Tunesië van de mat geveegd met 5-1. We kunnen ons dus schrap gaan zetten dit weekend. Het weer van Weerplaza, nu nog bewolkt. Vooral in het oosten, spatje motregen. Vanmiddag meer zon, Timor, en tot 21 graden.
5: Mark, dankjewel. Een melding van een afgevallen lading op de A67 Turnhout richting Eindhoven. Voor Eersel moet je even oppassen, de vertraging is 10 minuutjes.
8: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Timur Perlin.
5: Goedemorgen, het is de day after met Love Is All, zometeen van Roger Glover. Na Bob Marley en de Wailers.

morgen op maandag 7:10. Als je morgen nog niks te doen hebt en je houdt van rockmuziek, maar dan echt van hele harde rockmuziek, nog harder dan dit. Morgen is de band Dogstar in de Paradiso. Het is een grunge band uit de 90s met, hallo, Keanu Reeves op basgitaar. Jazeker, de sympathieke acteur uit de Matrix. Morgen met zijn eigen bandje in de Paradiso. En dan nu op de radio ook wat rock'n'roll, maar meer de Robijn Wasverzachter van een rock'n'roll. Het ruikt lekker en je moeder vindt het ook leuk. Hier is Bon Jovi. As Romeo is bleeding.

Luisteraars van Joe, het is 15 juni vandaag. De dag gaat door met een blaadje van de scheurkalender. En op de scheurkalender vandaag staat... De Mount Everest is niet het hoogste punt op aarde. Worden al onze zekerheden meteen weer weggevaagd op deze maandag. Hoezo niet? Als je vanaf de kern van de aarde meet, is vanwege de uitstulping bij de Evenaar het hoogste punt ter wereld de top van de Chimborazo-berg in Ecuador.

Dit is Joe. Beste 70s, 80s en 90s. En we moeten zo wel eventjes ABBA draaien. Want ABBA zit verwikkeld in een vette juridische strijd. Met carnavalsband De Kapotte Kachels in Os. Dit is echt waar. Woensdag staan die twee voor de rechter vanwege dit liedje. Het liedje heet Dikke Pens, ik ben zo blij met die

0: En dan moet je zelf maar meezingen in het Nederlands.
1: Met die fans van mij.
0: Ja, makkelijk.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: In juni is het Toyota Mania met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels, de specialist in wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippievoetbal. Kippie.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hey, Remon!
13: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Hey, Remon!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
16: Omdat je mijn favoriete papa bent.
17: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner-cadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
18: Zomersale bij Kees Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmit.nl/zomersale.
19: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
20: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
21: Praxis.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
24: Hallo,
0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
24: Dit is Joe met Timo Perlin.
25: Half elf, minifiletje op de A27 Breda-Gorkum. Tussen afslag 21 en 23, 10 minuten vertraging.

0: Vorige week donderdag. Het gaat hier over een liedje van Pharrell Williams.
1: En volgens mij, ja, Pharrell die heeft hem niet tussen zijn benen hangen, maar die heeft hem in zijn zij hangen. Hij zingt, you see, I have a penis in mijn zij. Als je, de eerste zin direct.

donker wordt. Als je laat thuis komt dan, hè. Ik zag in het westen gisteren nog de hele nacht een strook lichtblauw. Die zon ging maar niet onder en dat noemen ze de astronomische schemering. Die vindt plaats de maand voor en de maand na 21 juni. Dat betekent dat de zon in die periode in Nederland helemaal niet meer ondergaat. Voor de middernachtzon hoef je niet naar Lapland. En de zon schijnt altijd op de radio met de Buggles.

0: Bart Gol met het nieuws van 11 uur.
1: Zeker, goedemorgen. Ik zou vandaag nog eventjes niet gaan tanken. Wanneer wel, vertel ik je zo.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: De hete zomer. Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Dit WK voetbal. Kleur Joe. Oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan schoon je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
7: Ja, ja, schieten dan, schieten.
6: Aanstaande vrijdag. Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Wat
10: een geld.
11: 18.000, potverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
14: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
21: Attap.
20: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
23: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
10: En dit is het nu.nl nieuws van 11 uur. Hier is Mart Grol.
11: Goedemorgen.
10: Wacht nog even met tanken. Dat is het advies van brandstoffenexperts op dit moment. Nu er een vredesdeal aan zou komen tussen Amerika en Iran, daalt de olieprijs. Vanaf morgen gaan we dat volgens het AD merken aan de pomp. De prijs zou per liter met meerdere centen moeten gaan dalen. Vanwege de hoge tankprijzen van de laatste tijd kwam het kabinet met een goedmakertje. Een kortingspas om voor nog geen 50 euro per maand onbeperkt met de trein te kunnen. Die pas kun je sinds vandaag aanvragen en meteen gebruiken. En veel mensen doen dat. Volgens NS is het erg druk op hun site. En deze mensen op het station in Den Haag zijn blij met die pas, hoort de NOS.
12: Geweldig.
13: Ja, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
10: Speciale treinticket geldt tot eind augustus. Alcohol zorgt regelmatig voor problemen op militaire kazernes in ons land, blijkt uit geheime stukken waar Trouw over schrijft. Vooral tijdens feestjes op militaire terreinen gaat het mis. Bij vechtpartijen en ongelukken hebben mensen vaak een slok op en er vallen ook gewonden. Experts in de krant willen dat Defensie meer doet hiertegen. Dan het WK voetbal. We kunnen niet zonder onze telefoon, zo blijkt maar weer eens. Zodra we konden tijdens die wedstrijd van Oranje gisteravond laat, pakten we onze mobiel erbij. Volgens een grote provider deden we dat niet alleen tijdens de rust, maar ook tijdens de korte drinkpauzes die er nu zijn tijdens de wedstrijd. Zodra de scheidsrechter weer floot voor de aftrap, waren we veel minder online tot er weer een break was. Het weer van Weerplaza, 16 tot 21 graden vandaag. Nu nog bewolkt, maar vanmiddag meer zon.
11: Dankjewel, Mark. Ze zijn aan het bergen op de A67 Turnhout-Eindhoven voor Eersel 10 minuutjes vertraging. En heb je zelf iets opmerkelijks gezien op of langs je route? Laat het me dan weten met de Joe-app. Je kan me een tekst, spraak of fotoberichtje sturen naar mij hier in de studio.
14: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Timur Perlin.
11: Eigenlijk alleen maar liefde, soms verpakt in een cryptische tekst. Behalve Phil Collins. Die is gewoon heel duidelijk. You can't hurry love. Joe!

zeggen ze meteen, wil je met me rampen tampen? Maar we houden het chic, dus we noemen het Voulez-vous coucher avec moi? Die komt eraan zo meteen. Eerst even naar Paul McCartney. Die zingt over zijn piano.

Show. Eerste wedstrijd van Oranje is achter de rug. Ik kan niet wachten op zaterdag. Nederland tegen Zweden. Spannend. Frankrijk komen we gelukkig niet tegen. Gelukkig maar. Ik ken maar één zin in het Frans.

0: Met over een paar minuutjes muziek van Mr. Mister en van Enrique Iglesias. Lekker Bailamos komt eraan. Iemand heeft ooit tegen mij gezegd dat hier een mama appelsap in zit. De appelsap is verrekte conjo, wordt erin geroepen. Je weet wat dat van Peter de Vries is. Ik weet niet zo goed waar die zit, dus ik hoop dat je hem zo meteen zelf ontdekt. Verrekte conjo, zo meteen bij Joe.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Ook bij Plus, Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Pas je eindelijk het perfecte...

0: die anders doe.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
9: Dit is Joe met Timo Perlin.
10: Half 12, Rijkswaterstaat heeft de A17 afgesloten... door een ongeluk met 2 auto's en een vrachtwagen. Daardoor loopt bij Moerdijk ook de A16 een beetje vast.

0: Ik heb het niet gehoord, hè? Er zat hem allemaal appelsap in, maar niemand heeft het gehoord. In Bailamos, Enrique Iglesias, waar we wel zeker van zijn, zometeen in de editie van Papa Appelsap om 11:45. Daar zit er echt een in. Zometeen bij Joe. Om te even waarschuwen vanaf de weg. Joe, luisteraar, Walter van Dongen heeft het volgende te melden. Daar is Walter. Walter, kom er maar in.
1: Op de A2, vlak voor Culemborg, richting Den Bosch, staat een auto in de brand. Twee rijstroken afgesloten.
0: Dankjewel, Walter.

0: verkeerd verstaande songteksten kunnen melden. En als jij dat ook wil doen, dan doe je dat gewoon via joe.nl of met de Joe-app. Klik dan op Papa Appelsap. We gaan over naar een liedje van de Franse DJ en producer uit Marseille, Jugel. En misschien ken je dit liedje wel, want het is een remix van een liedje van vroeger. In Noord-Holland, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Dit liedje klinkt wat hipper. Is het uit jouw arsenaal, uit jouw lijstje, of heb je het ergens vandaan?
1: Nee, zeker niet uit mijn lijstje. Ah. Ik heb het ergens vandaan, van mijn oudste dochter eigenlijk.
0: Oh, wat gebeurde er?
1: Nou, ik was heerlijk aan het koken en mijn dochters die zaten allebei aan de hoge tafel te studeren. En mijn oudste dochter die was nieuwe muziek aan het uitzoeken en ik hoorde dit nummer voorbij komen. En ik was lekker aan het koken en ik denk, hoor ik het nou goed? Ja.
0: En wat hoorde je dan?
1: Nou, misschien ook omdat ik met salami bezig was. Maar ik hoorde dus salami kont.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Dat ja, en dat wordt op een gegeven moment wordt dat salami kont. Dus ik zeg, zet nog even harder. En nou ja, ja, ik hoor het er echt niet.
0: Dus eerst is het salami kont en daarna wordt het sla mijn kont.
1: Ja, ja, ja,
0: het is
1: zeker.
0: Het is een soort evoluerende mama appelsap.
1: Ja, ze gaat er maar in door.
0: Ze gaat er maar in door. We gaan luisteren.

0: Dankjewel, graag gedaan, fijne dag. Goede uitzending.
1: Voor de allereerste evaluerende mama appelsap ooit. Morgen weer een nieuwe aflevering. Oh, trouwens, Joffrey. Jij moest er wat zeggen over die dochter van het liedje. Die gaat afstuderen binnenkort.
0: Ja, klopt. Ze is te zien in Theater Utrecht op 27 juni... met de voorstelling Nachtlijf. En dat gaat over jongeren die tegenwoordig nadigheden in de nacht ervaren... maar ook leuke dingen in de nacht ervaren.
1: Wat leuk.
0: Dus ga dat zien.
1: Dat, nou ja, helemaal niet leuk, maar dat stuk heeft zij gemaakt.
0: Ja, dat heeft zij gemaakt als afstudeerproject. Nou. Dus het is echt wel, ik vind het een gek stuk.
1: Ja, 27 juni, Utrecht, Theaterschool, dankjewel!
0: Yo, hoi, hoi!
1: Yo! Depeche Mode, we gaan even rustig aan doen.

0: lunch straks met Tina Turner. Zij is onze private dancer. En daarna doen we het stiekem met Toontje Lager. Stiekem gedanst komt eraan. Na het nieuws straks met de wonderful Alain Altena.
1: Ja, goedemiddag. De coronaverhoren zijn weer bezig. En zometeen hoor je wat oude bekende Diederik Gommers te vertellen heeft.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja.
3: Echt serieus?
7: Sale.
3: Wat een geld.
7: 18.000.
8: Wat verdikken we.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
15: Kippie.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
18: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Nu bij Dirk. Alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
19: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
20: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Dit WK voetbal. Kleur Joe. Oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan schoon je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
2: Ja, ja, schieten dan, schieten.
1: Aanstaande vrijdag. Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can. Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi? 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren!
4: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: Eén ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Goedemiddag, het nieuws van 12 uur van nu.nl. Hier is Alain Altena. Goedemiddag. Het ging er soms stevig aan toe. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers sinds een coronaverhoor dat nu bezig is. Hij was lid van het Outbreak Management Team en gaf het kabinet tijdens de coronacrisis vaak advies. Maar hij en oud-premier Rutte lagen lang niet altijd op één lijn. Bijvoorbeeld over hoe bepaald moest worden wie er voorrang kreeg op de IC.
4: We hebben echt ruzie gehad toen. Het knetterde toen echt in het katshuis. En ik heb ook echt gezegd dat zij daar niet over gingen. Omdat ik heel erg vond dat het... laat het alsjeblieft bij de professionals.
3: En als het aan Gommers lag, waren er tijdens de tweede coronagolf sneller maatregelen gekomen. In plaats van het virus langer te laten rondgaan in de ziekenhuizen. Groot onderzoek in Sprangkapelle in Brabant. In een huis daar is vanmorgen een overleden vrouw gevonden. Maar wat er is gebeurd is nog onbekend. Er landde in ieder geval ook een traumaheli, maar hulp kwam te laat. Agenten in witte pakken doen nu onderzoek in het huis. Van over de hele wereld wordt er gereageerd op de mogelijke deal tussen Amerika en Iran. De twee landen zouden het eens zijn over vrede. Meerdere andere landen, waaronder China en Saoedi-Arabië, zijn positief. Onze eigen buitenlandminister Berendsen noemt het een hoopvolle stap. Maar over de deal is verder nog veel onduidelijk. Wel is de olieprijs al flink gezakt, omdat erop lijkt dat de straat van Hormuz weer open gaat. En omdat die olieprijs daalt, wordt ook benzine en diesel wat goedkoper. Maar wacht nog wel even een dagje met tanken. Met die tip komen experts in het AD. Morgen zullen de prijzen aan de pomp waarschijnlijk dalen. Het gaat mogelijk om meerdere centen per liter. Het weer van Weerplaza, 16 tot 21 graden vandaag. Nu nog bewolkt, maar vanmiddag meer zon.
5: Joe Verkeersnieuws. Joe luisteraar Walter meldt het volgende vanaf de A2.
6: Op de A2, vlak voor Culemborg, richting Den Bosch, staat een auto in de brand. Twee rijstroken afgesloten.
5: Dankjewel, we zien het ook op de camera's nu dat het vastloopt. Daar 20 minuten vertraging op die A2 richting het zuiden. En heb je zelf iets opvallends gezien onderweg naar je bestemming? Stuur met de Joe-app een tekst, spraak of fotoberichtje naar mij hier in de studio.
7: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranje Dag. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
5: Tijdens je break het beste uit de 80's met zometeen een super mooi liedje van de Eagles. Hoor je over een minuutje of 7. Joe, dit is Joe. Ik moet eigenlijk Eagles zeggen, volgens mij zonder de... Ja, die band heet Eagles. Zometeen een super mooi liedje van Eagles. Dit is Tina, zonder...

0: Gogh een verzoekje van een oude vrouw met een jonge... Nee, wacht even. Een jonge vrouw met een...
1: Oude ziel.
0: Met een oude ziel. Kelly, ja. Hey.
1: Hallo.
0: Ja, even rustig aan, want dit is een prachtliedje. Dat draaien we bijna nooit, maar ik dacht, ik moet hem even doen.
1: Ja, nou, heel leuk. Geweldig.
0: Want we hebben natuurlijk Hotel California, we hebben New Kid in Town, we hebben zoveel liedjes, maar deze, Kelly.
1: Ja, elk nummer van de Eagles vind ik prachtig, maar vandaag, I Can Tell You Why.
0: Vandaag. En hoezo vandaag?
1: Mijn dochter is 1 jaar geworden vandaag. En ja, nou ja, vandaag voelt wel speciaal, dus het is extra mooi dat ik de Eagles aan mag kondigen vandaag met I Can Tell You Why.
0: Gefeliciteerd van Joe.

na de wedstrijd van gisteren een enorme inkakker hebben. Is het net te laat geworden? Kon je niet slapen gisteren? Slaaponderzoekers die zijn het over één ding heel duidelijk. Als je niet wil inkakken op zo'n dag als vandaag, blijf in beweging. Naar de printer of naar buiten. En de 80's lunch bij Joe verzorgt de muziek. Met Johnny Hates Jazz. Dit is Turn Back the Clock.

0: Elke dag tussen 12 en 1 hoor je de beste 80s in de 80s lunch. En zometeen een verzoekje voor Level 42 liedje. Ah, dat is echt de 80s'er kan het niet worden. En je hoort hem ook niet zo vaak. Je hoort je zometeen na 12:30. En ook deze komt eraan van Prince. Dat wordt weer een lekker muziekhalfuurtje.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Obeling, alles voor kampeergeluk.
7: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
6: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
14: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
16: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Zomersale bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmit.nl/zomersale.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Hey, Remon!
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
13: Half 1, doordat de A17 is afgesloten bij Moerdijk, is het drukker op de omliggende snelwegen. Dat zijn de A16 en de A9.

ethisch krijgen ze niet hoor, meer bijna. Level 42 en it's over in de Joe Ethisch Lunch. Morgen natuurlijk weer een nieuwe Koen en Sander show. Dat is wakker worden met een lach elke ochtend tussen 6 en 10 uur. Sander is al dagen bezig met een cadeau voor Koen. Geeft al dagenlang hints. Morgen is het eindelijk zover. Morgen gaat Koen te horen krijgen wat hij van Sander krijgt. In een nieuwe editie van de Koen en Sander show.

Alleen maar knallers uit de 80's. Elke dag tussen 12 en 1 in de Joe 80's Lunch. David Bowie en China Girl. En nu we zo richting die warme temperaturen van het weekend gaan, kunnen we ook alvast een beetje kijken naar de zomeragenda van Frank Boeien. Die doet een zomertoertje. En dit is echt het allermooiste. Op 14 augustus staat hij in Bloemendaal, vlakbij het strand in de duinen, in het openluchttheater Cabrera. Echt een van de mooiste plekjes aan de Nederlandse kust, hoor je deze man zingen. Frank Boeien, nu bij Joe.

0: The Queen of Soul. Na het nieuws van 1 uur zometeen.
1: Ja, de kogel is door de kerk. Er komt een recordtransfer aan voor PSV.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
16: Kippie.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
10: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag. dag is het Joe Oranje Dag. Dan schoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
20: Ja, ja, schieten dan, schieten!
4: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
21: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
22: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
25: Odido. Een hele goede middag. Het is 2 minuten voor 1. Het nu.nl nieuws. En een Altenaam.
26: Goedemiddag. Het gaat hard met de kortingskaart waarmee je goedkoper met de trein kan reizen. Vanaf vandaag kun je voor nog geen €50 per maand in de daluren met de trein. En vanmorgen waren er al 20.000 kaarten verkocht en ook liep de site van de NS even vast. Het speciale ticket geldt tot eind augustus. En Wouter Koolmees, directeur van de NS, herhaalde net wel nog even: de actie wordt niet verlengd. Het had soms anders gemoeten. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers tijdens zijn coronaverhoor dat nu bezig is. Dat het kabinet de ziekenhuizen liet vollopen tijdens de tweede coronagolf was volgens hem niet verstandig.
27: Om langer door te gaan met het rondgaan van het virus totdat de ziekenhuizen volliepen. En achteraf gezien is dat een slechte keuze geweest.
26: Gommers was lid van het Outbreak Management Team en gaf het kabinet regelmatig advies. Hij geeft toe dat het soms knetterde tussen hem en oud-premier Rutte. Dan naar Noorwegen, opgeluchte reacties bij de slachtoffers van de zoon van kroonprinses Mette-Marit. De veelbesproken Marius moet 4 jaar de cel in. Volgens de rechter is hij schuldig aan 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. De advocaten van de slachtoffers zijn blij. Zij zeggen dat ze de zaak nu achter zich kunnen laten. En dan voetbal. PSV-middenvelder Ismaël Saibari vertrekt naar de Duitse topclub Bayern München. Volgens meerdere media is er een akkoord bereikt van €55 miljoen. En dat zou voor PSV een recordtransfer zijn. Nooit eerder kregen zij zoveel geld voor een speler. Saibari is Marokkaans international en scoorde afgelopen weekend nog tegen Brazilië op het WK voetbal. En afgelopen seizoen werd hij gekozen tot beste speler van de Eredivisie. Het weer van Weerplaza, het is bewolkt, maar vanmiddag breekt ook steeds meer de zon door. Het wordt 16 tot 20 graden.
25: Dankjewel, Joe Verkeerhandel, Flitsmeister. Een kapotte vrachtauto zorgt voor file op de A58. Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel wordt 30 minuten gemeld. En nog een ongeluk gemeld, ook op de A17, Moerdijk-Roosendaal. Bij Moerdijk is de weg helemaal dicht nu eventjes. Moet je naar Roosendaal, volg dan Breda en rij over de A16 en de A58.
4: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
25: Welkom, welkom. Je maandagmiddag vol met 70s, 80s en 90s hits. Zometeen Aretha Franklin en dit.

Hits uit de 70s, 80s en 90s. Je hebt Joe aanstaan. Waarvoor dank. Aretha Franklin was dit met Think. Zometeen Dr. Alban, die de titel dokter trouwens echt verdiend heeft. Hij heeft altijd hard gestudeerd en heeft ook echt zijn diploma gehaald. Dr. Alban is namelijk afgestudeerd tandarts. Ja, je weet het. De tandarts is de enige persoon die je vraagt je mond open te doen en vervolgens zelf het meeste praat. It's My Life van Dr. Alban komt eraan. En dit is YouTube bij Joe.

gelijk spel is geworden tegen de Japanners. Ik bouw trouwens drie dubbel zo hard. Ik had in onze WK-pool hier 2-1 voor Nederland ingevuld. En dat had natuurlijk bijna goed geweest. Hè? Maar ja, een paar minuten voor het fluitsignaal schoten de Japanners er nog eentje in. Dus helaas 0 punten voor mij. En ik weet niet hoe jij het hebt gedaan in de pool. Ik hoop beter dan ik dus. Daar vergeet die van Joe in ieder geval niet in te vullen. De Joe Oranje pool waarbij je een televisie kunt winnen. Nu kun je de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Zweden gaan voorspellen. Check het even in de app en op joe.nl. En je kan daar ook gelijk een gokje wagen op de volgende vraag. Hoe vaak wordt de VAR gecheckt tijdens Nederland-Zweden? Kun je bonuspunten mee halen? Denk er maar even over na. Je hebt nog tot zaterdag tenslotte. De Joe-app is de plek waar je zijn moet.

0: Dit is Skinner, de Sweet Home Alabama. Was een grote hit in de Nederlandse top 40 in 1978. Eens even kijken hoe het met jouw muziekkennis zit. Want een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz spelen we natuurlijk ook deze maandagmiddag. En ik ben op zoek naar een kandidaat. Wat moet je doen zometeen? Je moet van 3 liedjes vertellen of het uit de jaren 70, 80 of 90 komt. Dus niet eens een specifiek jaar. Het decennium, dat levert je al een punt op. En heb je alles goed, dan krijg je de Joe Verrassing van me. Wil je meespelen, dan kun je jezelf opgeven. Doe dat eventjes door nu een appje te sturen met het decennium. Dat hoort bij deze hit die ik zo meteen ga draaien. Yes, Phil Collins. Uit welk decennium komt deze hit? Weet je het? Stuur een berichtje in de app. Ik ga hem zo meteen helemaal voor je draaien. En ook Janet Jackson komt eraan. En doe maar.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar €0,45. Dus scoor deze week.

0: geld is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Gezien.

0: goede vakantie vind je bij Bol.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner cadeau, klus cadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja?
11: Echt serieus?
13: 7, 7, 7.
11: Wat een geld!
13: 18.000, wat verdikken we.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
16: Het is 1 minuut over 2:30. Joe, verkeer door Flitsmeister. Er zijn 11 vertragingen. Dit zijn de files die opvallen. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel. 19 minuutjes. Meld ik voor de A17 Moerdijk-Roosendaal. Bij Moerdijk is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht nu. Verkeer naar Roosendaal volgt Breda. Rij een stuk mee over de A16 en de A58. Dan een kapotte vrachtauto op de A27 bij Lexmond. Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. 27 minuten. A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Loenen en Schaarsbergen. Daar een half uur. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel, 7 kilometer, 22 minuten.
17: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
16: Spannend, over een paar minuten de eerste hitquiz van de week. Ook Janet Jackson, Together Again, hoor je zo meteen. En hier is Phil Collins. Good times, great music. En in the air tonight.

0: Janet Jackson en Together Again bij Joe. Zometeen, doe maar, sinds een dag of twee komt eraan, maar eerst...
1: De Joe Hit Quiz.
0: En in de spotlight vanmiddag Jurgen van 52 uit Varsseveld. Hey Jurgen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij bent echt een maandje van alles, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat doe je allemaal?
2: Ja, ik zal bijna zeggen wat niet.
0: Maar je bent echt een hele handige Harry dus.
2: Ja.
0: Maar wat ben je nu bijvoorbeeld aan het doen dan?
2: Ik was eigenlijk net terug om in het bos even een paar bomen te snoeien.
0: Tuurlijk, ja.
2: En ja, of, ik kan boven op dak zitten, ik kan onder in de kelder zitten, ik ben met waterleidingen handig, noem maar wat op.
0: Jeetje, en heb je dat jezelf allemaal aangeleerd of heb je gewoon heel veel gestudeerd of YouTube tutorials gekeken?
2: Ik ben mijn carrière begonnen als timmerman en daarna ben ik eigenlijk in het onderhoud gegaan. Dus zo ben ik een beetje handig geworden.
0: Lijkt me handig om zo iemand om je heen te hebben als jij, ja. Jurgen. Ja. Ben je ook een beetje handig met muziek, is dan de logische vraag die volgt?
2: Ja, nog wel, ik dacht wel redelijk.
0: Ja, want we gaan even kijken of jij de liedjes die ik zo meteen ga laten horen in het juiste decennium weet te plaatsen. 70s, 80s of 90s heb ik steeds van je nodig. Als dat moment stopt, dan heb je 5 seconden om te zeggen of het dus uit de jaren 70, 80 of 90 komt. Heb je alles goed, dan win je. En een fout maken bij dit spel kan dus niet. Ik wens jou alle succes van de wereld. Here we go.
2: Dankjewel.
0: Hier is jouw eerste opgave, Jurgen.
2: Die zet ik in de 70s.
0: Die zet jij in de 70s. De Bee Gees hoorden we. Staying Alive. Nou, je bent ook nog alive in spel, want 1978 is het exacte jaar. Dus jaren 70 is keurig. De volgende. Wat doe je daarmee? Welk decennium?
2: Die gok ik ook in de 70s.
0: Die gok jij ook in de 70s. Wie hoorden we?
2: ABBA.
0: ABBA, inderdaad. Lay All Your Love On Me hoorden we. Jij zegt jaren 70. Het is 1983.
2: Helaas.
0: Ja, ik had 80's moeten horen. Helaas, Jurgen.
2: Nou, jammer.
0: Wel leuk dat je meedeed. En ik wens je nog een mooie dag daar in het bos met het bomen snoeien.
2: Helemaal goed. Succes met de uitzending.
0: Dankjewel. Ik ga zo meteen de Bee Gees eventjes helemaal draaien. De eerste die we net hoorden in de hitquiz. Stayin' Alive komt eraan. Nou, doe maar. Dit is Sinds een dag of twee bij Joe.

0: John Hyatt en het mooie Have a Little Faith in Me bij Joe. Het is bijna 2 uur. Elena is hier voor het laatste nieuws. Goedemiddag. Oh, sorry, ik heb de verkeerde microfoon. Oh. Alsjeblieft, ga
1: je gang. Ja, daar ben ik. Hey, ja. Goedemiddag. Ik vertel zo meteen wie de nieuwe trainer van Feyenoord wordt.
0: Oké, okay, horen we over een paar minuutjes van jou en de hits van Joe. Onder andere van Chaka Khan en ook Abba komt eraan.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, 2 bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
11: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
12: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippiepan.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Zomersale bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeet.nl/zomersale.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Oh, wat een goal! Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Ah, nee hè.
17: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
16: Ja, weer eens.
17: Nou, tof jij even.
16: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
16: Lekker.
17: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
19: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
21: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
22: Dit is jouw. Het is exact 2 uur. Goedemiddag, nu.nl Nieuws aangeschoven. Helene Altena.
23: Goedemiddag. De nieuwe trainer van Feyenoord is bekend. Het wordt Giovanni van Bronckhorst, melden meerdere media. Hij volgt Robin van Persie op, die vorige week werd ontslagen. Van Bronckhorst was eerder ook al trainer van Feyenoord. Hij werd in 2017 landskampioen met de club. Hij tekent een contract voor 2 jaar. Op het voorterrein bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan nu 16 tentjes waarin asielzoekers buiten moeten slapen. En dat zijn er meer dan de afgelopen dagen. Hulporganisaties zijn niet blij en noemen dit een zorgelijke trend. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al lange tijd overvol. Daarom worden al elke avond asielzoekers naar andere locaties gebracht, maar nu bleven er dus mensen achter. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit gaat in hoger beroep tegen zijn straf. Deze Marius kreeg 4 jaar cel voor onder andere 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. Maar daar is hij dus niet mee eens. Hij houdt vol dat hij onschuldig is. En het loopt storm voor de speciale kortingskaart van de NS. Vanaf vandaag kun je voor nog geen 50 euro per maand in de daluren met de trein reizen. En vanmorgen zijn er al 20.000 van deze kaarten verkocht. En de site van de NS loopt af en toe vast.
0: Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar we vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
23: Het speciale ticket geldt tot eind augustus en wordt daarna niet verlengd. Het weer van Weerplaza. Het is bewolkt, maar vanmiddag breekt ook steeds meer de zon door. Het wordt 16 tot 20 graden. En morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En de temperatuur 20 tot 25 graden.
22: Kijk, het wordt warm, dankjewel. Joe, verkeer dan door Flitsmeister. Er is file op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Everdingen en Lexmond. Tot 16:45 zijn daar problemen waarschijnlijk. 21 minuten is de vertragingstijd nu. Je kunt beter omrijden, moet je naar Gorkum. Volg dan vanaf Vianen Den Bosch. En rij een stuk over de A2 en dan de A15. En de A17, die is nog dicht bij Moerdijk in de richting Roosendaal. Door reddings- en bergingswerkzaamheden naar Roosendaal kun je omrijden. Door even de borden met Breda te volgen, dan neem je een stuk mee van de A16 en de A58. Er zijn nog 10 andere files. Sta je daarin, dan verlies je max een kwartier. Goeie reis.
1: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
22: Ja, en waar Chaka Khan je tegenwoordig mee vermaakt op YouTube, hoor je zo meteen. Ook I'm Every Woman komt eraan. En hier is

0: Chaka Khan hoorde je met I'm Every Woman. Ik zat eventjes online te zoeken naar Chaka Khan. Wat doet ze allemaal anno 2026? En ik ben erachter gekomen dat zij dus elke maand een meditatie van een paar minuutjes op YouTube zet. Dat je eventjes met haar kan mediteren. En die van juni die is toevallig vanmorgen online gekomen. Nou, even een klein stukje Chaka Khan die mediteert. Doe even mee.
1: Calm down. And start breathing. Through the nose. And out through the nose.
0: Oh, dat had ik al gedaan. Ja, ik ben hier niet zo goed in. Ik ga even oefenen. Maar goed, als je wilt mediteren met Chaka Khan, elke maand doet ze dus eentje. Het staat op haar YouTube. Stuur maar een berichtje in de Joe-app. Stuur ik jou het linkje eventjes. You're there with I'm Every Woman, Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Op je hopelijk lekkere maandagmiddag. Zo meteen dat heerlijke duet tussen Kenny Rogers en Dolly Parton. Islands in the Stream komt eraan. Na de Scorpions en Wind of Change.

Eddie Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream bij Joe. Aanstaande zaterdag is het weer zover. Dan moet het Nederlands elftal weer in actie komen op het WK voetbal. Tweede wedstrijd tegen Zweden. En wij bij Joe zitten ook helemaal in de oranje sferen. Aanstaande vrijdag doen we net als afgelopen vrijdag weer de Joe Oranje Dag. Dan maak je gewoon de hele dag kans op een nieuwe televisie tijdens het Joe 1-2'tje. Mocht je het nog niet weten, mocht je het allemaal afgelopen vrijdag hebben gemist. Maar dat is een soort voetbalmemory. En heb jij matches met de hits van Joe, dan win je dus een gloednieuwe tv. Details vind je nu al in de app en op joe.nl. En aanstaande vrijdag dus weer. Om het Nederlands elftal te steunen, kleuren we weer oranje met de Joe Oranjedag. Extreme, zometeen na de Tramps.

0: Extreme and More Than Words bij Joe. Waarom moet je nog even een dagje wachten met tanken? He, als dat kan tenminste. Hoor je zometeen en verder UB40 en Blond.
1: Opstaan met Joe en de Koen en Sander Show.
2: Goedemorgen!
1: Wakker worden met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
3: G-Klaas? Of Klaas? Koen?
4: Klaas?
3: Dat zei mijn zoon, ja. Koen, Klaas, de K-klank.
5: Nou, ik zei ook gisteren land tegen mijn vriendin.
3: Oh, dat geeft niet. De vraag is wanneer je het zegt. Ja.
1: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches on the look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus,
16: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
19: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
20: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
24: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
23: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel.
0: op mobiel.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
5: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
25: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Wand- en vloertegels van badkamer tot woonkamer. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
26: Omdat je mijn favoriete papa bent.
25: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
27: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
28: Mooi van Ethos.
29: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
30: 2 minuten over 2:30. Het verkeer op Joe de Flitsmeister. Er is vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Pappen en Lochem een kwartier. Dan een kapotte vrachtauto op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Martinus Nijlbrug en Empel. 22 minuten daardoor. Waarschijnlijk is de vrachtwagen rond 4:15 weggesleept. En zijn de problemen daar voorbij. Dan een botsing op de A9 net Amstelveen-Alkmaar. Tussen Uitgeest en Heerengewaard. 18 minuutjes. En nog een kapotte vrachtauto op de A27 Utrecht-Gorkum. Daar zijn de problemen net wat groter dan op de A2. Tussen Everdingen en Lexmond. 4 kilometer 29 minuten. Je wordt ook omgeleid. Moet je naar Gorkum en rij je nu bij Vianen. Pak dan even wat langer de A2 richting Den Bosch en dan de A15 ook. En waarschijnlijk is daar het probleem rond 4:45 klaar.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
30: Goedemiddag, Tina Turner. I don't wanna lose you. Hoor je zometeen ook Blondie met Heart of Glass. Eerste wijntje met natuurlijk UB40.

Heart of Glass bij Joe. Mocht je trouwens straks naar huis rijden uit je werk en denken... oeh, dat gaat toch net met deze tank? Ik moet eigenlijk nog even tanken. Nou, probeer dat dan even uit te stellen tot morgen. De kans is namelijk groot dat dan de prijzen aan de pomp zijn gezakt. Komt omdat er waarschijnlijk een akkoord is tussen Iran en de VS. En hoeveel cent dat dan gaat schelen, ja, dat is nog even de vraag. Maar sowieso de moeite om het af te wachten. Tears for Fears, Natina Turner bij Joe.

Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Even te tellen. 10. Ja, 10 woorden maar. 10 woorden in de zin voor de 3x3 vandaag. Dit moet een van de kortste zinnen ooit zijn, waar gewoon 3 liedjes in verstopt zitten. Het zijn de 3 liedjes die je hoort na het nieuws van 3. Weet je welke het zijn? Stuur dan even een berichtje in de Joe-app. Het is waar dat het altijd zonnig is in Afrika. Ja, dat was hem al, hè? Ja, zo snel gaat het. Het is waar dat het altijd zonnig is in Afrika. 3 hits in deze zin. Als je denkt te weten welke, stuur even een berichtje in de app van Joe. Ik ga ze zo meteen allemaal voor je draaien.

0: Status quo, whatever you want op Joe. Het nieuws zometeen met Ellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag met zometeen bijzonder nieuws over een WK-tegenstander van Oranje.
0: En de 3 na 3 natuurlijk. De kritische zin voor vandaag is echt een hele snelle. Het is namelijk een hele korte zin. Het is waar dat het altijd zonnig is in Afrika. Dat is de zin waar je 3 liedjes uit de 70s, 80s en 90s in zou moeten kunnen vinden. En lukt dat jou? Stuur dan vooral even een berichtje in de Joe-app. Dus de zin is, het is waar dat het altijd zonnig is in Afrika. Welke hits het zijn, hoor je zo meteen.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ja, echt serieus?
8: Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
14: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
18: Hola, ¿dónde está mi casa?
17: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
18: Paella, paella.
17: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
18: Buenas noches.
17: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
22: ANWB en gaan.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
25: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
21: Oh, wat een goal!
6: Goal?
0: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
16: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
26: Un helado, por favor.
16: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
28: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
29: Goedemiddag, nu.nl Nieuws met Alain Altenaam.
30: Goedemiddag. Langer vast. Twee verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week blijven voorlopig in de cel. Het gaat om Amsterdammers van 24 en 25 jaar, waarvan ze worden verdacht is niet bekend. Bij de explosie en brand bij een flat afgelopen weekend raakten 7 mensen gewond, wie er 2 er slecht aan toe zijn. Het is nog steeds onduidelijk hoe die explosie is ontstaan. Nog altijd veel vragen in Sprangkapelle in Brabant. In een huis daar is vanmorgen een overleden vrouw gevonden. Maar verder is er nog veel onduidelijk. Zo is nog onbekend of het om de bewoner gaat. En ook is niet bekend wat er is gebeurd. In het huis wordt al de hele middag onderzoek gedaan. Binnen 2 à 3 dagen, zo snel kunnen Frankrijk, ons land en andere bondgenoten starten met een missie in de straat van Hormuz. Dat heeft de Franse president Macron gezegd. Die missie moet ervoor zorgen dat de scheepvaart daar weer op gang komt. Iran en Amerika lijken het eens te zijn over een vredesdeal, en dus moet ook de straat van Hormuz weer opengaan. En opmerkelijk nieuws nog over een van de tegenstanders van Oranje, Tunesië. Het land heeft de bondscoach ontslagen. Dat melden meerdere media. Tunesië verloor vannacht met 5-1 van Zweden. En dus heeft de voetbalbond van Tunesië genoeg gezien. En er is trouwens nog meer trainernieuws, want Giovanni van Bronckhorst wordt de nieuwe trainer van Feyenoord. Het weer van Weerplaza, het is bewolkt, maar vanmiddag breekt ook steeds meer de zon door. Het wordt 16 tot 20 graden. En morgen krijgen we een mix van zon en wolken. En de temperatuur, 20 tot 25 graden.
29: Ja, korte broek kan weer uit de kast eventueel, hè?
30: Lekker zeg.
29: Het verkeer nu op Joe door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A27. Kapotte vrachtwagen. Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Lexmond. 25 minuten. Ze zijn daar bezig om die vrachtwagen weg te takelen natuurlijk. Dat gaat nog even duren. Want pas om 16:45 wordt verwacht dat de weg weer vrij is. Daarom kun je beter omrijden. Rij je nu bij Vianen. Is je doel Gorkum? Rij dan een stuk verder over de A2 en A15. Volg even de borden met Den Bosch daarop. Er zijn nog 7 andere files. Sta je daarin, dan heb je maximaal een kwartier extra reistijd.
31: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranje dag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
32: De 3 na 3.
29: Hoogste tijd voor de 3 na 3 voor vandaag. En Henry, jij denkt hem opgelost te hebben.
33: Ja, ik ben benieuwd.
29: Ja, nou, we gaan eens even kijken of jouw antwoord klopt natuurlijk, Henry. De zin voor vandaag, het was een vluggertje. Een hele korte zin. Het is waar dat het altijd zonnig is in Afrika. Nou, welke liedjes denk jij dat erin zitten?
33: Ik dacht zelf dat daar Sunny van Bonnie M in zat. Iets met zonnig. Ik dacht True van Spender Ballet. Ja. En, god, wat was die derde nou ook alweer?
29: In Afrika.
33: Afrika, ja, tuurlijk, Toto.
29: Ja, ja, dat is eigenlijk de makkelijkste misschien nog wel. Ja, nee, ja, hartstikke goed, ja. Henry. Dikke 10 voor jou. En ik ga ze alle drie nu op een rijtje draaien in de 3 na 3. Fijne maandag verder.
33: Ja, dankjewel. Heel gezellig.

Spendo Ballet en True bij Joe. Koen en Sander van de ochtendshow en Kai van de middagshow, die hebben de handen in één geslagen en zijn bezig met het maken van een nieuw WK-liedje. Het heet De Leeuw van Nederland. En we kunnen coupletjes gaan maken, want er is natuurlijk een eerste wedstrijd geweest nu. Maar wat moet er nou echt in? Ja, wat zijn de belangrijkste onderwerpen wat jou betreft? Je kunt daarover meedenken. Stuur een berichtje in de Joe-app. Resultaat van hoe het liedje nu verder gaat, hoor je morgen bij Koen en Sander. Anyone?

0: Live. Jordan Bill Medley en Jennifer Warnes. Waar anders dan bij Joe? Paul Young en de Fornaam Blanc zometeen. En ook Lionel Richie. En hij gaat de strijd aan met iets onzichtbaars.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Oh,
6: wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
12: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
13: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
13: Rand? Nee.
12: Fair enough.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
13: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
21: Kippie.
22: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
23: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
24: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
25: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
26: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
27: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vier Joe, verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A27 nog altijd door een kapotte vrachtwagen die weggetakeld moet worden. Dat gaat waarschijnlijk tot 16:45 duren. En daarom in de richting van Gorkum tussen de Lekbrug en Lexmond. 41 minuten vertraging. Omrijden is beter om te doen. Dan pak je de A2 en de A15 en volg je eventjes de borden met Den Bosch. Ook een botsing nog op de A35. Almelo-Enschede bij Enschede West. 4 kilometer, 31 minuten. 20 andere vertragingen. Als je daarin staat, dan heb je maximaal een kwartier extra reistijd.
2: Dit is Joe. Met Edwin Noorlander.
1: Op weg naar weer een nieuwe middagshow met Kai. Zometeen uiteraard vanaf 4 uur. Ook de Fornam Blanc. What's up? Napoleon.

Onmogelijk om deze niet mee te zingen. Hè? Geef mij toe hoe je hebt meegeland met de Four Non Blondes. En What's Up bij Joe. Met over 3 minuutjes Fleetwood Mac na Lionel Richie. En die gaat de strijd aan met AI. Tegenwoordig kan AI namelijk een hele hoop, hè, zo ook stemmen namaken. En dat vindt Lionel Richie terecht een angstige ontwikkeling. Want daarmee kunnen ze dus nieuwe liedjes maken die gewoon klinken alsof hij dat heeft gezongen. Maar dat is helemaal niet zo. Hij heeft daarom nu 4 liedjes laten patenteren, zodat die in ieder geval niet gebruikt kunnen worden. Dit liedje staat niet op het lijstje. Dancing on the Ceiling. What?

It's out of 70s, 80s en 90s. Joe met Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Will Smith, Getting Jiggy With It komt eraan. Ik zit eventjes naar het weer te kijken. Ja, vandaag is het nog een beetje bibberen, 16 graden. Maar morgen al 25 graden en vrijdag tikken we lokaal de 30 graden aan. Maar smeer jezelf wel goed in, hè, in het zonnetje. Anders ben je straks een lady in red. Dit is Chris de Burg.

0: Will Smith, Get In Jiggy With It bij Joe. Zometeen een middagshow met Kai. 16:45, nieuwe ronde van de Alphabet natuurlijk. Kans op 1000 euro zoals altijd. En de 4 uur middagboost komt eraan. Is er een liedje dat jou echt nog eventjes die laatste loodjes van deze maandagmiddag doorsleept? Geef dat liedje even door. Titel en artiest via de app natuurlijk. Hoef je niet te doen als je deze wil horen. Nee, want die komt sowieso. Bryan Adams en The Summer of 69. Over een paar minuten. Veel plezier bij Kai.
1: Bezig.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Obelink, alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, zonneplan.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
13: Streekt. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen A 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Oh. Goedemorgen allemaal!
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Omdat je mijn favoriete papa bent.
1: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner cadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
25: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
26: Rook?
25: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
26: Nee, rook. Uit de meterkast.
24: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
27: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
28: De vierde middagboost na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
29: Goedemiddag. Een doorbraak in een vermissingszaak in Dronten. 2 jaar geleden verdween daar een man die op weg was naar een afspraakje via een dating-app. De politie denkt dat iemand hem iets heeft aangedaan en heeft nu een verdachte opgepakt. De vermiste man is nooit teruggevonden. 2 verdachten van de explosie in Amsterdam vorige week blijven voorlopig in de cel. Het gaat om 2 Amsterdammers van 24 en 25 jaar. Waar ze van verdacht worden is niet bekend. Bij de explosie en de brand bij een flat raakten 7 mensen gewond... van wie er 2 slecht aan toe zijn. Iran gaat servicekosten rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz willen vragen. Die komen er in plaats van de geplande tolheffing. Zijn dan vragen? Die door de straat van Hormuz willen varen.
30: Ik dacht dat ze het gingen vragen, omdat ze er doorheen willen varen. Dacht, ja, prima, dacht ik.
29: Shit, gaan we maar doorgaan.
30: Begin
29: wel op het nieuwe bericht, eventjes. Iran gaat servicekosten rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Die komen er in plaats van de geplande tolheffing. De VS hebben tot nu toe altijd volgehouden dat Iran geen geld mag vragen voor schepen in de straat van Hormuz.
30: Mag varen?
29: Kom er zo meteen op terug. Ik sluit af met sport, voetbal. Giovanni van Bronckhorst die keert terug als hoofdtrainer bij Feyenoord. Hij volgt de ontslagen Robin van Persie op. En dat is best opvallend, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
31: Van Bronckhorst is een echte Feyenoorder. Met onder meer de landstitel in 2017 is hij ook al zeer succesvol geweest als Feyenoord trainer. Maar de laatste tijd leek hij meer te kiezen voor een rol in de luwte en niet meer het hoofdtrainerschap te ambiëren. Wat dat betreft is dit nieuws best verrassend.
29: Het weer dan nog van Weerplaza. Het is bewolkt met af en toe wat zon. Het is 16 tot 20 graden. Morgen een mix van de zon en wolken. Ah. En dat bij 20 tot 25 graden.
30: Super, super. Worden deze avondspits niet al te veel bijzonderheden verwacht? Vielen met de meeste vertraging op dit moment is de A4 naar Den Haag... tussen Rijsenhout en Dringvaart Aquaduct. 8 kilometer file en 17 minuten vertraging.
32: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Kai Merckx.
30: En we zijn van de goal! De eerste werkdag van de week komt langzaamaan ten einde. En om je door de laatste loodjes te slepen is dit een 4 uur middag boost. Het idee is heel simpel. Heb je de app van Joe? Laat dan even weten welk nummer je wil horen. 1 voorwaarde. Het moet een nummer zijn waar je helemaal van opleeft. Dus lekker up tempo. Dat eigenlijk. Daar ben ik naar op zoek. En wie weet draai ik het meteen voor je. Martijn die blikt alvast vooruit op de zonnige dagen die eraan zitten te komen.
33: Als je van mij Brian...

0: 69. Hallo Bert.
1: Hey Kai, goedemiddag.
0: Hey, we gaan splitsing horen. Wind en zeilen.
1: Ja, dat heb ik gehoord dat je dat gaat draaien.
0: Ja, precies. Ja, door jou hè Bert, door jou.
1: Ja, ja.
0: En waarom kun je een boost gebruiken?
1: Nou ja, kijk, ik begin deze week met een reeks nachtdiensten. En ja, dan heb ik wel een boost nodig om eventjes die nacht ook weer door te komen natuurlijk.
0: En ben je iemand die daar zich makkelijk op aanpast?
1: Ja, redelijk makkelijk.
0: Redelijk makkelijk.
1: Ik heb er niet zoveel moeite mee.
0: Nee, dan gelukkig. En wat ga je doen dan vannacht?
1: Ik ga lekker bij een afsluiting staan. Met verkeersregelaar. En ja, dan wordt er een stuk weg afgesloten in Zwolle. En dan gaan ze een nieuw asfalt inleggen. Dus ja, dan mag er niemand overheen.
0: En dan sta jij daar?
1: Er zijn altijd mensen die denken dat ze er weer door mogen. En die de borden weer niet lezen. En dan in één keer voor een afsluiting staan. En dan, hoe moet ik nu gaan rijden? Ja, nou ja.
0: En dan zijn ze blij dat jij daar bent, denk ik, midden in de nacht, Bert.
1: Soms wel, soms niet.
0: Dat kan ik wel voorstellen. Heb je zelf ook nog een nummer waar je energie van krijgt als je denkt van, nou ja, aan het einde van de dag als ik dit nummer hoor, daar word ik nog een partijtje vrolijk van. Nou, die van Jeroen Latijnhuis hebben we meteen ingewilligd bij deze.
2: Dank je.
0: Dat is dit, hè?
2: Zeker.
0: Ja,
2: absoluut.
0: All-time favorite van Jeroen Latijnhuis.
2: En zo toepasselijk, hè, de komende dagen.
0: Ook, hè?
2: Mooi weer.
0: Wind in de zeilen, ja, absoluut. En anders, als het er toch weer tegenvalt, veel wind in de zeilen, dan klopt het ook weer. Lang.

0: wind en zeilen in de 4 uur middagboos. God, wat kijken we er nog weer naar uit dat het weer stralend weer wordt. Want het blijft even lekker aan, hè? Of ik bedoel, in ieder geval voor deze week, voor zover ik kon zien, wordt het echt wel lekker weer.
1: Ja, je weet dat het vandaag maandag is en dat we bijna standaard iedere maandag om 5:30 even bellen met Weerplaza.
0: Oh ja.
1: Vooruit gaan kijken naar de komende week. Nou, wat jij zegt, deze week ziet er heel aardig
0: goed uit.
1: Ja. De temperatuur gaat omhoog. Maar ja, dan volgende week. Hoor je straks meer over om 5:30.
0: Oh, nou, ik hoop dat het een keer aanblijft. Want ik ben gisteren op de een of andere reden weer verkouden geworden. Dat is toch verschrikkelijk.
1: Blijf aan de gang. Hoe doe je dat? Dat is echt een ding.
0: Nou, hoe doe ik het? Ik til die kleinste van ons op en ik zet hem weer neer. En ze zeggen, wat zit er op je schouder? Ik zeg, dat is allemaal snot. Dus zo doe je dat.
1: Ja, ik heb dat nooit. Ik heb het nooit.
0: Dus. Nee, je ontspringt die dans altijd. Ja,
1: het zal niet altijd zijn, maar ik ben nu al een paar jaar...
0: Nou, zelden of nooit ben jij ziek.
1: Nee.
0: Of ja, ziek. Het is niet dat ik ziek ben verkouden. Maar bedoel, dat vind ik een andere categorie. Maar dat hoort jou amper zijn.
1: Nee, klopt. Nou, even afkloppen.
0: Ja, gefeliciteerd. Fijn voor je. Marco die wilde de nummer horen in de 4 uur middag boost, waar hij best wel een poëtische onderbouwing bij heeft. Ook mooi.
2: Ik zou graag Weather With You van Crowded House willen horen. Ik krijg er een enorme boost van. Omdat ja, het weer geeft je nou eenmaal een enorme boost. Kan een negatieve zijn, dan regent het. Of een positieve, dan schijnt de zon.
0: Zo.
2: Dus vandaar deze aanvraag.
0: Ah, dat is mooi. Dat is mooi. En dus vandaag misschien nog enigszins een beetje wisselvallig of de afgelopen dagen. Maar de komende dagen zal het dus vooral een positieve sfeer geven, dat weer, als je naar buiten kijkt. Oh, fantastisch.
1: Mooie temperatuur ook.
0: Mooie temperatuur, 25 graden morgen.

0: uur middagboost. Alice die wil een nummer horen. Ja, zij is hoog genodigd toe om eventjes op te laden. En dat kan met een nummer van Prince.
1: Drukke week, dus ik kan wel een lekker uptempo nummer gebruiken. Wat dacht je van Prince met Let's Go Crazy? Dankjewel.

0: Ja, dat was Prince, was dat.
1: Mooi, hè?
0: Mooi, hè?
1: Oh, man, die gitaar.
0: Mooi, hè? Ja, daar heb je wel een andere definitie van mooi, gevoelig. Aan het einde, dat was gewoon even gewoon lekker los, natuurlijk.
1: Heerlijk.
0: Om dat te zeggen, mooi, dat weet ik niet of ik dat zo zou kwalificeren.
1: Dat was echt mooie gitaar. Serieus, echt. Dit vind ik mooi.
0: Nee, dat kon niet als geen ander, natuurlijk. Prince en Let's Go Crazy in de vierde middagboost bij Joe. We nemen elke middag hier in de middagshow een onderzoek mee. Een huis- en een keukenonderzoek. Dat allemaal van alles en nog wat kan gaan. Het geweten van de show. Jesse, je hebt dat onderzoek meegenomen.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat een baby sneller leert praten als je dit doet.
0: Kijk eens aan. Grote stappen worden hier gezet. Wat zou dat antwoord kunnen zijn? Later deze middag in ieder geval het antwoord op dit onderzoek. En Max heeft nog wat ingesproken via de app van Joe. Die wil echt een typisch Spaans gitaarnummer horen in de vierde middagboost.
3: Ja, het wordt deze week heerlijk weer aan het eind van de week. En ik krijg er helemaal een beetje Spaans benauwd van als ik er zo aan denk. Zou ik misschien Barbugas de Amor kunnen horen van Juan?

0: bij Joe in de vierde middagboost. Vorige week was maandag de geluksdag bij de Alpha Battle. Ik weet niet of je het gehoord hebt, ik praat je graag even bij. Toen werd namelijk de hoogste score van de week neergezet. 10 goede antwoorden waren dat. En als je de Alpha Battle niet kent, je krijgt bij dat spel 30 seconden de tijd. En je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Ja, staat de maandag deze week weer garant voor succes? Dat is eigenlijk de hamvraag. Na het nieuws van 4:30 kun je aanmelden voor de Alpha Battle. En daarmee kans maken op 1000 euro als je de hoogste score hebt aan het einde van de week. Pak dus even de app van Joe erbij. Aanmelden kan zo. En Phil Collins hoor je ook. Two Hearts.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag tijdens het 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
5: Ja, ja, schieten dan, schieten!
4: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: De kippiepan en plank, die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
8: Kippie!
9: Hey Remo!
10: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw.
11: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
15: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
16: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
17: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
18: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
19: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
15: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu bij Zalando.
22: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
2: Choose premium. Choose Napoleon.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Blijft de komende uren nog een beetje bewolkt. Morgen een mix van zon en wolken en dan kan het wel 25 graden worden.
15: Dit is jou.
14: Phil Collins, na het nieuws van 4:30, Jeroen.
16: Goedemiddag. Het loopt de storm voor de speciale kortingskaart van de NS. Vanaf vandaag kun je voor 49 euro per maand deze zomer onbeperkt reizen met de trein in de daluren. Vanmorgen zijn er al 20.000 van deze kaarten verkocht, maar dat hadden er veel meer kunnen zijn als de systemen niet regelmatig haperden. Zojuist laat de NS weten dat het abonnement even helemaal niet te krijgen is, omdat de drukte op dit moment te groot is. In Zeeland is de feestelijke heropening van een belangrijk stuk weg afgelast. Volgens Omroep Zeeland vindt de provincie een openingsmoment op dit moment niet gepast. Want op dezelfde weg, maar dan iets verderop, was vorige week het dodelijk ongeluk met kinderen die naar een schoolkamp fietsten. En tot slot het WK voetbal. Er is chaos bij een tegenstander van Oranje, bij Tunesië. Die verloren afgelopen nacht met 5-1 van Zweden. En hebben vandaag op staande voet een bondscoach ontslagen na 1 WK-wedstrijd. Sportverslaggever Riepke Bakker.
17: Dit is een record. Het komt sowieso weinig voor dat een bondscoach al tijdens een WK ontslagen wordt. In 1998 gebeurde het bijvoorbeeld met de Zuid-Koreaanse bondscoach Boon Koon-cha. Maar dat was na 2 groepswedstrijden. Nu is het al na 1 wedstrijd raak voor Lamouchi.
16: Ja, het is nog onduidelijk wie de taken van deze ontslagen Lamouchi overneemt. Nou, dan kijken we even naar de wedstrijden van vandaag. Dat zijn er 4, waaronder om 6:00 WK-favoriet Spanje tegen Caverië. Riepke Bakker.
17: Dit is een wedstrijd met een flinke Nederlandse tint. In de selectie van Caverië zitten namelijk 6 spelers die in Nederland geboren zijn. In Rotterdam wonen ook nog eens 30.000 Nederlanders met Caverische roots. En die zullen vanavond vol spanning kijken naar het WK-debuut van Caverië.
16: Ja, verder speelt België vanavond om 9:00 tegen Egypte met Mohamed Salah, de topper. En vannacht dan kun je ook de wekker zetten, of als je wakker bent gewoon even de tv aanzetten. Om 3:00 vannacht speelt namelijk Iran tegen Nieuw-Zeeland.
18: Jeetje, mina zeg. Lekker gewoon 6:00. De oude wedst om 6:00 een keer een wedstrijdje. Spanje tegen Kaapverdië. Nee, die bedoel ik, die vanavond. Ja. Nee, maar dat is toch lekker. Ja. Gisteren ook, jongen, dan is het 10:00. En je gaat wel zitten, maar dan begint het nog maar. dan is het 10 uur. Ja. Dan heb ik wel de luxe, moet ik zeggen. Ik heb laatst op mijn slaapkamertje ook voor de kinderen 's ochtends, als ze iets te vroeg wakker zijn, een beamertje gekocht. En die projecteert dan. Dus ik heb de wedstrijd gewoon vanuit bed gekeken op mijn muur. En ik heb de eerste helft heb ik gered. Tweede helft, dan zakte ik even in. Dan werd het even iets minder. En toen was ik op een bepaald moment weg. Ik heb nog 2-1 zien worden, daarna was ik weg. Toen heb ik hem uitgezet.
16: Hoe werd je wakker? Met het gelijke spel?
18: Nee, met het gelijke spel werd ik wakker uiteindelijk. Ik dacht, hè, wanneer is dat gebeurd?
16: Ja.
18: Ik dacht dat het klaar was. Zo lang duurde het voor mijn gevoel. Ongelooflijk. En dan om 3 uur 's nachts. Ja, het is ongelooflijk. Stel dat je denkt, ik wil nu 1000 euro hebben. Dan heb ik een hele goede kans voor je. Je kunt namelijk meespelen met de Alphabet.
7: Dit is Joe met Kai Merks.
18: Pak de app van Joe erbij. Kun je aanmelden over 6 minuten naar Whitney Houston en nu Phil Collins. Dit is Too Hard.

0: Whitney Houston bij Joe en I Have Nothing. Nou, ik heb heel veel voor je. Ik heb hier namelijk 1000 euro liggen voor degene die de hoogste score aflevert bij de Alpha Battle. Tijd voor een gloednieuwe week. Kirsten deed vorige week echt een hele goede poging. Ze wist op maandag een hoge score van 10 goede antwoorden te halen. En daar ging de rest van de week niemand meer overheen. Iedereen was een beetje, ja, natuurlijk stupefait met zo'n score. Wat wil je? Met het gewone geldbedrag van 1000 euro kan ze eindelijk doen waar ze al tijden naar uitkijkt.
1: Nou, ik ga de 1000 euro gebruiken voor mijn heerlijke vakantie samen met de meisjes. En dan gaan we lekker sangria drinken op het strand, want dat vinden wij waanzinnig.
0: Heb je ook zo'n waanzinnige bestemming voor die 1000 euro? Dan kun je aanmelden voor de

0: De Police hoor je zo.
1: De Alpha Battle.
0: Eerste nieuwe ronde van de Alpha Battle met Sharon.
2: Hoi.
0: Hoi, Sharon. Jij gaat over 2 weekjes op vakantie.
2: Ja.
0: Ja, met een diepe zucht zeg je het erbij. Ben je eraan toe of niet?
2: Zeker.
0: Zeker. En waar gaat de reis heen? Vertel eens eventjes. Wat kun je verwachten?
2: Naar de pasta's en de pizza's. Italië.
0: Ach, naar Italië. Wat leuk. En hoe lang ga je naar Italië?
2: Het is een korte trip van 4 dagen.
0: Oké. En de rest van de vakantie dan?
2: Naar de Belgische Ardennen met het gezin.
0: Oh, je bent op doortocht, hoor ik, in die 2 weken. Ja, oh, maar leuk. Nou, dan kun je €1000 wel goed gebruiken, denk ik.
2: Zeker.
0: Als zakgeld. Ja, omdat je meespeelt, dat is sowieso al even leuk om te zeggen, krijg je hoe dan ook een staatslot voor de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Kijk, die krijg je er zomaar bovenop. En dan gaan we eens even kijken of we die €1000 aan het einde van de week ook nog te pakken kunnen krijgen. Want je krijgt 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En heb je op donderdagmiddag de hoogste score. Dan win je €1000.
2: Oké dan.
0: Jij mag gaan spelen met de letter S. Van spannend.
2: Kijk.
0: Goed zo. 30 seconden vanaf nu. Succes.
2: Dank u.
0: Een taal.
2: Spaans.
0: Een dier.
2: Sapje.
0: Een land in Europa.
2: Spanje.
0: Iets waar mensen bang voor zijn.
2: Spinnen.
0: Iets dat kan vliegen.
2: Dat is een lastige springkaan.
0: Iets dat je op het strand vindt.
2: Schelpen.
0: Iets zouts.
2: Spekjes.
0: Iets in je slaapkamer.
2: Speelgoed.
0: Een ingrediënt op je pizza.
2: Spinazie.
0: Wat zei je bij dier nou, Sharon?
2: Saapje.
0: Een saapje?
2: Ja. Ik wist hem even niet meer.
0: Oh, je wist het niet meer. Nou, ik dacht, ja, kijk, het zou kunnen dat het bestond, hè. De jury was druk aan het tikken. Je had daar bijvoorbeeld een salamander kunnen zeggen. Ja. Of een spreeuw.
3: Is een schaapje.
0: Of een schaapje, inderdaad. Ja, dichter bij huis, een schaapje. Eventjes kijken. Ja, voor de rest was dit eigenlijk wel een hele goede ronde. En ik zie hier een totaal van... Ho, ho, ho, zeg... 8 goede antwoorden, Sharon.
2: Yes.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. En we zijn op zoek naar iemand die dat misschien wel kan verbeteren. Meer dan 8 goede antwoorden. Laat het weten door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Morgen 16:45, nieuwe ronde.

0: moeten het zo nog maar eventjes over het WK hebben, Jeroen.
1: Leuk.
0: Ja, ik kan maar niet wennen aan toch die late voetbalwedstrijden. He, je hebt soms dat er wordt gezegd, ja, het begint om 2 uur, om 3 uur 's nachts. Nou, daar doe ik helemaal geen poging toe. Maar ja, de eerste wedstrijd van Oranje, ja, dat wil je natuurlijk wel zien. En die andere wedstrijden natuurlijk ook.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, ik ging er toch voor zitten. Ja, ik zal eerlijk zeggen, ik ben gisteren wel echt in slaap gevallen. Ik denk dat het ongeveer rond minuut 64 geweest moet zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dat ik dacht van, ja, ik begin nou wel echt af te taaien. Dus ik werd nog wakker van de 1-1. Dus het leek, ik had het aan terwijl ik op het lag. Het leek alsof er iemand naast mij stond te roepen. En het is 1-1! Nou, ik wakker worden. Oh, het is 1-1 blijkbaar. Dan heb ik nog 2-1 heb ik het nog zien worden.
1: Ja.
0: 2-1 heb ik het nog zien worden door mijn wimpers heen. Toen was het wel klaar hoor.
1: Je wordt oud, hè?
0: Toen was het wel echt klaar, ja. Ja.
1: Je wordt oud?
0: Ja, ik word oud. Ja, ja. Maar heel graag hoor, op deze manier.
1: Ja, maar er komt nog één wedstrijd aan die in de nacht is. Kan de beslissende wedstrijd zijn tegen Tunesië. Begint om 1 uur 's nachts.
0: Ja, maar ja, sorry. Ja, maar je gaat dat kijken.
1: Ja, ja.
0: Ga je ervoor zitten om 1 ja. uur? Ga je wekken zetten?
1: Als het een belangrijke wedstrijd is, als het beslissend is, ja.
0: Echt waar?
1: Ja, echt.
0: Ja, dat misschien ook wel. Dat zal misschien liggen aan de sfeer van dat moment. Dat ik zeg, misschien zet ik het wel even aan. Maar nu zeg ik nee.
1: Ja, maar je moet ook niet in bed kijken natuurlijk.
0: Nee, dat is ook genest, maar ik had ook lekker een biemertje aangezet en zo. En ik lag daar helemaal lekker Prins Heerlijk in mijn bed, man. Dat was echt fantastisch, maar inderdaad, ja, dat is eigenlijk al funest.
1: Het
0: is eigenlijk een wonder dat ik het tot minuut 64 heb gehaald, eigenlijk in die toestand. Ja. Maar goed, ik heb wel zo meteen nog even je hulp nodig. Specifiek iemand die de hele wedstrijd van kop tot staart gezien heeft. Daar ben ik naar op zoek. Waar je mee kan helpen, vertel ik je na het nieuws van 5 uur. En muziek van George Michael komt er ook aan.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Ja,
8: oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
13: Un helado, por favor.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
17: Altap.
16: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Dit is George Michael, na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
15: Goedemiddag. Morgen weten we misschien meer over de man van 19 die vastzit voor het dodelijk ongeluk vorige week in Zeeland. Hij moet morgen voor de rechter verschijnen. Het OM maakt dan waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Bij het ongeluk vielen 4 doden. De speciale kortingskaart van de NS is voorlopig niet te krijgen. Deze kaart kost 49 euro. Daarmee kan je deze zomer onbeperkt reizen in de daluren. Maar de vraag naar de ticket is zo groot dat de systemen van de NS eruit liggen. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, gaat een hoger beroep tegen zijn straf. Hij kreeg vandaag 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. Maar daar is hij dus niet mee eens. Hij houdt vol dat hij onschuldig is. En sport, het WK voetbal na de 2-2 gisteravond tegen Japan, gaat de blik van Oranje vooruit. Rond deze tijd wordt er weer gewoon getraind, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
16: De spelers die in actie kwamen tegen Japan zullen dan even rustig aan doen. Maar de wisselspelers trainen wel volle bak. En dan vliegt Oranje vannacht om 2:30 in Amerika, is het dan avond, terug naar het basiskamp in Kansas City.
15: En dan was zaterdag de volgende test voor Oranje. Dan spelen we om 7 uur 's avonds de tweede groepswedstrijd. En dat is tegen Zweden. Het weer van Weerplaza, het is bewolkt met af en toe ook wat zon. Het is 16 tot 20 graden. Morgen krijgen we opnieuw zon en wolken. En dat bij 20 tot 25 graden.
17: De avondspits van deze maandag is aan de rustige kant. Files die er staan zijn amper noemenswaardig. Maar er is er eentje die er bovenuit springt. Dat is de A12 naar Arnhem tussen Oude Rijn en Houten Oost. 6 kilometer file en 40 minuten vertraging.
18: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Kai Merks.
17: Ja, en over dat WK gesproken. Ik heb zo heel even je hulp nodig over 4 minuutjes na muziek van George Michael. Dit is Careless Whisper.

de middagshow hier bij Joe. We zitten natuurlijk helemaal in de WK-sfeer. Laten we eerlijk zijn. Vorige week is nogal gekscherend het idee ontstaan om last minute een nieuwe WK-nummer te maken met Koen en Sander. Dat refrein, ja, dat kan ik je nog even laten horen. Dat mag er zeker wel wezen. Dat gaat als volgt.

0: het idee voor de coupletten daarbij, dat we die dan aanvullen met allemaal actuele dingen die er in de wedstrijd gebeuren. En gisteren, ja, was het natuurlijk me wel een wedstrijdje, laten we eerlijk zijn. Tot aan de laatste minuten spannend en dan net weggegeven. Dat is zonde natuurlijk. Maar goed, ik heb even wat momenten uit de wedstrijd van gisteren gepakt en die over de melodie van het nummer gelegd. En om eventjes, eigenlijk, want ik wil aan je vragen, wat moet er nou absoluut in die coupletten uit die wedstrijd? Wat zijn nou essentiële gebeurtenissen? De wissel, kan ik me voorstellen. Daar hoor ik iedereen de hele dag over. Maar om maar iets te noemen. Wat zit er nou nog meer in die wedstrijd waarvan je zegt van ja, dit moeten we vereeuwigen eigenlijk, zeg maar, in de coupletten van dat WK-nummer wat we hebben. Ik laat je even een paar dingetjes zomaar even horen. Luister even mee.
1: Nauwelijks doelpogingen gezien van Japan in deze eerste helft. Nederland heeft er dus een aantal gehad. En behoorlijke kansen toch ook. Gravenberg, dat is een goede voorzet. En daar is hij! De goal van Virgil van Dijk. Maeda staat klaar. Hier is Nakamura. En dan is het ineens 1-1. In het 16 meter gebied Summerville. 2-1. Het is nu echt volhouden. Het is nu echt knijpen. De 89ste gaat zo in. En Verbrugge niet dus. Ogawa met de 2-2.

0: bedankt.
1: Jeroen, jij als absolute voetballiefhebber, wat zou er voor jou in moeten?
2: Ja, het is zo jammer dat je niet positief kan eindigen.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is dus zeker waar.
2: Dan merk je dat het... we moeten gewoon winnen eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Hele mooie fragmenten. Het commentaar is hartstikke goed. Maar je moet eigenlijk een juichstemming kunnen afsluiten. En dat was niet.
3: Misschien een hoopvolle boodschap voor de toekomst. Dat erin gaat.
2: Nou ja,
3: zoiets bijvoorbeeld.
2: Moet ik iets zeggen? Nee, toch?
3: Nee, misschien mag.
2: Na de wedstrijd een mooie quote van die Summerfield. Die had een fantastische goal. Rende af op Ruud van Nistelrooy.
1: Ja.
2: Dat had hij beloofd. De assistenttrainer zat Ruud van Nistelrooy. De spitsentrainer had gezegd. Na de wedstrijd, als ik scoor. Eerst Interland, dan kom ik op jou afrennen. Nou, dat heeft hij na de wedstrijd ook over gesproken. Misschien dat is dan
1: mooi,
2: toch een
1: mooi,
2: beetje...
1: Mooi, mooi, mooi. Ja.
2: Is positief.
1: Ik schrijf het op. Ik ben benieuwd, wat viel jou enorm op bij deze wedstrijd? Laat het even weten in de app van Joe. Dan nemen we dat nog snel eventjes mee voor het te maken couplet. Ja. Dus kom maar door in de app van Joe. Charles en Eddie hoor je nu. Dit is Would I Lie to You.

0: constant wordt aangevuld op basis van de wedstrijden die Oranje speelt. En de vraag is nu dus welke elementen van de wedstrijd van gisteren mogen absoluut niet ontbreken. Lauren die zegt die onbegrijpelijke wissels van Koeman. Daar heb ik ook veel mensen over gehoord vandaag inderdaad. Joris zegt de prachtige goal van Somerville. Walter zegt de kopbal van Van Dijk natuurlijk. Cindy die heeft zelfs al een hele voorzet gedaan voor een regel in het couplet. Maar even luisteren, heeft ze ingesproken?
1: In de 88ste minuut, 2-2. Dit kan niet. Nee, nee, nee. Oh. Maar ondanks alles, het gelijke spel. Koeman zegt in die volgende ronde, komen we wel.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, dat is een hele voorzet. Kan zo één op één overgenomen worden. Nou, alles wordt verzameld en gezongen eigenlijk. Resultaat daarvan hoor je morgenochtend in de Koen en Sander Show. Dus zorg dat je...

0: een onderzoek mee. Dat is een huistuin- en keukenonderzoek over, ja, over wat niet eigenlijk, zou je beter kunnen zeggen. Het geweten van de show, Jesse, jij neemt hier onderzoeken mee elke dag. Maar houdt ook vakkundig iets achterwege.
1: Ja, eigenlijk de uitkomst.
0: Eigenlijk de uitkomst,
1: meest belangrijke uit onderzoek.
0: Eigenlijk te wachten op, ja, wat is nou eigenlijk het volledige onderzoek?
1: Ja, inderdaad. Het is een leuke. Misschien heb je er wat aan als je een klein kind thuis hebt. Of een kleinkind of iets. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een baby sneller leert praten als je het volgende doet.
0: Oh, daar kun je invloed op hebben, blijkbaar.
1: Jazeker, ja, ja. Het is iets wat je zo kan doen eigenlijk.
0: Nou, ik heb twee jonge kinderen. Eentje van 4 en eentje van 1. En ik denk dat het wel eens boekjes lezen zou kunnen zijn. Want dan horen ze woorden voorbij komen en zo. En ook dingen aanwijzen die zij aanwijzen of jij aanwijst. Dat denk ik.
1: Nee, dat is niet de uitkomst van dit onderzoek.
0: Oh, was waarschijnlijk te simpel. Wil jij nog een antwoord voorleggen?
2: Ja, ik denk, je kunt babytaal gebruiken tegen de kind, zeg maar. Of gewoon praten tegen de kind. En je zegt, ja, oh, laat me liggen, in plaats van goody, goody, goody.
0: Nee, laat me liggen, laat me liggen.
2: Dat, oh ja, dat... Oh, nee, niet.
0: Zeg gewoon, laat liggen.
2: Ja.
0: Snap dit ook.
2: Dat, zo dus. Volwassen taal gebruiken.
0: Volwassen taal gebruiken.
1: Volwassen taal is niet goed ook.
0: Nee, is niet goed. Oké. Okay. Uit onderzoek blijkt een baby sneller te leren praten als je dit doet. Het antwoord om 6:10 deze middag nog. En het nieuws van 6:30 komt er ook aan, Jeroen.
2: Ja, met een flatje WK, want nieuwe bij dit WK voetbal zijn de drinkpauzes. Halverwege de eerste en tweede helft kan je zo meteen vertellen hoe Nederlanders op de bank die drinkpauze besteed hebben.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Hallo.
8: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeling?
7: Ja hoor.
8: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
7: Tuurlijk.
8: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
7: Ja.
9: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
13: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
14: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
13: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
13: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
18: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
13: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Zoveel op voorraad en binnen jouw budget. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
7: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.
20: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
21: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
22: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
25: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Blijft de komende uren nog een beetje bewolkt. Morgen een mix van zon en wolken en dan kan het wel 25 graden worden. Marvin Gaye naar het nieuws van 5:30. Jeroen.
6: Goedemiddag. In Den Haag 26 jaar cel opgelegd aan een man uit Syrië. Hij werkte als beul voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die hij martelde en verkrachtte. Uiteindelijk vluchtte hij naar ons land en hier werd hij 2,5 jaar geleden opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden herkend. Even een mini-terugblik op de eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal gisteravond tegen Japan. De drinkpauzes tijdens die wedstrijd die hebben we zeer nuttig besteed. We gingen massaal naar de wc, blijkt uit cijfers, tijdens die drinkpauze. En we zaten massaal op onze telefoon. Het internetverkeer zat zo'n 20% hoger dan op een normale zondagavond. En het meest gezocht op Google was de vraag: hoe lang is Virgil van Dijk ons aanvoerder?
7: Ja, want je zit toch te kijken. Ja, nee, dat snap ik wel. Je zit te kijken en je denkt, nou, hij steekt er wel echt met kop en schouders bovenuit. Hoe lang zou die eigenlijk zijn? De volgende vraag die waarschijnlijk gegoogeld is: hoeveel man kan er eigenlijk in dat stadion? Het ziet er zo indrukwekkend uit. En wat is het antwoord?
6: Virgil van Dijk is 1,95 meter. En het stadion, daar kunnen 70.000 man in.
7: Nou, hier, kijk even wel. Maar dat is natte vingerwerk.
6: Ja, nee. Serieus, 70.000 man en van Dijk 1,95.
7: Ja.
6: Ja, er staat 1,93 bij mij, maar dat deed ik voor het geval jij misschien geen raden wat het was. En dan toevallig 1,93 zag staan en...
7: Oké, nou ja, goed. Dit hadden we ook kunnen overslaan. Nee, ik heb helemaal niks gezegd.
6: Ik hoop er een beetje op.
7: Oh, vandaar.
6: En nu is mijn grap weg.
7: Nou ja, we blijven googlen tijdens de drinkpauzes, onder andere natuurlijk.
6: Zeker. Ik weet niet of er vandaag is gegoogeld op wat wordt het weer volgende week. Dat kan ik namelijk vertellen. Deze week eerst. We gaan een warme week tegemoet. Vandaag is het nog zo'n 16 tot 20 graden. Maar vanaf morgen gaat de temperatuur iedere dag omhoog. En het kan echt warm worden, zegt Weerplaza.
8: De warmste dag van de week, dat wordt echt wel vrijdag, met op grote schaal tropische temperaturen van ruim 30 graden. In het zuidoosten van het land kunnen we dan misschien wel temperaturen van 33 graden verwachten. Wel best hoge luchtvochtigheid, dus kan ik best wel benauwd aanvoelen. En later op de dag zijn er ook kans op wat stevige regen of onweersbuien op vrijdag.
6: Ja, en die warmte die is waarschijnlijk niet zomaar verdwenen.
8: De berekeningen laten toch wel zien dat het een stabiele zomer weer ook volgende week mogelijk aan blijft houden. En dat betekent dus wederom hoge temperaturen. En ik sluit het niet uit dat we zeker in het binnenland ook af en toe nog een tropische 30 graden gaan halen. Dus ook een regionale hittegolf is zeker niet uitgesloten als het volgende week zo warm blijft.
7: Zo, kijk eens.
6: Ja.
7: Dan blijft het aanhouden, de warmte.
6: Ja.
7: Maar dat is ook wel fijn.
6: Ja.
7: Ik vind het ook weer zo, als je het dan weer ziet regenen of hard waaien, of dan denk je, hè, wanneer stappen we er nou eens overheen? Wanneer gaan we nou eens naar een beetje stabiel, lekker zomers weer? Maar dat is onderweg.
6: Dat is onderweg. En ik moet wel zeggen, de komende week worden 33 graden. Maar volgende week, dan worden die temperaturen ook aangenamer. Rond de 25, 26 graden. Dus niet dat hele warm.
7: Dat is lekker. Dat is lekker.
6: Ja.
7: Over 6 minuten is het tijd voor Kai versus AI. Ik heb namelijk een manier gevonden om te kijken wie er beter is. ChatGPT of mijn onderbuikgevoel.
9: Dit is Joe met Kai Merks.
7: Wie heeft gewonnen? Dat hoor je over 6 minuten na Murray Head 1.

0: met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Geen Klaas? Of Klaas, Koen?
2: Klaas?
1: Dat zei mijn zoon, ja, Koen, Klaas, de K-klank.
3: Nou, ik zei ook gisteren land tegen mijn vriendin.
1: Oh, dat geeft niet. De vraag is wanneer je het zegt. Ja.

0: was overigens geen AI voor de gelegenheid.
1: Nee?
0: Jawel. Ik heb...
1: Dacht het al.
0: Ik heb de voetbalpool ingevuld met een onderbuik. Gewoon op gevoel. En Jesse, jij hebt alles met ChatGPT gedaan. Want dat was laatst in het nieuws, was dat. Van ja, dat is eigenlijk de slechtste manier om je pool in te vullen. Want ja, ChatGPT, het heeft helemaal geen idee AI. Het kan oudere gegevens meenemen. Het kan net niet op de hoogte zijn. Het kan alle kanten opgaan. Dus we dachten, nou ja, goed. Als we dat dan toch allebei op een andere manier hebben gedaan. Laten we dan eens eventjes naast elkaar leggen. Of je daar inderdaad misschien net wel winst uit kan halen door het toch met AI te doen.
2: Ja, dus ik heb echt nul onderbuik. Alles volledig met ChatGPT heb ik het ingevuld.
0: Precies. Nou, laten we nu eens kijken. Bijvoorbeeld, ik heb de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Wat heeft AI gezegd bij jou?
2: AI heeft gezegd 4-0 voor Duitsland.
0: En dat werd 7-1. Ik heb 3-0, heb ik gezegd.
2: Nou ja, allebei wel...
0: Niet goed.
2: Ja, maar wel de winst goed.
0: Maar wel de winst goed voorspeld. Exact. Ja, dat vind ik ook. Vind ik ook veel makkelijker, hoor. Winst voorspellen. Ik vind standen voorspellen in zo'n pool. Dan denk ik, ja, weet ik veel. Kan toch alle kanten op gaan? Geen idee. Dus je zou kunnen zeggen, allebei gelijk. Zweden-Tunesië.
2: Zweden-Tunesië heeft hij bij mij 1-1 voorspeld.
0: Oh, ik heb ook 1-1 gezegd.
2: Oh?
0: Dat dacht ik. Maar dat is 5-1 geworden.
2: Ja, allebei fout.
0: Zweden was wel echt beter. En Nederland-Japan tenslotte?
2: Daar heeft hij bij mij 2-1 voor Nederland gezet.
0: Oh, ik heb daar ook 2-1 gezet.
2: Hè, waarom zitten wij zo op één lijn?
0: Dat weet ik niet.
2: Wat een slecht item.
0: Het is...
2: Ja, AI versus AI. We doen exact hetzelfde.
0: We wilden wel enigszins een verschil. Nou, heb ik gewoon exact voorspeld wat AI heeft voorspeld.
2: Ja.
0: Nou, Nederland-Japan, ja, het is natuurlijk 2-2 geworden. Maar wat had hij nou bij Duitsland-Curaçao?
2: Ja, daar had ik 4-0.
0: 4-0, En ik 3-0 vind ik toch dat dan AI daar net één stapje beter bij zat.
2: Ja, maar we moeten hier even... Ja, wat kunnen we hierop verzinnen? Niks. Maar het is nu al heel erg hetzelfde.
0: Nee, maar ja, de strijd vandaag is niet gestreden, blijkt. Toch? Want we kijken morgen toch weer. Maar we gaan toch bijhouden, want dit is op 3 wedstrijden. Maar morgen is het op, weet ik veel, op 6 wedstrijden in totaal. En dan kun je een andere stand zien. Ja hoor. Ja. Dus nee, op dit moment is de strijd nog niet beslecht.

0: Backstreet Boys bij Joe en I Want It That Way. Ze waren natuurlijk grote helden in de 90s. Ze zingen op een menig slaapkamer met posters en foto's. Noem het allemaal op, de Backstreet Boys. Gillende meiden voor de deur. Eigenlijk nu in deze tijd kunnen ze wel weer eens grote helden worden voor de jeugd van nu. Want ze hebben namelijk een nieuw nummer gemaakt. De Backstreet Boys. Voor de film Paw Patrol. Ken je Paw Patrol?
1: Zeker, van de kinderen vroeger.
0: Ja. Wie kent het niet? Wie kent het niet? Het is Paw Patrol, de Dino Movie. Dus er zitten ook nog dinosaurus in. Dus dit is een kaskraker. Dit is en Paw Patrol en dinosaurus. En voor de rest van het gezin, de Backstreet Boys. Hier, moet je luisteren.

0: Stupid Drama Joe. En it's raining again hier in de middagshow. De middagshow. Ik zat nog eens even na te denken over dat onderzoek wat we hebben geweten van de show, Jesse. Want jij zei namelijk, uit onderzoek blijkt dat een baby sneller leert praten als je dit doet. En ik zag een bericht binnenkomen van Miranda via de app van Joe. Ik denk, nou, die moet wel eens even dicht in de buurt zitten. Is het antwoord ze voor de tv zetten?
1: Dat is niet het antwoord.
0: Oh, oké. We hebben namelijk ook al gehad volwassenen praten. Gewoon volwassenen praten tegen je kind. Dat zei jij, Jeroen. Ik zei nog boekjes lezen. Bleek ook niet goed te zijn. Het antwoord krijg je in ieder geval na het nieuws van 6 uur. En muziek van Tina Turner hoor je ook zo.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
6: Choose premium. Choose Napoleon.
7: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
8: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
9: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
11: Fair enough.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Omdat je mijn favoriete papa bent.
14: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
19: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
19: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
20: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
23: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
23: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
25: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Dit is jou. Tina Turner naar het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
26: Goedenavond. Morgen weten we misschien meer over de man van 19 die vastzit voor het dodelijk ongeluk vorige week in Zeeland. Hij moet morgen voor de rechter verschijnen. Het OM maakt dan waarschijnlijk bekend waar hij precies van wordt verdacht. Bij het ongeluk vielen 4 doden. Iran en de VS hebben de vredesdeal al ondertekend. Volgens persbureau Reuters heeft onder andere de Amerikaanse president Trump zijn handtekening gezet. Vrijdag komt er dan nog een ondertekeningsceremonie in Zwitserland. Met dit akkoord is het trouwens nog niet voorbij. Beide landen hebben straks 60 dagen de tijd om de deal uit te werken. En sportvoetbal, de baas van de KNVB, Nigel de Jong, blijft in Amerika bij het Nederlands elftal. Dat is helaas nieuws, want vanochtend werd bekend dat zijn vader, oud-international Jerry de Jong, is overleden op 61-jarige leeftijd. Ondanks zijn dood is volgens de Telegraaf een nauw overleg besloten dat Nigel de Jong bij Oranje blijft in de VS. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kan er lokaal een bui vallen. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 20 tot 25 graden. En de rest van de week wordt het overal zomers warm. En volgende week blijft dat waarschijnlijk zo.
27: De berekeningen laten toch wel zien dat het een stabiele zomer weer ook volgende week mogelijk aan blijft houden. En dat betekent dus wederom hoge temperaturen. En ik sluit het niet uit dat we zeker in het binnenland ook af en toe nog een tropische 30 graden gaan halen.
0: De laatste paar files beginnen af te nemen. Eigenlijk nog maar één noemenswaardige file in het land. Dat is de A12 naar Lunetten tussen Oudrijn en Lunetten. 5 kilometer file en een half uur vertraging.
28: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Kai Merks.
0: Uit onderzoek blijkt dat een baby sneller leert praten als je dit doet. Antwoord over 6 minuutjes. Ja.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Ook hier tijdens de middagshow. En wat je hier ook altijd krijgt elke dag is een onderzoekje. Dat, ja, er wordt natuurlijk heel veel onderzocht. En het geweten van de show, Jesse, pikt er elke dag eentje uit.
1: Ja.
0: En dan zijn we heel benieuwd naar het antwoord natuurlijk.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, vandaag klopt, heeft het inderdaad te maken met baby's. Want uit onderzoek blijkt dat een baby sneller leert praten als je dit doet.
0: Ja, volwassen praten tegen je kind. Dus, hè, dus niet kinderachtig praten, om het zo maar even te zeggen. Bleek niet goed te zijn. Boekjes lezen, niet goed. Veel voor de tv zetten, allemaal niet goed. Rianne die zegt een koptelefoon opzetten met muziek.
1: Ook niet goed.
0: Bianca.
2: Ik denk de antwoord op de vraag is liedjes zingen voor je kinderen. Dat maakt dat ze sneller gaan praten.
0: Ja.
1: Ook niet goed.
0: Anja zegt, ik denk dat een baby eerder gaat praten als je de radio altijd aan hebt staan.
1: Nee, ook niet goed.
0: Oké, Jeroen.
3: Een baby maakt flinke ontwikkelingssprongen als er echt oogcontact is.
0: Echt oogcontact. Dus niet een beetje zieloos door een kind heen kijken, maar echt, echt oogcontact.
1: Nee, nee, het is niet echt oogcontact.
0: Oh, oké. Okay. Is het vage oogcontact?
1: Dat je een beetje schil kijkt.
0: Beetje loenzen. Ja. Loenzend oogcontact met je kind.
1: Nee, dat is hem ook niet.
0: Nee, oké. Okay. En Joanne hier nog.
4: Is het misschien gebarentaal leren aan je kleinkinderen of je eigen kinderen natuurlijk, dat ze daardoor eerder praten?
0: Dankzij gebarentaal? Ik vind het wel een interessant, antwoord. Maar gebarentaal?
1: Nee, is ook niet goed.
0: Is ook niet goed. Dan willen we het nu wel eens weten, zeg. Als het al niet loens is, wat is het antwoord dan wel?
1: Nou, het heeft er misschien een beetje mee te maken. Oh. Want uit onderzoek blijkt dat een baby sneller leert praten als je gekke bekken trekt.
0: Oh ja?
1: Ja. Ja,
0: leuk dat wij dat elke dag zeggen. Als hij zijn antwoord heeft gezegd.
5: Ja,
0: dat zou je zo achter elkaar kunnen zetten. Dan zegt hij een antwoord en dan zeggen wij, oh ja?
1: Ja,
0: ja, oprechte verbazing is het elke dag weer. Hè? En waarom is het nou weer gekke bekken trekken vandaag?
1: Ja, dat heeft ermee te maken dat baby's het heel goed zich ontwikkelen als ze gaan naapen. En door dat te doen, door die gekke bekken te trekken, maak je bepaalde klanken en dingen met je mond. En die gaan ze dan naapen. En dat heeft te maken met de sociale en emotionele ontwikkeling van je kind. Dus door dat te imiteren leert hij bijvoorbeeld ook wat leuk is, wat grappig is. Dus jij, een baby sponst eigenlijk, wel van de directe ouders is dit, sponst die eigenlijk wat je aan het doen bent. En door heel veel gekke bekken te trekken leert hij ook meer met zijn gezicht omgaan.
0: En daarna wil je het eigenlijk allemaal weer afleren als ze gekke bekken beginnen te trekken. Mijn oma zei altijd, pas op hè, als je gekke bekken trekt, als de klokken in Rome gaan luiden, dan blijft je gezicht zo staan. Dat zei ze altijd. Ja, dat is echt waar.
5: Nou.
0: Pas op, hè? Dan keek je zo schil en zei: pas op, als de klokken in Rome luiden, dan blijft je gezicht zo staan. Ja. Maar ze nemen eigenlijk alles over. Als je gekke bek trekt, dan denken ze, hey, dat is leuk, dan nemen we over.
1: Ja, precies. En dan gaan ze oefenen met hun gezicht ook. Zeg maar.
0: Wat leuk. Wat zult er bij jou in huis heel veel gekke bekken getrekt zijn, Jeroen?
5: Ik zeg niks.

0: van Madonna. Maar eerst heel graag even het onderzoek van morgen.
1: Ja, dit is een hele leuke, want uit onderzoek blijkt dat 20.000 mensen per jaar gewond raken door dit apparaat.
0: Oh, dat is een leuke. Dat is een leuk onderzoek.
1: Dat is toch leuk? Je bent toch benieuwd wat het is?
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, het heeft wel met wonden te maken.
0: Dit is een leuke. 20.000 mensen per jaar raken gewond.
1: Nee, inderdaad. Als je het zo zegt, maar nou, ga maar door.
0: Ik heb even een leuk onderzoek. Dit is de grootste doodsoorzaak. Dat zeg ik toch ook niet? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Nou, heel raar. Morgen om 6:10 het antwoord. Op welk onderzoek eigenlijk?
1: Het onderzoek blijkt dat 20.000 mensen per jaar gewond raken door dit apparaat.
0: Oh ja, dat was dat leuke onderzoek.

0: Met een wonderful tonight. Mag ik even iets vragen? Aan het geweten van de show.
1: Yes, oh, ja, ja, ja.
0: We hebben elke vrijdag hebben we natuurlijk Oranjedag. Of althans, als Nederland speelt. Op vrijdag is het Oranjedag.
1: Ja.
0: Om alvast voor te groeien voor de wedstrijd. Dan kun je kans maken op de WK-plank onder andere. En een televisie. Dat zijn allemaal geen misselijke prijzen. En de Joe zet hem op cap. Of de zet hem op Joe cap. Maar ik wil het vooral even hebben over die WK's plank. Ik zat erover na te denken. Want ik had hier een plank in mijn handen. Maar die was leeg. We gaan mensen toch geen lege kaasplank sturen? Of wel? Ik vroeg me af. Ligt er iets op? Ligt er kaas op?
1: Dat denk ik wel.
2: Oh.
0: Nee, maar ja.
2: Denk ik wel.
0: Nee, maar ja. Ja, maar ja.
1: Nee, ik kan me niet voorstellen dat we gewoon een houten plankje sturen.
0: Wil je dat even de komende paar minuten even uitzoeken?
1: Ja, ik kan wel even.
0: Je hebt veel contacten, dat je dat even opzoekt.
1: Ik kan wel even iemand bellen.
0: Of even naar Beemster bellen.
1: De vrienden van Beemster, ja.
0: Onze vrienden van Beemster, die leveren die planken.
1: Ga ze wel even bellen.
0: Ga je ze even bellen?
1: Ja.
0: Dan hebben we zo een antwoord. Ach, ik hoop zo dat er iets op ligt. Ja.
1: Maar die plank aan zich is ook leuk.
2: Ja.
0: Niemand heeft iets aan een plank. Je krijgt toch geen plank opgestuurd? Hallo, je hebt gewonnen, hier heb je een plank.
1: Nee, ik denk ook echt wel dat er kaas bij komt. Maar anders is die plank is ook leuk. En je wint een hele televisie, hè, trouwens.
0: Ja, maar dan is die plank is echt een dikke deceptie. Als je een plank krijgt. Zeker als die naast een televisie staat. Je prijzen worden binnengedragen, hier is de televisie. Oh ja, en hier is ook nog een plank. Trekt hij een plank uit zijn achterzak. Hier heb je ook nog een plank, heb je ook nog gewonnen.
1: Ik ga het uitzoeken.
0: Alsjeblieft.
1: Ja.
0: Want anders slaan we... Ja, juist.
1: Wat?
0: De plank mis. Oh, yes. Het nieuws van 6:30 komt eraan, Jeroen.
2: Een plaag bedoel ik in de provincie. Een plaag in de provincie Zuid-Holland. Er is een dier dat daarvoor veel overlast zorgt.
0: En Toto hoor je ook zo.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Obeling, alles voor kampeergeluk.
11: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
10: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
12: Alles voor kampeergeluk.
13: Zomersale bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op kees-smit.nl/zomersale.
10: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
14: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
16: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
14: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
9: Kippie.
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Blijft de komende uren nog een beetje bewolkt. Morgen een mix van zon en wolken. En dan kan het wel 25 graden worden, zeg. Oh, wat hebben we dat aan verdiend? Dit is jou. Nou, gewoon lekker zomer, wat dacht je daarvan? Fantastisch, zeg. Nieuws van half 7, Jeroen.
14: Goedenavond. Meerdere supermarktketens in Nederland en België die hebben dierenvoeding teruggeroepen omdat bij controles blauwe stukjes plastic in het voer zijn gevonden. Bij Albert Heijn en Jumbo om hondenvoer van een huismerk. Specifiek om stoofpotjes met lam, groente en pasta met de houdbaarheidsdatum 28/03/2028. Bij Lidl is het hondenvoer van Orlando met dezelfde houdbaarheidsdatum 28/03/2028. En kattenvoer van de variant Chunks in Jelly Liver with Beef. Met de data 2 april 2428 en 3/4/2028. Ja, ik roep het maar, dan kun je terugluisteren. Ik zie niemand meeschrijven hier.
13: Nee, ik ben stupefait. Al de cijfers die voorbij komen. Ja, dat heb je natuurlijk met zoiets als dit. Ja, dat gaat op houdbaarheidsdatum natuurlijk.
14: Ja, dan heb je wel. 2028 is al ver weg. Maar dan vaak hoor je een bericht en denk je, ja, dan weet ik nog niks.
13: Ja.
14: Ik denk, nou ja, dat doe ik alles maar.
13: Ja, nee, groot gelijk. Is er geen handiger mailtje voor? Dat als er een product terug moet, weet ik veel, kunnen we niet gewoon één getal op een product plakken of zo? Ja, dat wordt ook weer eindeloze getallenreeks, maar...
14: Even kijken of het gewoon op de site staat ook.
13: Oh, nou, dat is helemaal goed natuurlijk.
14: Nee, daar zie ik al niet staan. Is wel goed dat ik alles heb voor.
13: Het is goed dat jij dat even hebt... Ja, vooral ja. En de kattenvoer dus. Chunks and Jelly Liver with Beef met data 2/4/28 en 3/4/28.
14: Ja.
13: En bij twijfel terug, hè?
14: Ja, gewoon terug.
13: Ik twijfel gewoon terug.
14: Ik heb meer dierennieuws. Dat gaat over de provincie Zuid-Holland. Daar hebben ze last van een beverbende van de knaagdieren. Daar zijn er steeds meer van in Zuid-Holland. En hun gegraaf zorgt voor gevaar bij oevers en dijken. De provincie wil nu meer schade voorkomen. Maar bevers zijn beschermd en mogen niet zomaar worden afgeschoten. Maar voor een probleembever kan er een uitzondering worden gemaakt. En als eerste land in Europa mag je in ons land rijden in een zelfrijdende auto. Bijvoorbeeld een Tesla. Maar dat zien wij met z'n allen totaal niet zitten, blijkt uit nieuw onderzoek. 61% wil geen gebruik maken van zo'n zelfrijdende auto. We twijfelen namelijk of het allemaal wel veilig genoeg is. Vooral ouderen zijn terughoudend, maar ook de helft van de jongeren wil het absoluut niet.
13: Ja, en daarnaast, ik vind de autorijden gewoon ook veel te leuk. Ja. Dat is toch ook gewoon eigenlijk de hele beleving van in zo'n auto zitten. Dat je dat apparaat bestuurt en dat je overal heen gaat. Wat ga je doen? Ja, je gaat zitten, je drukt, nou, daar wil ik heen, start. En dan? Boeken lezen, zeggen mensen dan heel futuristisch. Boeken lezen, filmpjes kijken, ja, maar ja. Je moet er wel gewoon altijd bij blijven, toch? Ik bedoel, je moet wel gewoon je handen aan het stuur houden en gewoon op de weg blijven kijken. Dus ja, dan denk ik, waarom die functie dan? Want dan kan ik net zo goed ook zelf even gas geven en remmen. Ja. Op de juiste momenten.
14: Ja.
13: Maar goed, dit zal nog lang duren. Mensen zeiden ook, toen de gebroeders Wright met het vliegtuig op de proppen kwamen, dit gaan we nooit doen, hè? Ja. Zeiden ze ook. En we weten ook niet beter dan dat. Even iets heel anders, want we hebben het over de WK-splank. Die kun je hier op vrijdag winnen. Vrijdag is het hier Oranjedag, om in de stemming te komen voor de wedstrijden van Oranje natuurlijk. En daar kun je onder andere winnen een televisie, een zet hem op Joe Cap. Dat zijn natuurlijk al fantastische prijzen, maar bovenal ook de WK-splank. Van onze goede vrienden van Beemster. En die kunnen planken met kaas maken, daar word je eng van. Dus ik vroeg me af, ik heb hier alleen die plank zien liggen, ligt er ook kaas op. Dat wordt nu uitgezocht, want Diana die zegt ook via de app van Joe, dat zou ik ook wel willen winnen, want ik heb die plank gewonnen. Dus ik ben wel benieuwd. Hebben wij zo een antwoord voor onder andere Diana?
9: Ik kan je vertellen dat het complete pakket bestaat uit 7 dingen.
13: Zo!
10: Dit is Joe met Kai Merks.
13: Dan gaan we zo eens eventjes bij stilstaan. En dit is muziek van Toto. En dan denk je, Afrika's? Nee.

0: WK-sferen ook hier bij Joe. Nou, gisteren heeft Nederlands elftal natuurlijk nog moeten spelen. Dat is 2-2 geworden. Dat was onze eerste wedstrijd op het WK. Was toch spannend. Ja. Ik had voor mijn gevoel, Jeroen, maar dat kun jij misschien beter duiden, maar ik, voor mijn gevoel wist niemand een beetje waar we aan toe waren. Wat dit nou ging doen, Nederland-Japan.
1: Nee, voor de wedstrijd bedoel je?
0: Ja.
1: Nee, was ook zo. We hebben natuurlijk een vrij slechte voorbereiding gehad. De laatste wedstrijd, ja, stelt niet veel voor. Overtuigde vooral niet. Dan is het toch een beetje afwachten.

0: hoe dan zo'n herfst de spanning er echt op zit. Nu moet het gebeuren tegen een heel moeilijk land. Dat is een ontzettend goede ploeg, Japan. Ja. Wat we dan doen, dan komen we toch twee keer op voorsprong. En vrij lullig, die tegengoals, ze werden beide aangeraakt. De eerste tegengoal kon onze keeper Bart Verburg niet zien. Maar daar stonden een kluwe spelers voor en werd een beetje van richting veranderd. En die tweede werd ook van richting veranderd. Ja. Dus dan is dat toch lullig op zo'n manier. Maar
1: klopt.
0: Ik denk, ik weet niet hoe jij er tegenover staat, hoe jij er tegenaan kijkt, moet ik zeggen. Ik kreeg er wel een iets beter gevoel van.
1: Ja, ik ook wel. Vooral ook omdat ik vond dat die Japanners, ik vond dat ze heel strak spel speelden. Ja. Dus ze zaten er bovenop. Ze gingen geen halve meter naar achter als ze bovenop een speler zaten. Nee, waardoor onze jongens dat natuurlijk ook moesten doen. Dus ja. Er werd echt wel pittig gespeeld, vond ik. Dus ja. Dat vond ik wel leuk om te zien. Dat er dus ook in zit. Dus ik ben ook heel benieuwd naar de volgende wedstrijden inderdaad. In die tussentijd, om voor te gloeien, om op te warmen voor die wedstrijden, hebben we hier op vrijdag Oranjedag bij Joe. Leuk. Kun je kans maken op een Joe cap? Zat er nog Joe, een televisie en een WK-plank. En ja, er waren nogal wat vragen over die WK-plank. Vooral bij mezelf. Wat ligt er nou eigenlijk op die plank? Want ik heb die plank wel zien liggen. Ik heb hem hier ook. Maar er is niks op. Er ligt niks op. Ik heb hier een plank vast namelijk. Dus dat hebben we nu uitgezocht, begrijp ik.
2: Ja, Jesse? Nou kijk, laat ik vooropstellen. In basis is het winnen van de WK's plank hartstikke leuk. Eigenlijk heb je er niks bij nodig. Maar je krijgt me toch een ding erbij. Zal ik beginnen met opzommen nu?
1: Ja.
2: Oké, laten we beginnen. Je wint dus de Beemster WK's plank. Het is allemaal van de vrienden van Beemster. Daarbij krijg je uiteraard Beemster WK's.
1: Ja.
2: Ik weet niet of dat oranje is of dat dat gewoon een leuk woordgrapje is. Maar Beemster WK's. Dan krijg je ook nog eens de Beemster Bolbox. Met allemaal nootjes en zo. Ja,
1: lekker.
2: Je krijgt een Beemster Royaal Grand Cru. Dus dat is zo'n kaas. Dat is echt zo'n homp kaas krijg je erbij.
1: Och, wat heerlijk.
2: Je krijgt de Beemster Kaastappenade.
1: Wauw.
2: Je krijgt leuk. Beemster Kaassalade.
0: Nee, dat is lekker.
1: De Beemster kaassalade.
2: Ja,
0: dat is heel lekker.
1: Ja?
0: Heb ik onlangs, ja.
1: Onlangs gehad?
0: Ja. Oh. Nee, dit, ja, jongens, dat is verschrikkelijk.
1: Ja, ik geloof je. Ja, nee, ik geloof je.
0: Echt gezond.
1: Ja. En Beemster maakt er het geld over. Ja, en wat nog?
2: Ja, er is nog één ding.
1: Ja.
2: Last but not least.
1: Ja.
2: Met alles wat je nu al hebt, hou je vast. Want bij dit alles krijg je ook nog eens Beemster vlaggetjes.
1: Oh!
2: In de kaas. Ja.
1: Ja. Dit is wel een plank, hoor. Dit is wel echt een plank. Dit is een plank. En past dat allemaal op dit plankje?
2: Ik zou zeggen, ik hoef die tv niet eens meer.
1: Ik zou ook die tv zou terugsturen en ik zou, geef mij dan maar zo'n plank, zou ik zeggen.
2: Ga ik daar de hele avond naar kijken?
1: Juist, ga ik daar de hele avond kijken en lekker van zitten knabbelen tijdens de wedstrijden. Fantastisch. Ja, het is een leuke plank.
2: Is toch leuk?
1: En wanneer wordt die van ons geleverd? Ja. Van Jeroen en van mij?
2: En die is onderweg. Denk ik.
1: Ja, precies. Ja, nou, goed. Nou, dat is een leuke vrijdag in ieder geval weer te winnen tijdens Joe Oranjedag hier de hele dag door. Je kan je dag hier altijd afsluiten met lekkere muziek, want altijd na 6:30 draai ik muziek waar blaasinstrumenten in zitten. En dit is er ook wel eentje, zeg hoor, is eventjes Boskek.

0: UB40 bij Joe en Kingston Town. Giel Kaar. De nieuwe week gaat beginnen.
1: Ja.
0: De nieuwe week, Minute to Win It.
1: Zeker, ze liggen weer klaar. Het Joe prijzenpakket en een bladcadeau tijdschriftenbon van 100 euro. Als het je lukt om binnen 1 minuut 5 begrippen te raden.
0: Zit daar ook die WK-splank bij of niet? Of dat was zonder, hè?
1: Nee, die zit daar niet in.
0: Net als zonder, dat is voor vrijdag natuurlijk. Ja, we hebben het daar net over gehad wat er allemaal op ligt. Dat is werkelijk fantastisch.
1: Dat is niet normaal, hè?
0: Het is om van te gaan watertanden.
1: Ja.
0: Dat is echt super.
1: Maar dat je geen hernia krijgt als je hem tilt.
0: Nou, zoveel ligt erop. Ja, het is echt fantastisch. Inderdaad. Iemand die voor die andere prijzen gaat spelen is Mirjam.
2: Hey, goedenavond.
0: Hallo. Goedenavond, Mirjam.
2: Hallo.
0: Goedenavond. Hallo. Heb je ook naar de wedstrijd gekeken gisteren?
2: Ja, dat heb ik.
0: Goed zo.
2: De hele wedstrijd afgekeken.
0: Oh, wat knap van je. Ja, soms moeten er ook medailles uitgereikt worden bij het einde van een voetbalwedstrijd tegenwoordig, als je het redt. Maar fantastisch. Wat vond je ervan, Mirjam? Heb je er vertrouwen in gekregen?
2: Nou, de eerste helft dacht ik, zal ik hem uitdoen?
0: Ach.
2: Ik denk, nee, ik blijf toch maar nog even kijken. De tweede helft was leuk.
0: Toen ging het hard, hè?
2: Ja, leuk aan elkaar gewaagd.
0: Leuk. En had je
2: de keer de uitslag.
0: En had je er iets lekker te eten of te drinken bij? Of hoe zat je erbij?
2: Nee, de eerste helft zat ik gewoon nog lekker op de bank. De tweede helft heb ik vanuit bed gekeken.
0: Op bed, ja, natuurlijk.
1: Zoals half Nederland.
2: Dat neem je ook niet meer.
0: Nee. Ja, ik begrijp het. Oké, nou Mirjam, we gaan Minute to Minute met jou spelen. Je mag kiezen met wie je wil spelen, met Guido of met mij.
2: Nou, met Guido speel ik vandaag.
1: Leuk, Mirjam.
0: Helemaal goed. Gaan we doen naar het nieuws van 7 uur. En muziek van Phil Collins hoor je ook over een paar minuten.
3: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis. Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
5: Pakken ze podium?
6: Pakken ze podium?
5: Pak zelf eens een podium.
7: Pakken ze podium.
8: Pakken ze een podium.
9: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
10: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
18: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
19: Dit is jouw. De muziek van Phil Collins en de Bee Gees na nieuws van 7 uur. Gelezen door Fieke Hamers.
20: Goedenavond. De Amerikaanse president Trump heeft bevestigd dat het vredesakkoord tussen Amerika en Iran is getekend. Over de deal is nog veel onduidelijk. EU-buitenlandchef Kaya Kallas hoopt dat het stand houdt.
21: Dus everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed and we hope that it will last.
20: Na het nieuws zakte de olieprijs flink, al gaan we dat nog niet meteen heel erg merken aan de pomp. Vrijdag is er een ondertekeningsceremonie in Zwitserland. 30 jaar cel. Die straf krijgt een man uit Rijswijk voor het doodschieten van zijn onderbuurvrouw. Het gebeurde 2 jaar geleden. Volgens de rechter gaat het om een ijzingwekkende femicide. De dader was boos omdat het slachtoffer hem zou hebben zwart gemaakt bij medebewoners. Ook had ze hem eerder afgewezen. Onzekerheid voor deelnemers aan de marathon van Sneek. De vergunning voor het hardloopevenement is ingetrokken vanwege het EHBO-plan, meldt de NOS. Dat is opgesteld door een nep-ambulancebroeder uit Groningen, die recent is veroordeeld. Terwijl zijn rechtszaak nog liep, had hij zijn diensten als EHBO'er aangeboden bij de marathon van Sneek. De gemeente ziet dat nu als een risico voor de veiligheid en de volksgezondheid. Morgen beslist de gemeente of de 3000 hardlopers met een EHBO-plan van een ander toch mogen starten. En de provincie Zuid-Holland heeft last van bevers. Er zijn er steeds meer en hun gegraaf en geknaag zorgt voor schade aan oevers en dijken. De provincie wil meer schade nu zien te voorkomen, maar dat is lastig omdat bevers beschermd zijn en je ze niet zomaar mag afschieten. Voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog lang zonnig vanavond. In de nacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen wordt het een stuk warmer met 20 tot 25 graden.
6: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Guido Kuijn.
19: Hey, goedenavond. Zometeen een nieuwe ronde van Mini to Win It. Verder muziek van Seal, de Bee Gees, Paul Simon en ook nog Phil Collins. Het is niet normaal. Ja.

0: mensen hier. Al die goede hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met zometeen Seal en ook de Bee Gees.
1: Minute to win it.
0: Kai, het is tijd voor Minute to win it.
2: Guido, daar gaan we.
0: Gezondheid, ben je er klaar voor, ja?
2: Sinds gisteren ben ik weer verkouden geworden.
0: Oh, wat een hel is dat.
2: Ja, verschrikkelijk.
0: Oh jongen, hoe erg is het?
2: Ja, het is de eerste dag, dus nee. Maar ik hoop dat het een beetje bijtrekt als deze week weer goed weer wordt. Dat het dan een beetje gaat afnemen.
0: Wel weer kans op pollen dan, hè?
2: Pollen. Ja, pollen, maar daar heb ik niet zoveel last van.
0: Oh, gelukkig.
2: Verkoudheid.
0: Oh, oké, gelukkig. Mirjam, hoe gaat het met jou?
3: Hartstikke goed hoor, ik zit er klaar voor.
0: Nou, gelukkig. Geen verkoudheid onder de leden.
3: Nee, in het zonnetje begint hier te schijnen, dus kan het pas op goed van de week.
2: Ja, geweldig.
0: Oh, wat heerlijk zeg, wat een positiviteit voor deze avond nog.
3: Dat dacht ik ook.
0: Nou, geweldig. Laten we dan snel beginnen, Mirjam. Je wilde met mij spelen vanavond.
3: Ja, alsjeblieft.
0: Nou, leuk. 5 begrippen raden binnen 1 minuut. Dat is Minute to Win It. En lukt het je, dan win je het Joe prijzenpakket en een blad cadeau tijdschrift op waarde van 100 euro. Ik ga met je spelen. Dus Kai, ga jij op de jurybank zitten?
2: En ik lees hier ook de speciale oranje editie van de Joe Pet.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk WK.
2: De tijdelijk speciale editie.
0: Ja, die is mooi. Ja, gewoonlijk zijn de petjes natuurlijk blauw van Joe.
2: Ja, en nu oranje.
0: En nu even oranje, want ja, Nederlands elftal. Hè. Die gooi ik er dan voor je bij, Mirjam, als je wint.
3: Hartstikke goed.
0: Oké,
2: super.
3: Oranje staat me goed.
2: Kijk eens aan, ze kijken er al helemaal naar uit. Geweldig, Mirjam.
0: Ik zet hem even op tijdens het spelen.
2: Ja, dat is goed. Dan ga ik op de jurybank zitten en kijken of alles goed verloopt natuurlijk. Mogen jullie beginnen in 3, 2, 1, start.
0: Mirjam, dit maak je met ei. Dat ga je dan eerst roeren. En dan...
3: Een omelet.
0: Ja. Dit geeft licht op straat.
3: Een lantaarnpaal.
0: Ja. Hier rijdt een trein over heen.
3: Een spoorbrug.
0: Ja, maar je kan er ook met de auto langs dan. Dus er zijn dan van die slagbomen en die gaan dan dicht en dan...
3: Oh, de spoorwegovergang.
0: Ja. Hier warm je je eten in op. Dat is met straling.
3: Magnetron.
0: Ja, en dit is een persoon die zit op een paard en heeft een lasso.
3: Cowboy.
0: Ja! Nou, wat goed! Ja,
2: ik heb de over even door de vingers gezien.
0: Ja, vind ik sympathiek.
2: Ze zei, hier kun je overheen. Maar goed, er was nog niet meteen duidelijk wat het was. Dus toen dacht ik, oké, dan akkoord. Het was bij spoorwegovergang.
0: Ja, dank. Ja, ik gebruikte het woord over weer even in een andere term. Een andere manier.
2: Ja, maar over is over.
0: Over is over, dat is klaar.
2: Dus nou, volgende keer weer gewoon streng.
0: Oké, dankjewel. Vind ik sympathiek dat je het deze keer aan me vergaf. Mirjam, je wint het Joe prijspakket en een blad cadeau thuis heeft verbond te waarde van 100 euro.
3: Nou, dank jullie wel. Super. Hartstikke leuk.
0: En leuk. Dan komt die oranje pet ook jouw kant op, hè? Kun je lekker juichen komend weekend.
3: Ja, helemaal goed.
0: Fijne avond.
2: Feest.
3: Dankjewel. Ja, fijne avond
2: toch. Doeg.
0: Nou, en morgen weer een nieuwe editie van Minute to Win It. Wil je al die prijzen winnen, inclusief dus die mooie oranje pet? Geef je op via de app van Joe. En dit zijn de Bee Gees.

0: met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Geen Klaas? Of Klaas, Koen?
2: Klaas?
1: Dat zei mijn zoon, ja, Koen Klaas, de K-klank.
3: Nou, ik zei ook gisteren land tegen mijn vriendin.
1: Oh, dat geeft niet. De vraag is wanneer je het zegt. Ja.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.

Weather Girls, It's Raining Men. Ja, en heb jij er al een weten te bemachtigen? Zo'n NS-zomerticket kun je in de zomer lekker voordelig mee reizen. In het weekend en in de daluren. Nou, als je er vanmorgen een hebt willen bemachtigen, was dat lastig. Want er waren zoveel mensen dat de site van de NS er helemaal uit lag. Maar inmiddels is hij weer up en kun je er zo in kopen. Moet je wel genoegen nemen met vertraging. Hebben de Doobie Brothers gelukkig niet. Dit is Long Train Running bij Joe.

0: Doobie Brothers, Long Train Running. Dit is Joe, het beste de 70s, 80s en 90s. Zometeen Elena Miles, Michael Jackson met Beat It. En de band waarover Barack Obama heeft gezegd...
1: I'm saying to myself, if they can do that, what can I do?
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Odido. Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
12: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
8: En het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s met Elena Miles. Zometeen ook Earth, Wind & Fire is Michael Jackson.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Zometeen nog Softcell. Naar een goede inspiratiebron voor niemand minder dan Barack Obama. Namelijk Earth, Wind en Fire. Ja, want Earth, Wind en Fire zijn zich steeds blijven vernieuwen en waren heel succesvol. Dus dacht Obama...
1: I'm saying to myself, if they can do that, what can I do?
0: Nou, what can I do? President van Amerika worden. En wie had hij geboekt voor een van de eerste feestjes in het Witte Huis? Inderdaad, Earth, Wind en Fire.

je pen en papier? Schrijf dan maar mee. Boodschappenlijstje voor komende week. Watermeloen, komkommer en ook aardbeien. Lekkere verkoelend voedsel. En dat ga je aankomend weekend nodig hebben. Want hallo daar! Temperaturen van boven de 30 graden komen eraan. We gaan er heerlijk van genieten. Ook van die Outfield bij Joe naar Youth Corporation.

0: show. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen nog muziek van Bryan Adams en ook Neil Diamond met Sweet Caroline. En jij gaat het vanavond bepalen. Gaan we linksom of rechtsom? Ik heb twee liedjes voor je afgestoft uit de top 40 van vandaag, maar dan in 1973. Aan jou de vraag, welke van de twee wil je liever horen? Welke liedjes het zijn, dat kan je nu alvast zien in de app van Joe. Kun je ook alvast stemmen op jouw favoriet? Het liedje met de meeste stemmen straks. En het nieuws krijg je van Fieke. Goedenavond.
1: Goedenavond. De marathon van Sneek kan mogelijk niet doorgaan door een neppe hulpverlener.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Hey, Remo!
9: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
16: Dat gaan we vieren.
15: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
16: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Dit is Jumbo. Met muziek van Bryan Adams, Heaven. Hoor je na het nieuws van 8 uur. Gelezen door Fieke Hammers.
23: Goedenavond. Wim T. Schippers is overleden. Dat is vandaag bekendgemaakt door zijn stichting. Hij werd bekend met radioprogramma's als Roffeloffel. Hij was ook kunstenaar en maakte onder meer conceptuele kunst als de pindakaasvloer. Maar vele generaties zullen hem herinneren als Ernie in Sesamstraat.
24: Ben ik weer Gerda?
25: Gerda.
24: Dat is Bicht mij. Ja, die komt net binnen.
25: Gerda.
24: Moment Gerda. Je weet wel, Gerda de olifant. Je weet wel van het circus? Weet je wel, olifant, flaporen.
25: Ja, ik weet wel wat een olifant is, Ernie. Maar hoe kun jij in gesprek zijn met een olifant aan een banaan?
24: Gewoon met een beetje fantasie, Bert.
23: Wim T. Schippers was 83 jaar. De Nationaal Coördinator Groningen gaat extra controles doen. In de versterkingsoperatie van woningen in het aardbevingsgebied is van sommige woningen de veiligheid niet goed beoordeeld. In een adviesrapport staat dat er twijfel is of een aantal deskundigen wel betrouwbaar zijn. In totaal moet de coördinator van zo'n 28.000 adressen beoordelen of en hoe ze moeten worden versterkt vanwege de aardbevingen door de gaswinning. Als je op vliegvakantie gaat, kun je binnenkort weer gratis je handbagage meenemen. Na 10 jaar onderhandelen heeft de Europese Unie de rechten van luchtvaartpassagiers opnieuw vastgesteld, meldt de NOS. En volgens de nieuwe regels moet handbagage meenemen gratis zijn. En als je 3 uur of meer vertraging hebt, houd je recht op een vergoeding tot €600. Luchtvaartbedrijven zeggen dat het wel gaat leiden tot hogere ticketprijzen. En onzekerheid voor deelnemers aan de marathon van Sneek. De vergunning voor het hardloop-evenement is ingetrokken vanwege het EHBO-plan, meldt Omroep Friesland. Het is opgesteld door een nep-ambulancebroeder uit Groningen, die recent is veroordeeld. En terwijl zijn rechtszaak nog liep, had hij zijn diensten als EHBO'er aangeboden bij de marathon van Sneek. De gemeente ziet dat nu als risico voor de volksgezondheid. Morgen beslist de gemeente of de 3000 hardlopers met een EHBO-plan van een ander toch mogen starten. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is nog even zonnig vanavond. In de nacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.
26: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Guido Kuijn.
22: En nu in de app van Joe heb je de keuze uit 2 liedjes uit de top 40 van vandaag in 73. Welk liedje wil je liever horen? Stemmen doe

0: Neil Diamond, Sweet Caroline. Je bent bij Joe met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Het is 15 juni 2026. Een dag met verdrietig nieuws, want de man achter deze stem is overleden.
1: Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Ja, Wim T. Schippers. Vandaag maakte zijn stichting bekend dat de presentator, schrijver, acteur en kunstenaar afgelopen woensdag is overleden in zijn huis in Amsterdam. Bij zijn overlijdensbericht plaatste de stichting onder meer een eerder gemaakte uitspraak van hem. Geboren worden vind ik onzin, maar doodgaan vind ik een nog veel grotere onzin. Ja, bij het publiek is hij vooral bekend van zijn stem natuurlijk als Ernie, Graaf Tel en ook Kermit de Kikker. Wim T. Schippers is 83 jaar oud geworden. Verder nog goed nieuws vandaag over de oorlog tussen Amerika en Iran, want die zou nu echt afgelopen zijn. Gisteravond laat maakte Amerika al bekend dat Amerika en Iran tot een akkoord zijn gekomen. En vandaag zou het akkoord al zijn getekend. Nu is het nog wel even wachten tot vrijdag, want dan is er een officiële tekenceremonie en gaat de straat van Hormuz volgens Trump ook weer helemaal open.
2: Oh ja, die had je ook nog.
0: Goed, tot zover het nieuws van vandaag. Nu een muzikaal dilemma voor je. Iedere dag krijg je de keuze uit twee liedjes die wel ooit in de top 40 hebben gestaan, maar die je al even niet meer hebt gehoord. Vandaag de top 40 van vandaag, 15 juni, maar dan in 1973. En toen in de top 40 stond Albert Hammond en de Free Electric Band. So I gave her up for music and the Free Electric Band. En ook Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You. Op dit moment staat het zo goed als gelijk. Je kunt nu stemmen op jouw favoriet. Doe je in de app van Joe. Een liedje met de meeste stemmen hoor je over 7 minuten. Eerst even tellen met Ricky Martin.

0: Say You, Say Me. Natuurlijk bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En we waren ons muzikaal gezien even in het jaar 1973. Een belangrijk jaar voor iedereen met een mobiele telefoon. Oftewel, iedereen. Ja, want in 1973 werd het allereerste mobiele telefoongesprek gevoerd. Natuurlijk een grote uitvinding, want sindsdien kunnen we telefoons overal mee naartoe nemen. En dat doen we dan dus blijkbaar allemaal ook. In de top 40 stonden vandaag 15 juni, maar dan in 1973 deze twee liedjes. Albert

0: Deze was aan jou. Welke van deze twee liedjes wil je liever helemaal horen op Joe? Albert Hammond, The Free Electric Band of Steeders Wheel, Stuck in the Middle with You? Dank voor het stemmen in de app van Joe. Het zit best wel dicht bij elkaar, maar het verdict is duidelijk. Met 54% van de stemmen gaan we luisteren naar Steeders Wheel.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.

daarvan. Oh ja, die had je ook nog voor vandaag. Steelers Wheel en Stuck in the Middle with You. Morgen een nieuwe editie van Oh ja, die had je ook nog. Dan de keuze uit twee liedjes uit de top 40 van morgen, maar dan in 1999. Nu op Joe, Jennifer Lopez. Dit is Waiting for Tonight.

0: Oh, oh, zometeen met Joe. Aha, take on me en ook Abba, knowing me, knowing you.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
20: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
21: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
22: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Groots assortiment wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
23: Kessie, Keno. Lekker lang opladen, Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
26: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
27: Un helado, por favor.
26: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
25: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
26: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
28: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
28: ANWB en gaan. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Dit is Joe met Guido Kuijn.
4: Ja, aankomend weekend speelt Nederland een wedstrijd tegen Zweden, maar vanavond staan ze nog even aan onze kant. Je hoort zometeen ABBA na

0: ABBA bij Joe.
1: Ja, en aanstaande zaterdag staan hun landgenoten tegenover ons op het WK voetbal. Nederland-Zweden. En gisteravond begonnen ze natuurlijk met een 2-2 tegen Japan. Dus we kunnen nog wel wat ondersteuning gebruiken. En daarom hebben Koen en Sander van de Ochtendshow hier op Joe samen met Kai van de Middagshow een WK-hit gemaakt. De coupletten die worden per wedstrijd geschreven, maar het refrein klinkt al fantastisch.

Wat een hit, hè? En dit is dus het refrein, maar die coupletten die moeten dus nog geschreven worden. Op dit moment zit Kai thuis met zweet op zijn handen het eerste couplet van het liedje te schrijven. En morgenochtend is de grote onthulling van het eerste couplet van de WK-hit van Joe. Hier op Joe in de Coen en Sander Show. En zometeen hier Aerosmith naar Aldi Barge. Dit is Who's Johnny?

Steven Tyler van Aerosmith. Die hoort bij het clubje, hoor. Er is een documentaire over hem gemaakt in 2018. Op dit moment draait de film over Michael Jackson in de bioscopen. En natuurlijk Queen en Elton John hadden grote succes op het witte doek. Maar ja, waar blijft de Queen of Pop? Waar blijft Madonna? De film zou moeten worden opgenomen, maar er is nog steeds geen nieuws. Wanneer komt die verrekte film nou uit? Nou ja, als er nieuws over is, dan hoor je het natuurlijk meteen hier op Joe. Dan maar een liedje van haar, want ja, er is geen nieuws, hè?

0: Mary bij Joe met het allerbeste, de 70s, 80s en 90s. Straks muziek van Frankie Valli, Fleetwood Mac en ook Toto met Rosanna. En het nieuws krijg je zometeen van Fieke. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, een WK-stunt. Kaapverdië heeft het 0-0 kunnen houden tegen Spanje.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren!
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Voel me zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: 18 plus, speelbewust.
11: Ja. Echt serieus?
17: Oh, wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
20: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
21: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
22: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus, speelbewust.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Oh. Goedemorgen allemaal.
26: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
27: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
28: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
0: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend? Kruidvat.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Bij muziek van Fleetwood Mac, Little Lies, naar nieuws van 9 uur door Fieke Hamers.
4: Goedenavond. Politieagenten en beveiligers hebben moeten ingrijpen buiten bij aanmeldcentrum Ter Apel. Daar ontstond vanavond een opstootje tussen meerdere asielzoekers. Zeker 2 mensen kregen van de politie de opdracht op de grond te gaan liggen. 1 van hen werd door beveiligers afgevoerd. Hulporganisaties als Vluchtelingenwerk waarschuwen al een tijdje voor oplopende spanningen. De asielopvang bij aanmeldcentrum Ter Apel zit al tijden overvol. Een multitalent is niet meer. Dat schrijft premier Rob Jette op X nadat bekend werd dat kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers woensdag is overleden. Hij was 83. Na zijn conceptuele kunst als De Pindakaasvloer, zijn radioprogramma Ronflonflon, is hij voor veel mensen vooral bekend als de stem van Ernie in Sesamstraat.
5: Als ik op mijn bugel en drums ga spelen, maak ik dan mijn beste vriend Bert wakker? Natuurlijk niet, want hij is al wakker!
4: Voor velen was hij een jeugdheld, schrijft Jette. Hij wenst de nabestaanden veel sterkte. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS is elektronisch ondertekend door president Trump en de Iraanse parlementsvoorzitter. Dat heeft Trump bevestigd. Over de deal is nog veel onduidelijk. Vrijdag moet een ondertekeningsceremonie plaatsvinden in Zwitserland. Volgens Trump wordt daarna bekendgemaakt wat er in de overeenkomst staat. En een WK-stunt. Debutant Kaapverdië heeft met 0-0 gelijk gespeeld tegen topfavoriet Spanje. Kaapverdië wist de alsmaar oplopende druk van de Spanjaarden te weerstaan. De ploeg stakte steeds verder in, maar zelfs met de ster van Barcelona, Lamine Yamal, in het veld, hielden de Kaapverdianen stand en scoorden ze hun eerste WK-punt ooit. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.
3: Dan nog het Joe Verkeer of Flitsmeister. Er staat 1 file in het land. Te vinden op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Sint-Joost en Echt zijn wegwerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. In vertraging 10 minuten.
6: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: En een lekker lijstje hits uit de 70s, 80s en 90s hoor. Van Frankie Valli, Toto met Rosanna en dit is Fleetwood.

Rosanna bij Joe, met zometeen nog Queen, The Kind of Magic. Ja, bij sommige nummers weet je, dit zijn van die ijzersterke samenwerkingen. Bijvoorbeeld Queen met David Bowie, Under Pressure, of We Are The World met bijna elke artiest ooit. Maar soms weet je het eigenlijk niet. Nou, dan ga ik het je nu vertellen, want dit liedje is eigenlijk ook een ijzersterke samenwerking. Op de gitaar hoor je Peter Frampton van Show Me The Way, weet je wel. En de schrijver en achtergrondzanger is niemand minder dan Barry Gibb van de Bee Gees. Allemaal in Frankie Valli, Grease.

a Kind of Magic. Ja, en maandagavond voelt ook wel als magische avond. Het zou toch mooi zijn als er weer eens 100 euro wordt gewonnen in de 10 voor 10. De laatste keer is er bijna weer 2 maanden geleden. Over 3 minuten geef je op en maak je kans op dat geld. Eerst Gloria Gaynor.

0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye bij Joe. Met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Boni Emma Baker, ook Anouk, Are You Kidding Me? En ook nog kans op 100 euro. Dat is toch even lekker op de maandagavond. Wil je kans maken op die 100 euro? Pak dan de app van Joe erbij en stuur mij in een berichtje het antwoord op de volgende vraag. Waar leiden volgens het bekende spreekwoord meerdere wegen naartoe? Dus waar leiden volgens het bekende spreekwoord meerdere wegen naartoe? De naam van die stad. Kan je zomaar eens 100 euro opleveren? Stuur hem nu in via een bericht in de app van Joe.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans.
12: Un helado, por favor.
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
19: Samen delen we Oranje.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
20: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
21: Dat gaan we vieren.
20: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: En nog meer voordeel scoren bij Aldi? 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
21: Dat gaan we vieren!
20: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
23: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
26: alleen de prijs is anders.
27: Dit is Joe met Guido Kuijn.
0: Ja, en waar leiden volgens het bekende spreekwoord meerdere wegen naartoe? Welke stad is dat waar al die wegen naartoe leiden? Stuur het antwoord in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10 zometeen. En Anouk, hoor je naar Alphaville.

0: kentekenplaat liggen? Of wat heb je nog meer, hè?
1: Over
0: de leer. Nou, jij bent vrachtwagenchauffeur, toch?
1: Ja, nee, ik heb
0: dobbelstenen in de cabine. Oh, dobbelstenen, oké. Ik hoor dat je inmiddels in de badkamer staat.
1: Ja, ik ben even de handen wassen.
0: Oh, de handen wassen? Maar in de vrachtwagen?
1: Ja, we zijn nog op de bedrijf.
0: Er zijn nog wat?
1: Waar we werken. We houden de vrachtwagen
0: op. Oké. Ik begrijp er helemaal niks van. Wat ik wel even wil weten is wat jij zo meteen, of als je geld zit in de 10 voor 10, waar je het aan uit gaat geven.
1: Waar, wie ik het uit ga geven?
0: Ja, of waar je het aan uit gaat geven.
1: Waar?
0: Ja.
1: Ja, ik denk voor mijn kleinzoon iets leuks voor.
0: Oh, leuk, heel goed. Oké, super.
1: Ja.
0: Is de sanitaire stop inmiddels gedaan?
1: Ja.
0: Ja, fijn. Oké.
1: Ja.
0: De handen zijn gewassen.
1: Ja.
0: Check. Oké, dan ben je helemaal klaar om geld te verdienen.
1: Ja.
0: Alleen dan zeg ik, wacht nog heel even.
1: Is goed.
0: We spelen de 10 voor 10 over 8 minuutjes. Tot zo, Nieuwtje.
1: Is goed, tot zo. This is the story of my baker.

0: 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Geen Klaas? Of Klaas? Koen?
2: Klaas?
1: Dat zei mijn zoon. Ja, Koen Klaas, de K-klank.
3: Nou, ik zei ook gisteren land tegen mijn vriendin.
1: Oh, dat geeft niet. De vraag is wanneer je het zegt. Ja.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10 bij Joe.

0: Alan Parsons Project en Don't Answer Me bij Joe. Nou, dat zou ik zeker wel doen in de 10 voor 10.
1: De 10 voor 10.
0: Zometeen nog muziek van Phil Collins. Something Happened on the Way to Heaven. De eerste nieuwe ronde dus van de 10 voor 10. Kans op 100 euro. Vanavond speelt mee Dieuwkje zit op de vrachtwagen. En als ze geld wint in de 10 voor 10, dan gaat dat naar haar kleinzoon. Linea recta naar je kleinzoon of kopen die er iets leuks voor?
2: Ik koop er iets leuks voor.
0: Oh, weet je al wat?
2: Nee, nog niet.
0: Pokémon kaart of zo?
2: Er is bijna 7 maanden, dus...
0: Misschien een beetje vroeg.
2: Hij moet nog genoeg hebben, dus... Of ik zet het op zijn spaarrekening.
0: Oh, dat is ook een goeie. Zo, dan is het later misschien wel een ton. Nou, ik weet niet hoe de rente stijgt, maar...
2: Ik ben niet zo hoog, denk ik.
0: Nee, maar het zou lekker zijn. Het is in ieder geval een mooi begin inderdaad voor zo'n kleine man.
2: Precies.
0: Dieuwke, eerst eens even kijken hoeveel je straks over mag gaan maken aan je kleinzoon. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. Per goed antwoord krijg je 10 euro, dus zo is er maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik een automerk, noem ik echt een automerk. Doe je dat niet op tijd, raak je tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja, helemaal.
0: Oké, dan ga je. Vraag 1, Dieuwke, klinkt als volgt. Waar leiden volgens het bekende spreekwoord meerdere wegen naartoe?
2: Oh, Rome.
0: Rome, ja, als vrachtwagenchauffeur weet je dat wel. 10 euro. Ja. Vraag 2. Welk ludiek monument van 55,5 centimeter groot vind je in Brussel?
2: Manneke Pies.
0: Ja, 20 euro. Ik hoorde een hulplijn op de achtergrond volgens mij. Oh, je bent ook nog verrast dat
2: het goed is. Die staat buiten, maar die weet het toch niet.
0: Oh, nou, handig zo'n hulplijn. Je staat op 20 euro. Vraag 3. Wat is de wortel van 25?
2: Wortel van 25.
0: Giet.
2: 12,5.
0: Oh, dat is net te laat, Dieuwkje. Wat jammer, geld kwijt voor nu. 12,5, nee, dat is de helft van 25. De wortel van 25 is 5.
2: Ja, dat is oké. Helaas. Dat was niet mijn sterkste punt.
0: Ach, net pech. jammer ook dat je net te laat was met antwoorden. Daarom sta je nu weer op 0 euro. Maar we gaan gewoon verder met vraag 4. Maak de titel van de Joe-hit van Phil Collins af. Something Happened on the...
2: Moon.
0: Nee, on the way to heaven. En die ga je zo meteen horen. Oh. Vraag 5. Gisteravond was het een gelijkspelletje voor Nederland op het WK voetbal. 2-2 tegen Japan. Maar wie wordt onze volgende tegenstander?
2: Was dat Zweden?
0: Ja, dat is Zweden. Okay. Aanstaande zaterdag om 7 uur spelen we tegen Zweden. En jij staat weer op een tientje. Vraag 6. Welk sterrenbeeld heb je als je vandaag jarig bent?
2: Het is nu juni. Kreeft.
0: Oeh, nee, tweelingen. Je blijft staan je blijft staan op een tientje. Vraag 7. Welk cijfer staat er aan de onderkant van een dobbelsteen als je 6 gooit?
2: 1.
0: Ja, heel goed. Alles is bij elkaar opgeteld altijd 7. Dus je staat nu op 20 euro. Vraag 8. Toch nog even naar het WK, want naast Nederland was het gisteren ook de beurt aan Curaçao. Ze speelden tegen Duitsland, maar wat was de eindstand?
2: 7-1, dacht ik.
0: Ja, dat klopt. Ja, flink afgedroogd. Ja. Hopelijk dat het nog beter gaat met Curaçao de komende wedstrijden.
2: Ja.
0: Jij staat op...
2: Wacht af.
0: Ja, zo is het. Jij staat op 30 euro. Vraag 9. De snelweg A2 begint in Amsterdam, maar bij welke stad eindigt deze?
2: A2 Eindhoven?
0: Nee, ietsje verder nog, Maastricht. Je blijft staan op 30 euro. Laatste vraag, Dieuwkje. Hopelijk wordt het nog 40. Hoeveel letters heeft het alfabet...
2: 26.
0: Ja, kijk. Ach, lekker nog zo'n inkoppertje op het einde. Brengt jou op 40 euro, Dieuwkje.
2: Nou, is toch lekker.
0: Ja, is toch lekker. En die gaan dan zo lineair recta naar je kleinzoon. En dan hoop ik dat hij er een heel mooi bedrag van gaat maken... met al die rente die hij de komende jaren gaat krijgen.
2: Ja, daarom. Dat komt vast wel goed.
0: Dat denk ik ook. Hele fijne avond, Dieuwkje.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook.
0: Morgen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ja, 40 euro. Ik hoop toch op een mooie 100 euro morgen. Maar ja, dat ligt helemaal aan jou. Wil je meespelen? Zorg dat je morgen iets voor 9:30 bij Joe bent. Dan hoor je de vraag van de dag en via een bericht in de app van Joe kun je die beantwoorden en meespelen voor die 100 euro. Nu het antwoord op vraag 4. Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

0: Way to Heaven. Dit is Joe Dester, de 70s, 80s en 90s. Zometeen U2, Sunday Bloody Sunday. Ook Michael Jackson met Thriller. En Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Zometeen bij Joe.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Dit WK voetbal. Kleur Joe oranje. Doe samen met de DJ's mee met de Oranje Pool in de Joe-app. En vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan schooi je de hele dag tijdens het 1-2'tje. De Beemster WK-plank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
7: Ja, ja, schieten dan, schieten!
6: Aanstaande vrijdag, Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
11: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
19: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zomersale bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeet.nl/zomersale.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn het na 10 jaar onderhandelen eens geworden over de rechten van luchtvaartpassagiers. Als je gaat vliegen kun je binnenkort weer gratis je handbagage meenemen. Ook blijft het recht op een vergoeding tot €600 bij een lange vertraging. En ook moeten luchtvaartmaatschappijen transparanter zijn over hun ticketprijzen. Op een luchtmachtbasis in de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper gecrashed. De bommenwerper van het type B-52 Stratofortress crashte kort na het opstijgen. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Ondanks het vredesakkoord tussen Amerika en Iran blijven Israëlische troepen in Libanon, de Gazastrook en Syrië zolang als noodzakelijk is, zegt de Israëlische premier Netanyahu. Netanyahu verdedigde de oorlog van zijn land en de Verenigde Staten tegen Iran. Hij zegt dat hij het niet altijd eens is met Trump. Soms zijn we het minder met elkaar eens. Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheidsbelangen van Israël. En een bijzondere bezetting van een OV-fiets in Rotterdam vanmiddag. Een zwerm bijen. De zwerm was op zoek naar een nieuw huis. Heel normaal, zegt een imker bij RTL. Als een bijenvolk zich voorplant en er een tweede koningin komt, vertrekt de helft van het volk met een koningin, want er kan er maar één van zijn. Waarom dan die OV-fiets? Vliegen is heel vermoeiend, zegt de imker. Dus moesten ze even uitrusten. Uiteindelijk werd de zwerm meegelokt naar een bijenkast. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.
4: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranjedag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is de avond van Joe.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Zomersale bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeet.nl/zomersale.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
2: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
8: Dat gaan we vieren.
7: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Dit is Joe.

0: editie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
2: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
2: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij Tui.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: bent. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 11 uur.
6: Goedenavond. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht tussen de bloemenafdeling en de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar er raakte niemand gewond. Het zou gaan om een ongeluk. Volgens een medewerker van de supermarkt was het vooral flink schrikken. Er wordt veel gereageerd op het overlijden van Wim T. Schippers. Naast zijn conceptuele kunst en zijn radio- en tv-programma's is hij voor veel mensen vooral bekend als de stem van Ernie in Sesamstraat.
7: Als ik op mijn bugel en drums ga spelen, maak ik dan mijn beste vriend Bert wakker? Natuurlijk niet, want hij is al wakker!
6: Onder andere Paul Hane, die de stem van Bert inspreekt, is enorm geschrokken en noemt Wim T. Schippers ontzettend geniaal. Cultuurminister Letsert noemt hem een fantastisch kunstenaar. En Farah Yeo van de Jeugd van Tegenwoordig schrijft Rest in Peace, the greatest of all times. De Oekraïense marine heeft een tweede Nederlands schip gekregen om Russische zeemijnen mee op te ruimen. Dat meldt de NOS. Volgens de bevelhebber van de Oekraïense marine is de Oekraïense vlag op de mijnenjager gehesen in het bijzijn van de commandant van de Koninklijke Nederlandse marine. Het schip is 40 jaar oud. Oekraïense matrozen zouden in het geheim wekenlang hebben geoefend met de besturing van de schepen. Een feest in Rotterdam na de WK-stunt van Kaapverdië. De WK-debutant speelde met 0-0 gelijk tegen topfavoriet Spanje. Van de 26 spelers in de selectie van Kaapverdië zijn er 6 in Rotterdam geboren. Honderden mensen gingen de straten op een vierde feest en auto's reden al toeterend met Kaapverdiaanse vlaggen rond. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10. En morgen een stuk warmer dan vandaag met 20 tot 25 graden.
5: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Aanstaande vrijdag is het Joe Oranje Dag. Dan scoor je de hele dag een gloednieuwe tv. Dit is de avond van Joe.

0: met de beste 70s, 80s en 90s. En Koen en Sander.
1: Geen Klaas? Of Klaas, Koen?
2: Klaas?
1: Dat zei mijn zoon, ja. Koen, Klaas, de K-klank.
3: Nou, ik zei ook gisteren land tegen mijn vriendin.
1: Oh, dat geeft niet. De vraag is wanneer je het zegt. Ja.
0: De Koen en Sander Show. Elke ochtend van 6 tot 10. Bij Joe.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Van 3D-ontwerp tot leggen van de tegelvloer. Wat een service. jangroentegels.nl.
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
6: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
7: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
8: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
5: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
16: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu.

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren!
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Dit is Jan.
9: Het nieuws van 12 uur.
11: Goedenacht. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. Naar de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuiderburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. In de Rotterdamse wijk Charloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is ermee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. In Amerika is een bommenwerper van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde kort na het opstijgen van een vliegveld in Californië. De luchtmacht vreest dat alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegveld is na de crash direct gesloten en alle vluchten worden omgeleid. In Sleerwijk is een man zwaar gewond geraakt die met zijn auto van de weg raakte. Volgens Omroep Brabant viel hij met auto en al 10 meter naar beneden vanaf een hoge dijk. De brandweer heeft hem naar boven moeten takelen. Daarna is hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. De marathon van Sneek gaat niet door, die zou komende zaterdag zijn. Het EHBO-plan was opgesteld door een man die deed alsof hij een ambulancebroeder was. Omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden, trok de gemeente de vergunning in. De organisatie gaat nu op zoek naar een nieuwe datum voor de marathon. En hoopvol nieuws over zanger...